0: Tijdrukker.nl.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 3:00.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hiepe. Na bijna 13 jaar afwezigheid is het sociale netwerk Hives weer terug. Dat meldt de Telegraaf. Het is exact 22 jaar geleden dat het platform, dat door zo'n 10 miljoen Nederlanders werd gebruikt, werd opgericht. Hives staat vooral bekend om de dansende gele banaan, het krabbelen, de respectknop en de glitterplaatjes. In ruim een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. Dat meldt de politie in opsporing verzocht. Voor het hele jaar staat de teller op 85 inbraken. Inbrekers hebben het voorzien op specialistisch, kostbaar gereedschap van de brandweer. Dat vervolgens in heel Europa opduikt, zegt de politie. EU-landen overleggen over het verlengen van sancties tegen Rusland. De landen moeten tot een akkoord komen over de in totaal bijna 3000 bedrijven.

0: bedrijven en personen op de sanctielijst, maar dat gaat moeizaam. Enkele landen willen dat twee rijke Russische zakenlieden van de lijst worden geschrapt, en Oekraïne noemt dat onaanvaardbaar. En bij een veiling in Parijs zijn persoonlijke spullen van Brigitte Bardot onder de hamer gegaan. En dat heeft bijna 1 miljoen opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf geschat. En ongeveer 3000 bieders deden mee. De laatste echtgenoot van Bardot is boos over de veiling en noemt het een gebrek aan respect. En dan nu het weer, van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en in de nacht neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Het is tussen de 9 en 13 graden. Overdag is er veel bewolking en in het noorden en oosten een kans op motregen. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 gestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Is de muziek van Radio.

courage.

0: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hiepen. Na bijna 13 jaar afwezigheid is het sociale netwerk Hives weer terug. Dat meldt de Telegraaf. Het is exact 22 jaar geleden dat het platform, dat door zo'n 10 miljoen Nederlanders werd gebruikt, werd opgericht. Hives staat vooral bekend om de dansende gele banaan, het krabbelen, de respectknop en de glitterplaatjes. In ruim een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. Dat meldt de politie in opsporing verzocht. Voor het hele jaar staat de teller op 85 inbraken. Inbrekers hebben het voorzien op specialistisch, kostbaar gereedschap van de brandweer, dat vervolgens in heel Europa opduikt, zegt de politie. EU-landen overleggen over het verlengen van sancties tegen Rusland. De landen moeten tot een akkoord komen over de in totaal bijna 3000 bedrijven en personen op de sanctielijst, maar dat gaat moeizaam. Enkele landen willen dat twee rijke Russische zakenlieden van de lijst worden geschrapt en Oekraïne noemt dat onaanvaardbaar. En bij een veiling in Parijs zijn persoonlijke spullen van Brigitte Bardot onder de hamer gegaan en dat heeft bijna een miljoen opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf geschat en ongeveer 3000 bieders deden mee. De laatste echtgenoot van Bardot is boos over de veiling en noemt het een gebrek aan respect. En dan nu het weer, van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en in de nacht neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Het is tussen de 9 en 13 graden. Overdag is er veel bewolking en in het noorden en oosten een kans op motregen. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
5: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
6: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese straat.

0: Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Is de muziek van...

0: Extra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Het aantal inbraken in brandweerkazernes stijgt fors, maar de hulpverlening is er niet of nauwelijks door in de problemen gekomen. Dat zeggen veiligheidsregio's na een rondvraag. Inbrekers nemen bij zo'n inbraak vooral zwaar en onmisbaar gereedschap mee. Zoals knipscharen, waarmee mensen bevrijd worden na ongelukken. In de eerste helft van dit jaar gaven Nederlanders per online bestelling minder uit, met een gemiddelde van 100 euro per aankoop. Dat zegt een marktonderzoeker. Wel plaatsen we vaker een bestelling, in totaal zo'n 170 miljoen keer. Bijna de helft van de Nederlanders winkelt via hun telefoon. De Europese Unie en de Filipijnen zijn het eens geworden over handelsafspraken. Volgens EU-baas Ursula von der Leyen levert de deal meer banen en kansen op voor bedrijven. In de toekomst wil von der Leyen meer van dit soort deals sluiten met landen in Zuidoost-Azië. Het akkoord met de Filipijnen wordt in 2027 ondertekend. En de Amerikaanse president Trump opende een nieuwe helikopterlandingsplaats bij het Witte Huis, maar was onverstaanbaar omdat er geen journalisten aanwezig waren. In plaats van Trump waren alleen de helikopters te horen. Grote Amerikaanse media boycotten de verslaggeving uit protest, omdat de president bepaalde zenders weert uit het Witte Huis. En dan nu het weer, van Weer Online. Het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het is 9 graden in het zuidoosten, 13 aan zee. De bewolking blijft en in het noorden en oosten kan er wat motregen vallen. In de middag breekt de zon wat vaker door en wordt het 17 tot 20 graden.

0: graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, open laadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Is de muziek van Radio NL.

0: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De kabinetsplannen om het cellentekort aan te pakken schieten tekort. Dat zegt de topman van de gevangenisdienst in het AD. Hij wil meer lichte gevangenissen waar gedetineerden bijvoorbeeld overdag gewoon naar hun werk kunnen gaan. En ook ziet hij de enkelband als een goed alternatief voor een celstraf. Het kraanwater in grote delen van West-Nederland bevat meer PFAS dan het RIVM adviseert. Dat zegt Greenpeace, die meent dat vooral in Noord-Holland de waarden hoger liggen. Het drinkwater voldoet wettelijk wel aan de normen en is volgens de waterbedrijven en Greenpeace gewoon veilig om te drinken. In Nederland is het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar sterk gestegen. Inbrekers hebben het vooral gemunt op zwaar gereedschap, zoals knipscharen voor verkeersongevallen. Ondanks de diefstallen is de hulpverlening niet in gevaar gekomen. Wel moest er soms een extra kazerne opgeroepen worden die wel materiaal had. Het gebruik van struisvogelveren in de mode veroorzaakt veel dierenleed. Dat zegt een dierenbeschermingsorganisatie die onderzoek deed op boerderijen in Zuid-Afrika. Daar worden de veren vaak zonder verdoving uit levende vogels getrokken. De organisatie hoopt consumenten en modemerken wakker te schudden en noemt de veren het nieuwe bond. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 9 tot 13 graden en bewolkt en dat blijft in de ochtend nog zo. Wel is het op de meeste plaatsen droog. Er kan een spat motregen in het noorden en oosten vallen. In de middag breekt de zon wat vaker door. Wordt het 17 à 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
5: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
6: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
5: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
9: Bij ons zit iedere klus stevig.

0: vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdun.nl.
1: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Scodora.nl.
2: Hey klusjesman, doe het zelver. En timmerman, ga naar Hoekstra Materiaal. In al de holtpaden, scherpe prijzen, groot assortiment. Doeklas, plaatmaterialen, isolatie, deuren en kozijnen. In heel Noord-Nederland zijn ze bekend. En ze bezorgen zelfs thuis. Kijk op hoekstramateriaal.nl.
3: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi Tech. Hecht aan kwaliteit.
4: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
5: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de net.
4: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
5: Wie 's nachts uit vissen gaat.
4: Nu overal te beluisteren.
6: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
8: Goedemorgen, 6:05 op deze dinsdagochtend, 22 september vandaag. We gaan naar de ANWB. Mandy van der Plas is aanwezig in Den Haag. Mandy, goedemorgen.
9: Hi Lars, goedemorgen. Nou, het is nog vroeg op de dinsdagochtend, maar de eerste file heb ik al in mijn vizier op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Bij de Zuurhofbrug is het wegdek namelijk in slechte toestanden en daarom moet al het verkeer hier via de vluchtstrook. Dat kost je nu al bijna 10 minuten. Met de vertraging valt het gelukkig nog mee, maar op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Bij Amsterdam Sloten om precies te zijn. 3 rijstroken zijn hier dicht, dus daar gaat zich ongetwijfeld een file vormen. En verder meldt Flitsmeister ook al wat flitsers. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij hectometerpaal 8,2. De A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel bij 111,9. De A20 Hoek van Holland richting Gouda bij 35,6. En ook op de A12 wordt geflitst van Utrecht naar Arnhem bij 83,0.
8: Dankjewel Mandy.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
8: Naast van Dijk. Beginnen we deze dinsdagmorgen met muziek van Emma Heesters, Hartenbreker. En we hebben je ergens mee te feliciteren vandaag.
10: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Show, ochtendshow.
1: Van de dinsdagochtend 22 september is het vandaag. 12 minuten over 6, een hele goede morgen. Zijn we begonnen aan een nieuwe dinsdag. Kakelvers-programma staat voor je klaar. Nieuwe ochtendshow, tot 9 uur deze morgen mogen we je weer meenemen naar de nieuwe dag. Met even een blik op het nieuws van vandaag. Het gaat over de AI-supercomputer. Die komt namelijk naar Groningen. Gisteravond werd dat bekend. Dat voor de Nederlandse AI-fabriek op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen die computer komt. Bedrijven, onderzoekers en onder meer het UMCG moeten er dan zware berekeningen mee kunnen doen. De computer wordt volgend jaar geleverd. Moet vanaf 2028 gebruikt kunnen worden. Volgens sommige experts zou het er ook voor zorgen dat Nederland meegaat met de AI. Nou, volgens mij ben je daar een klein beetje te laat mee als je daar over 2 jaar mee gaat beginnen. Maar ze hebben het geprobeerd. Of ze proberen het, laten we het zo zeggen. Andere zaken dan. Voor deze dinsdag 22 september. We hoorden het ook even kort in het nieuws al. Het gaat over inbraken bij brandweerkazernes. En dat is best wel opvallend. De politie heeft gisteravond nieuwe cijfers gedeeld. Dit jaar is dus al 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. En toen dacht ik, gebeurt dat überhaupt dan? Ja, dat was vorig jaar bijvoorbeeld ook al zo. Maar met de cijfers van dit jaar zijn we al op 25 inbraken meer dan half augustus. En veel meer dan de 18 in heel 2025. In een heel jaar 18 keer. En dit jaar 85 keer. Bij Maarn Maarsbergen werd in de nacht van zondag op maandag bijvoorbeeld opnieuw specialistisch reddingsgereedschap gestolen. Ja, en dat kan dan de hulpverlening wel raken. En het materiaal dat duikt volgens de politie daarna bij criminelen op. En die gaan er dan weer hun eigen nachtje mee redden. Goed, dat voor het nieuws van vandaag. Hebben we je nog ergens mee te feliciteren? Dat staat ook in de boeken, zeker.
0: De Sowieso Ochtendshow.
1: Het is vandaag namelijk de vierde dinsdag van september. En volgens een initiatief van Fortune Coffee is het vandaag dan Nationale Koffiedag. Van harte gefeliciteerd natuurlijk.

0: magnifiek. Ja, in een interview laatst met Hessel zei hij Frans-Duits dat hij het nog maar met één Frans hoeft te doen. Ja, nee, dan heb ik het over het opnemen van een liedje natuurlijk, niet over andere dingen. Maar we hebben het nu met lange Frans gehad, maar Frans Bauer zit bijvoorbeeld nog niet in het lijstje. Dus daar moet nog een liedje mee opgenomen worden. Dan is de lijst er Frans compleet volgens mij. Goed, dat voor Frans-Duits met zijn Tour de France. Het is 10 minuten voor 6:30. Tijd voor onze Ad met zijn spreuk natuurlijk. Ad, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lafke. Goedemorgen, Klepke. Het is weer dinsdag. Jawel. En dat was een gouden ouwe van 1968, denk ik.
0: Mooi avondje.
1: Oh, lekker, man.
0: Ja, moet je horen.
1: Ja, dat bedoel ik. We hebben weer een spreuk voor vandaag. En die luidt...
0: Ga ervoor zitten.
1: Soms is de plek waar je zo aan gewend bent geraakt niet de plek waar je behoort te zijn. Kijk af en toe eens verder dan je eigen horizon. Nou mensen, ik wens jullie allemaal nog een hele fijne dinsdag. En gewin het, hè.
0: Welterusten. Dankjewel, Ad. En tot morgen. Dan melden wij ons weer. Goed. Je moet verder kijken dat je neus lang is. Dat is volgens mij een beetje de boodschap. Gaan we verder duiken in onze app.

0: Jouw tekst- of audiobericht mag je ook insturen via de app van Radio NL. Hoe is je dag? Hoe is het nou? Alfons vanuit Almelo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lasje. We gaan hem, mevrouw, hem feliciteren. Gisteren 43 gewonnen.
0: Nou, gefeliciteerd.
1: En zou je een plaatje willen draaien van Meisje in je spijkerbroek? Groetjes, Alfons. Show de bago. Hoppa, goed in Almelo.
0: En een mooie dag, Alfons. Is dan de verjaardag ook op de maandag gevierd? Of was dat dan afgelopen weekend? Dat zal dan misschien wel. Gaan we naar een andere appie vanuit Geffen. Arjan, goedemorgen.
2: Hey, Laske, goedemorgen. Clubke, iedereen die wakker is. Oh, dan doen ze weer wakker. Ja, ja, weer lekker aan de gang. Ja, in de bent er niet. Dus geen joepie, de bloeibare.
0: Ach,
2: Tot in zo, dus. Ho, ho, zet maar eens op, Laske. Lang zet hem op. Houden we.
0: Houden we, mooie dag. Appie van Michel, goedemorgen. Team Kortebroek meldt zich voor vandaag. Een hele fijne uitzending. Bram uit Wieringenwaard zegt ook even welterusten. Ik ga eindelijk richting bed. De nachtdienst dat, zit er weer op dan, hè. Alfred die is erbij. Goedemorgen allemaal. Ieder een hele mooie dinsdag. Jou niks minder gewenst. En maak er wat van vandaag. Weer van deze dinsdag 22 september op veel plaatsen bewolkt. In het noorden valt soms wat lichte regen of wat motregen. In het zuidwesten kan later het zonnetje even doorbreken. Het wordt zo'n 16 graden in het noordoosten. En oosten en tot 21 graden in het zuidwesten van het land. Gisteren aan het einde van de dag ook dacht ik, oh, het is nog gewoon warm als je in de zon loopt. Het viel me op. En vanmorgen toen ik de auto instapte, ja, het was een graadje of 13, 14 of zo, weet je wel. Dan was het lekker fris aan de benen, zeg maar. Dus dat is ook wel een keer comfortabel.
3: Eén kopje koffie. Eén. Ik mag een hele thermoschammel op hebben om een beetje smorgens wakker te worden. Nou. Foei. Maar goed, we hebben het even erin. Lekker rijden. Eventjes, het is donker, het is een beetje, ja, het is miserig. Het is herfst, hè?
0: Het is herfst.
3: Ja. Goed, we gaan weer bij een uitzending. Werkt je nog allemaal? Goedjes, Ronald.
0: Ronald, fijne dag. En dat terwijl de meteorologische herfst morgen officieel van start gaat. Ja, dus. Dan kunnen de pompoenen in huis gehaald worden. En dat hoort toch bij deze, of niet? Is dat een ding? Nee, dat is Halloween volgens mij, hè? Ach, dat is ook bijna. Het scheelt niet veel. Opstaan.

De privacywaakhond waarschuwt voor gluurbrillen. Met andere woorden, brillen met een camera erin. En wil verbod op gevoelige locaties. Vraag van deze morgen, is dat een goed idee, ja of nee? Laat het weten in de app.

0: Double Dutch presenteert de winteropening in Sulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Bokklop Zinnenburen. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Lastig en Gas erop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, bokklopzinnenburen.nl.
6: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietsenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
7: Nu 111 fietsenolie tankstations.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL-app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL-sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boerenpakket, inclusief 10 trots op de boerenstickers.
13: Dit is Radio NL.
14: Altijd aan. Radio NL.
13: Altijd aan.
15: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
16: Radio NL.
13: Weerbericht.
17: Vandaag beginnen we wat grijzig met wat motregen dan wel gewone regen. In het zuidwesten kan later vandaag de zon eventjes doorbreken. Het wordt zo'n 16 graden in het noordoosten en oosten tot zo'n 21 in het zuidwesten. Morgen opnieuw veel bewolking met dan in het noorden af en toe wat regen. In het zuiden kans op zon. Het wordt dan 18 graden boven in Nederland tot 21 graden onderin. Goed, gaan we naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
18: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek.
13: Het kabinet doet te weinig om het cellentekort tegen te gaan, zegt het hoofd van de gevangenisdienst tegen het AD. Er zijn wel oplossingen volgens hem, zoals meer gevangenissen waar gedetineerden gewoon naar hun werk gaan. Hoewel de brandweer de laatste tijd vaak te maken heeft met inbraken, loopt de hulpverlening geen gevaar, zeggen de veiligheidsregio's. Dit jaar werd bij zo'n 80 kazernes ingebroken. Er wordt dan materiaal gepikt, zoals knipscharen. Nederlanders hebben het afgelopen half jaar minder online gekocht, en dat is voor het eerst sinds corona. Gemiddeld gaven we 100 euro uit, heeft de brancheclub uitgezocht.
17: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben wel fan van kooplokaal. Maar ik ben laatst tot de conclusie gekomen, eigenlijk bestel ik daardoor te weinig. Ik zal eventjes, ja, dat klinkt ook heel erg stom allebei, maar ik zal eventjes het voorbeeld scheppen. Ik was op zoek naar nieuwe washandjes en dat moesten per se die washandjes zijn. Dus ik dacht, weet je wat, dan ga ik gewoon even lekker het centrum in en dan haal ik daar die washandjes wel. Nou ja, eindstand, ik kon ze daar niet vinden. Dus daarna ging er een maand overheen ongeveer, ik nog steeds niet die washandjes. Ik heb ze op een gegeven moment maar besteld. Mandy, het lijkt mij erop dat bij jou ongeveer elke dag 3 pakketjes binnenkomen, als ik je een beetje mag inschatten. Jij bestelt alleen maar.
18: Ja, minstens. Ja, ja, klopt, aan de lopende band. Want ik hoop wel dat jij je hebt gewassen wel in die maand, Lars.
17: Ja, dat is me wel gelukt. Ik wil de nieuwe. Oh, er zaten gaten in. Dus dat was een klein beetje. Ja, ze waren ook echt aan vervanging toe natuurlijk. Maar ik dacht, dat haal ik dan wel gewoon even bij de winkel. Maar dan kan ik het daar niet vinden. En dan blijft het daarbij. Dat is dan een beetje, dat is mijn euvel natuurlijk. Dat hangt liggen aan mij. Maar goed, dat wilde ik even delen.
18: Dan moet je toch zo'n drempel over. Ik bestel wel meer, maar ik heb wel altijd, ik bestel niet één ding. Ik moet minstens 3 dingen bestellen. Anders vind ik het ook weer zonde of zo.
17: Oh ja, nee.
18: Dus dat gaat er soms ook een maand overheen.
17: Nee, dat heet koopdrang. Dat is heel anders. Ja. Mandy, waar staat het vast?
18: Iets met een verslaving. Nou, op een aantal plekken al. Het is al vroeg druk op sommige trajecten. Waaronder de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Sloten. En daarbij is olie op de weg gelekt. Dat moet allemaal worden opgeruimd. En dat gaat helaas nog even duren. Op dit moment zijn hier 3 rijstroken dicht. En de vertraging is nu ongeveer 30 minuten. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort gaat al het verkeer bij de Zuurhofbrug via de vluchtstrook. Het wegdek is daar in slechte toestand. De vertraging is op dit moment zo'n 15 minuten. Veel verkeer rijdt ook om, bijvoorbeeld via de N218 van Spijkenisse naar Oostvoorne. Daar is de vertraging voorbij Brielen bijna 20 minuten. En op de A7 van Horen naar Zaanstad staat file bij Purmerend. Hier is de vertraging zo'n 10 minuten. Verder meldt Flitsmeister ook al wat snelheidscontroles. Op de A20 bijvoorbeeld, Hoek van Holland richting Gouda. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 35,6. De A30 van Ede naar Barneveld bij 16,1. Op de A67 van Eindhoven naar de Belgische grens bij 17,8. En op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij 71,7.
17: Dankjewel Mandy, tot zometeen weer.
18: Tot zo weer.
17: Hebben we het deze morgen over de camerabril, want dat is namelijk in opmars. De naam, ja, what's in the name, het zegt precies wat het doet. Het is een bril met een camera erin. Je kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. En de privacywaakhond, de autoriteit persoonsgegevens, waarschuwt voor deze razendsnelle opmars. Zij willen dan ook een verbod op de bril. De vraag van deze dinsdagmorgen, is dat een goed idee? Ja of nee? Jouw antwoord mag je insturen via...

0: Crazy Accordions en hun Dominique Knieken. En daarvoor Jan Smit, Als de Morgen is Gekomen. Deze dinsdagmorgen hebben we het over de camerabril. Relatief nieuw object. Ik zei het al, het is exact wat de naam zegt. Het is een bril met een camera. Waar je mensen kan fotograferen, videograferen zonder dat ze het zo 1, 2, 3 doorhebben. Want ja, het lijkt natuurlijk op een normale bril. En nu waarschuwt de privacywaakhond voor een verbod. Dan wel een verbod in sommige gebieden. Voor de gevoelige locaties bijvoorbeeld. Vragen wij aan jou. Goh, vind je dat een goed idee, ja of nee? Antwoorden die binnenkomen via onze app. Moet zeggen, we zijn allesbehalve eensgezind. En dat mag natuurlijk ook wel. Daar niks mis mee. Michel uit Almelo, goedemorgen. Om mij hoeft er geen verbod op te komen. Ik hoorde je het laatst hebben over bijvoorbeeld blinden en slechtzienden die er ook gebruik van maken. Misschien moet je het een medisch hulpmiddel maken. Misschien wel de mooiste van Michel. Yvonne die zegt al goedemorgen, inderdaad. Die camerabril, nergens voor nodig. Ik zou zeggen, in de prullenbak ermee. Ja, lekker rigoureus. En Alphonse Dordrecht die zegt dan weer, joh, hè, je bent op straat, daar mag je nou eenmaal gefilmd worden. Even zomaar een greep uit de reacties. Als we ze allemaal voorlezen, zijn we morgen nog bezig. En dan zijn we rigoureus. Kan ik je vertellen, want de prullenbak is nog netjes gezegd. De vlam gaat er nog net niet in.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Andere berichten die binnenkomen dan. Jantje, Jan, goedemorgen.
2: Hey Laske, goedemorgen jongen. Hey, daar zijn we weer op een dinsdag, hè. Ja, ja, hey, de week is weer begonnen. De kop is er weer vanaf, dus daar mogen we niet op klagen. Prachtig weer gehad gisteren. Hopen we vandaag natuurlijk ook weer te krijgen. Ik zal u gauw vertellen, jongen, of je geloof het of niet. Ik heb van de week nog een splinternieuwe korte broek gekocht.
0: Nou!
2: Ja, ja, die probeer ik van het jaar ook nog te verslijten. Dus ja. Die heb ik nog mooi aan. Dus,
0: dat gaat lukken.
2: Het weer is prachtig. Dus hey, de buitenwerkers, jongens, fantastisch. Jongens, dat schiet lekker op zo. Dus ik hoop voor iedereen dat hij een mooie dag gaat krijgen vandaag. Dus ja, ik sta veel buiten. Dus dat gaat goed komen. We genieten ervan. Beetje muziek erbij. Hey, dan hebben we toch weer een fantastische dag met z'n allen, hè. Dus ik zou zeggen, iedereen werkt ze vandaag met zinnen. En allemaal de groeten. Tot morgen maar weer. Houdoe.
0: Tot morgen, Jan. En een mooie dinsdag in een korte box, hè. Een berichtje van Ben ook. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Lars. Goedemorgen, clubje. We zitten weer in de auto, onderweg naar het werk. We gaan verder met de inrichting van de container voor de houtopslag. Dus ja, lekker simpel werk. Mooi klusje. En even over die bril. Ik denk dat het niet verboden moet worden, maar wel gereguleerd moet worden. Als je nou bijvoorbeeld een beroepsvlogger bent, of een monteur, of weet ik het wat, en je wil graag je werk filmen, moet dat natuurlijk kunnen.
0: Mooi.
3: Maar je moet natuurlijk geen stoute dingen ermee doen. Dus ik zou zeggen, werk ze allemaal en ciao de bako.
0: Ook zo mooi onschuldig, hè? Je moet er geen stoute dingen mee doen. Ja. Laten we dat in de wet opnemen, Ben. Je mag er geen stoute dingen mee doen. Nee, maar gaaf, beroepsvloggers. Hebben we toevallig beroepsvloggers onder ons? Dat zal dan misschien wel. Ik heb nooit over nagedacht, over de term ook beroepsvlogger. Maar ja, er zijn genoeg mensen die filmpjes maken van een alledaags werk natuurlijk. Maar goed, dat zijn andere zaken. Ja, ja, het is tijd voor Tini. Zonder camerabril stapt zij onder de douche. Aan jou de vraag, welk liedje landt ze ook alweer voor ons? We zijn op zoek naar de titel van de plaat. Die mag je doorsturen via de app van Radio NL. Mocht je het weten of mocht je een gokje willen wagen, dan kan dat gewoon. Douchegordijn zal gaan sluiten. Dat doen we zelf ook eventjes de ogen dicht natuurlijk. Ik bedoel, dat is logisch. Gaat de kraan vanzelf stromen.

Er zit inderdaad wat in, maar wat is het ook alweer? De titel van de plaat, daar zijn we naar op zoek. Mag je doorsturen via de app van Radio NL voor onze Tini van de receptie. En dan voor het hakselseizoen, natuurlijk muziek van de Joyriders.

Ik hoor die seks. Tino Martin, Billy Dans, juist bij Radio NL. Maar voor het hakselseizoen, net maar dat eraf gaat. Joyriders, hallo, ik kom eraan. Onze Tini van de receptie heeft haar liedje van deze morgen alweer gezongen. Aan jou de vraag, welk liedje is dat ook alweer? De titel van de plaat, dat is waar we naar op zoek zijn. Mag je doorsturen?

0: nachtegaal van de vroege morgen.
1: Ik ga even kijken of we contact kunnen leggen met Assen. Daar woont Sven. Sven die denkt te weten wat het is.
2: Goedemorgen met Sven.
1: Sven, goedemorgen met Lars van Radio NL. Alles goed?
2: Goedemorgen, ja. Zeker, met jou?
1: Ja, lekker! Hè?
2: Mooi.
1: Lekker.
2: Lekker.
1: Hey, wat staat er vandaag op de agenda, Sven?
2: We gaan weggaan. Ik ben net aangekomen op de locatie, dus we gaan zo beginnen.
1: Ja, en waar is de locatie?
2: Assen.
1: Assen. Oh, je woont in Assen, je werkt in Assen.
2: Ik woon in Assen en ik werk toevallig op dit moment in Assen.
1: Ja, en dan moet je met de bus heen, met de werkbus.
2: Ja, correct.
1: Ja, zo'n gevoel had ik al. Sven, dan ben jij metselaar.
2: Nee, ik zit in de infra. Ik ben een kraammachinist.
1: Ah, oké. Okay. Dus ja. Alle wegwerkzaamheden hebben van jou te danken, zeg maar.
2: Ja, zo is. Ja.
1: Dan wil ik je niet al te lang van het werk afhouden, Sven. Want er zijn nogal wat werkzaamheden hedendaags in Nederland, zeg.
2: Ja, er zijn genoeg. Ja. Maar goed, we gaan gewoon lekker door.
1: Maar is dat dan iets, Sven, dat je ook veel in de dag moet werken met dat soort werkzaamheden?
2: Nee, overdag. Overdag. Dat is puur voor de kabels en leidingen voor elektrisch.
1: Oh ja. Ja, anders dan zie je niet waar je graaft natuurlijk. Dat is dan handig.
2: Ja, dat is wel, ja, we hebben wel lampjes op de kraan, maar s'nachts dat is geen doen.
1: Heb je wel eens een kabeltje geraakt? Dat zal wel.
2: Ja, genoeg.
1: Ja, zo'n oude telefoonkabel. Dat was, dan heb je de complete regenboog komt uit de grond. Alle kleurtjes.
2: Telefoonkabels of glasvezel tegenwoordig, wat er allemaal in ligt.
1: Oh, glasvezel. En dan moeten we iemand de glasvezel opnieuw komen lassen. Dat is een technisch dingetje, joh. Als iemand, heb je dat ooit gezien?
2: Ja, dan komen ze hem lassen met zo'n klein apparaatje en dan helemaal weer storingen. Het is wel ellende, maar...
1: Ja, dan kun je met de neus bovenop staan. Dan kun je nog zo aandachtig naar kijken naar het glasvezel lassen. Maar als je niet weet wat ze doen, dan kan je het niet nadoen.
2: Nee, dat klopt. Het is wel een verhaal apart.
1: Ja, Sven, goed. Ik hoor dat jij uit de auto stapt. We moeten ook even vaart maken, inderdaad. Wat is het liedje ook alweer van onze Tini van de receptie? Die heeft weer voor ons geland. Maar ja, we zoeken de titel natuurlijk.
2: Dat is van Lucas en Gea, Steeds Weer Hel Je.
3: En steeds weer hou je.
1: Maar natuurlijk,
3: dan zie ik je tranen. Jij zegt niets wat je voelt, maar je denkt we zijn niet meer samen.
1: Goed, Steeds Weer Hel Je van Lucas en Gea. Sven, succes op de kraan.
2: Hey, dankjewel hè.
1: En een hele mooie dinsdag.
2: Hey, hetzelfde.

0: ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
1: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.

0: bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
1: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
2: Gritter Chalet en staakcaravans.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Wil jij bijdragen aan goed en veilig wonen? Als servicemedewerker installatie bij woningcorporatie Arcantus repareer en onderhoud je gas, water en elektrische installaties. Werk wat ertoe doet. Iets voor jou? Kijk op arcantus.nl.
4: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Ik kan

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
2: Jazeker!
1: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 7 uur.
1: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De brandweer heeft bijna geen last van de vele inbraken bij brandweerkazernes dit jaar. Volgens de veiligheidsregio's kunnen ze nog steeds dezelfde hulp verlenen. Maar ze merken wel de gevolgen, want de spullen die gestolen worden zijn vaak onmisbaar. Reservemateriaal moet dan van een andere kazerne komen en dat kost tijd. Op de lange termijn zijn de kabinetsplannen om het cellentekort tegen te gaan niet voldoende, zegt de topman van de gevangenisdienst in het AD. Bijbouwen is volgens hem niet voldoende. Er moeten ook andere plannen komen, zoals vaker een enkelband als alternatief voor een celstraf. Het afgelopen half jaar hebben we minder online uitgegeven. En het is voor het eerst sinds corona. Gemiddeld gaven we €100 uit, heeft de brancheclub uitgezocht. Wel deden we meer aankopen, maar dus voor een lager bedrag. En verder valt op dat we grote aankopen het liefst via de PC doen en kleine met de mobiel. Ziekenhuizen, rechtbanken en religieuze gebouwen zouden camerabrillen moeten verbieden. Dat vindt de autoriteit persoonsgegevens, die ook zegt dat de beelden niet zomaar gedeeld of online gezet mogen worden. Populaire camerabrillen zien er steeds meer uit als normale, zodat je makkelijk stiekem kunt filmen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 9 tot 13 graden en bewolkt en dat blijft in de ochtend nog zo. Wel is het op de meeste plaatsen droog. Er kan een spat motregen in het noorden en oosten vallen. In de middag breekt de zon wat vaker door. Wordt het 17 à 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
7: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
8: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
10: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.

0: om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 fietenolie tankstations.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
3: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
6: Een paar minuten over 7. Een hele goede morgen bij de ANWB deze ochtend. Mandy van der Plas. Mandy, goedemorgen.
7: Hey Lars, goedemorgen. Nou, het is al vroeg druk onderweg. Ruim 100 kilometer file en het wordt steeds maar weer drukker. Veel dagelijkse files die veroorzaken gelukkig nog niet veel meer dan 5 tot 10 minuten vertraging op de meeste punten. Maar een paar files springen eruit. Zoals de A15, Rotterdam richting Europoort. Daar is de Zuurhofbrug in slechte toestand en uit veiligheidsmaatregelen wordt al het verkeer hier omgeleid via de vluchtstrook. Dat kost je onderweg 30 minuten. Veel verkeer rijdt ook om, bijvoorbeeld over de N218 van Spijkenisse naar Oostvoorne. Voorbij Brielen is het oponthoud 15 minuten. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam bij Sliedrecht-Oost een kwartier oponthoud. En op de A9 van Diemen naar Amstelveen is een ongeluk gebeurd bij Amstelveen. 2 rijstroken zijn hier dicht en de vertraging is bijna 10 minuten. Verder wordt er ook volop geflitst. Flitsmeister meldt bijvoorbeeld een controle op de A10 van knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein. Daar staan ze bij hectometerpaal 11,3. De A6 Muiden richting Lelystad bij 69,3. Op de A16 van Rotterdam naar Breda bij 30,7. En dan ook nog eentje op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Daar is het oppassen bij 20,4.
6: Dankjewel Mandy.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Met zometeen het officiële keuzemoment van deze dinsdagmorgen. En muziek is onderweg van Pascal Redeker. Ik hou van jullie allemaal. Ah, wat lief.
8: Dit is de muziek van Radio NL.

0: de baan.
1: Kom naar een meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid

0: Pascal Redeker. En ik hou van jullie allemaal, zojuist bij Radio NL. Maakt het 11 minuten over 7. Een hele goede morgen. Dinsdag 22 september vandaag. Zometeen de twee liedjes voor het keuzemoment van deze dinsdagmorgen. Eerst even naar het nieuws van vandaag. Zo gaat het dus over de AI-supercomputer. Daar hebben we het vanmorgen eventjes kort over gehad. Gisteravond werd bekendgemaakt dat de supercomputer voor de Nederlandse AI-fabriek op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen komt. De computer wordt volgend jaar geleverd, moet dan vanaf 2028 gebruikt kunnen worden. En dat sluit aan op chatbot Loes. Misschien dat je daar ook wat van voorbij hebt zien dan wel horen komen. Het gaat namelijk over een Nederlandse chat-GPT. En dat is nodig volgens de mensen achter de chatbot Loes. Omdat je op dat moment bijvoorbeeld je data dus niet deelt met Amerika en het dan ook niet openbaar kan gaan worden. Maar ja, goed, hè, dan deel je je data met Loes. Dus het blijft altijd een dingetje natuurlijk. Maar het gaat veel over Nederlandse dan wel Europese AI deze dagen. Goed, ander nieuws dan voor deze dinsdag. Het is de één na laatste dag. Nee, dit is de laatste dag. Voordat de herfst aanbreekt morgen, dan begint namelijk officieel de astronomische herfst. Daarna wordt het volgens de nieuwste verwachtingen zonnig en droog. Dus nou ja, goed, de herfst begint dan wel, maar daar is het dan nog mee gezegd. Eind deze week gaan we namelijk naar temperaturen tot 24, 25 graden. Ik heb het op sommige plekken en sommige berekeningen wel gezien. Dus de zon gaat volop schijnen. Het is nog eventjes volhouden. Meer dingen dan. Vandaag is de dag van de apothekersassistent, de dag van de hobbit. Het is Wereldneushoorndag. En het is de laatste dag van de week tegen pesten. Tevens worden uiteraard de postzegels weer verkocht, hè? De kinderpostzegels. Ik weet niet of je hem toevallig al aan de deur hebt hangen. Vorige week had ik een kereltje op bezoek. En die was al, vond ik ook wel sneu trouwens. Die was al 3 uur aan het lopen, had er nog maar 2 verkocht. Maar ja. Nou ja, toen kwam de teller op 3 te staan natuurlijk. Ik heb hem niet weggestuurd. Zo ben ik dan ook weer niet. Zou je misschien wel verwachten, ik heb hem niet weggestuurd. Stond de teller op 3, maar zei, ja, ik ga wel verder. Wat blij dat hij was. Gaf me uit zichzelf een high five. Vond ik leuk. Vond ik gaaf. Vond ik leuk. De kinderpostzegels, die worden dus ook weer verkocht deze tijd. En dan is het altijd een strijd, hè, tussen de scholen. Wie verkoopt er het meest? Er staat een gratis schoolreisje op het spel voor de winnaar van het land. Goed, gaan wij naar het keuzemoment van vandaag. 2 liedjes die we tegenover elkaar zetten. Keuze A deze ochtend voor Hanny. Niet met de kijkdoos, maar ga met me mee op keuze A. En een beetje is voor José. Ach, 2 klassiekers tegenover elkaar. De hemel van José. Welke van de 2 mag het worden?
1: Ga met me mee en vlieg de wereld.
0: Een A voor ga met me mee.
1: Laat je leven achter op de grond.
0: En keuze B voor José.
1: Ik heb je niets de hemel beloofd. Zoals het op aarde nergens is.
0: Welke van de 2 mag het worden? Je muzikale voorkeur. Laat je niet beïnvloeden. En kies welke je het liefst wil hebben. Keuze A voor Hanny, keuze B voor José. Dan gaan we zo meteen stemmen bij elkaar op.

0: Paske was erg. En nou, jongen, begint morgen de herfst.
1: Ja.
0: Ja. Hey, jongen, ik dacht al, jongen, ik heb al heel de week last van een eikel. Hij zal er morgen dan toch niet afvallen, jongen. Ik heb hem nog nodig.
1: Hij valt er niet af, Jan. Maar ja, dat heb je als hij al anderhalf jaar inactief is natuurlijk. Hè. Dan heb je dat soort ongeheimen.

0: René Korst.
1: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
0: Nou, om het onszelf even lekker moeilijk te maken, heb ik twee oude knijters uit de kast van opa getrokken. En aan jou de vraag gesteld, welke van de twee mag het gaan worden? De letter A of de letter B mag je insturen via een tekst of een audiobericht in de app van Radio NL. Dat doen we voor het officiële keuzemoment van deze dinsdagmorgen. Keuze A voor Hanny, ga met me mee en vlieg de wereld rond. Keuze B voor José, en ik heb je niet de hemel beloofd. Aan jou dus de vraag wat de muzikale voorkeur is. Met een minuut ongeveer, dan gaan we alle stemmen bij elkaar opgooien. Kijken welke er als winnaar uit de bus mag gaan komen. En die gaan we dan uiteraard in zijn geheel draaien. Maar niet voordat we ze nog één keer hebben laten horen. Keuze A is deze ochtend voor Gaan We Me Mee, muziek van Hanny.

0: Het zingen zullen we aan Hanny overlaten, daar niet van. Hanny staat op een A'tje. Keuze B is dan voor Gorsé. Ik heb je niet de hemel beloofd.
1: Ik heb je niets de hemel beloofd. Zoals het op aarde nergens is.
0: Welke van de twee mag het worden? Waar gaat de voorkeur naar uit? Wij gaan stemmen tellen, kijken welke van de twee als winnaar uit de bus komt op deze dinsdag 22 september. Daar gaan we. Keuze B deze ochtend voor Angela vanuit Beverwijk. Dan is het een A'tje voor Duke uit Oudewater. Matthijs, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Doe maar keuze A. Houdoe.
0: Houdoe. Een A voor Luc uit Annapolona. Een A'tje voor Luc uit Dalfsen. Keuze A voor Arthur vanuit Goorle. Sepp, goedemorgen.
3: Een mooie A.
0: Mooie A. Bente vanuit Enschede.
4: A'tje.
0: A'tje, zegt ook Jolanda vanuit Arnhemuiden. Nou hangt de klok. Atje uit Huibergen, die gaat voor keuze B. Kassert van Capelle gaat voor een A'tje. Een A voor Pieter uit Slootdorp. Een A'tje voor Kevin vanuit Sneek. Goedemorgen, voor mij een B, zegt Marcel uit Bergentijn. Jolanda uit Andels, die gaat voor keuze B. Onze Flora Flitser, goedemorgen.
5: Klapper, nummer B van José. Hoppatee.
0: Steve zegt voor mij een nee voor José. Dikke vette A voor mij. Een B'tje voor Ronnie vanuit Deventer. Dan is het een B'tje voor Timo. Timo vanuit Zuidschermer. B voor Volger, dat Kaatsheuvel. Waar heel veel A'tjes waren, gaat het nog nu toe een klein beetje naar een B toe. Maar het is er nog niet. Hans vanuit Eckenwiel, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Lars. Ja, natuurlijk keuze B. Keuze B, prachtig nummer. Dank u.
0: Yo, Richard uit Beuningen City, goedemorgen.
7: Ja, doe mij maar een beetje B. Fijne dag iedereen weer. Ciao, ciao.
0: Ja, en dan zie ik ook nog, dat zijn de mooiste stemmen natuurlijk. Martijn vanuit Utrecht, doe maar de A van allebei. Ja, goed. Volgens mij is het keuze A geworden trouwens. Het is... geen B voor José. Het is ook geen overwinning die met kop en schouders erbovenuit steekt. Maar het is wel een H. A voor Hanny. H.

keuzemoment van vandaag is gewonnen door Hanny. Het was keuze A voor Ga met me mee en vlieg de wereld rond. Maak het bijna 7:30. Nieuws, weer en verkeer is onderweg. En we hebben natuurlijk de Hollandse Nieuwe te draaien. De Hollandse Nieuwe van deze week is in handen van Damien van Os. En is getiteld...

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Ja. Dat is een tafel van NordXL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. NordXL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
0: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
3: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
4: Stoppen met roken. Doe je met ProStop.
3: Kijk op ProStop.nl.
2: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
5: Tijdelijk extra werkmateriaal nodig? Voor shovels, trekkers, heftrucks, verrijkers, graafmachines?
4: Gaat u naar Eemsnet.
5: Eemsnet Verhuur heeft altijd de juiste machine in de verhuur en met financieringsmogelijkheden.
4: Ga dus naar Eemsnet.
5: Eemsnet.nl. Bijna altijd open.
6: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
7: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
8: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
9: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL-app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boerenpakket inclusief 10 trots op de boeren stickers.
10: Dit is Radio NL.
11: Altijd aan.
12: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
13: Radio NL.
14: Weerbericht.
15: Vandaag is het op veel plaatsen bewolkt, valt vooral in het noorden soms lichte regen of motregen. In het zuidwesten kan later de zon even doorbreken. Het wordt zo'n 16 graden boven in Nederland en het oosten tot zo'n 21 in het zuidwesten van het land. Morgen opnieuw bewolking met wederom in het noorden wat regen. In het zuiden zal dan de zon gaan schijnen, al dus de voorspellingen. Goed, gaan wij naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
16: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Het aantal inbraken in brandweerkazernes is dit jaar flink gestegen, maar de hulpverlening is er nauwelijks door in problemen gekomen. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Dit jaar zijn er al ruim 4 keer meer inbraken geweest dan vorig jaar. In kraanwater in grote delen van West-Nederland zit meer van het schadelijke PFAS dan het RIVM adviseert. Greenpeace heeft het uitgezocht. De hoeveelheid PFAS valt nog wel binnen de wettelijke norm. De huizenprijzen zijn afgelopen maand iets gedaald. Volgens het CBS is het nog niet veel. Het gaat om 0,1%. Voor een koopwoning werd vorige maand gemiddeld zo'n €500.000 betaald.
15: Oké, dankjewel. Dan gaan we naar Mandy voor de verkeersinformatie deze ochtend. Mandy, goedemorgen.
17: Hi Lars, goedemorgen. Inmiddels ruim 320 kilometer file. Op de meeste wegen rijdt het nog relatief goed door. De meeste dagelijkse files veroorzaken niet veel meer dan 5 tot 10 minuten vertraging. Maar op een aantal wegen staat het goed vast door bijzonderheden. Vooral op de A12 van Den Haag naar Utrecht rijdt het langzaam na een ongeluk bij de Meern. 2 rijstroken zijn hier dicht en de vertraging is ongeveer een uur. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort gaat bij de Zuurhofbrug al het verkeer via de vluchtstrook. Dat is vanwege veiligheidsmaatregelen. De brug is hier in slechte toestand. De vertraging is hier bijna een kwartier. Op de A32 van Meppel naar Leeuwarden wordt aan de weg gewerkt bij Heerenveen. Hier is de vertraging zo'n 15 minuten. En ook op de A2 van Den Bosch naar Utrecht wordt aan de weg getimmerd. Bij afrit Geldermalsen is de linkerrijstrook daarom dicht. Hier is de vertraging een kleine 10 minuten. Verder meldt Flitsmeister ook weer wat flitsers. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij hectometerpaal 31,2. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort wordt geflitst bij 59,7. Dan de A50 Os richting Arnhem bij 157,6. En tenslotte nog een flitser op de A67 vanaf de Belgische grens naar Eindhoven. Daar is het oppassen bij hectometerpaal 6,1.
15: Ja, Mandy, dankjewel. Tot zometeen dan weer.
17: Tot zo weer.
10: Radio NL.
11: Deze week
10: is Hard to Get van Damien van Os, de Hollandse nieuwe.
14: Ik speel

0: Vincent en Billy Dans, juffrouw de kok. Eigenlijk maakten we hier daadwerkelijk voor de allereerste kennis met Billy Dans. En tegenwoordig is hij niet meer weg te denken. Het is eigenlijk een beetje de tweede Donnie. Hij staat met iedereen wel op een plaat. Heb je één keer Billy Dans gedraaid, dan kun je daarna bijna alle nieuwe liedjes die uitkomen in hetzelfde programma niet nog een keer draaien. Want dan heb je nog een keer Billy Dans te pakken. Dat is toch een beetje raar. 7:50, tijd voor het dobbelspel.
1: Hey Lars, goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: En dat spelen we uiteraard weer met de welbekende mok en de lijst met mogelijkheden. We gaan even gauw kijken wat het kan worden vandaag. Dobbelen wij nummer 1, dan zoeken wij liedjes die gaan over vroeger. Nummer 2 is een liedje dat gaat over iets waar je niet zonder kan. 3, activiteiten waar je bij kan zitten. 4, dingen die je vindt op een carousel. Bij nummer 5 mogen we nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken wij liedjes waarvan de titel begint met de letter M. De M van Maria. De M van mama van Heintje. De M van mag ik naar je kijken in het volle licht. We gaan even zien wat het wordt vandaag. Doe maar dan van het dobbelen. Ja, het is nummer 5 geworden, dus ik moet nog een keer. Nou, ik ben best wel onhandig dat hij erop staat. Het is nummer 2 vandaag. En dat betekent dat we op zoek zijn naar liedjes die gaan over iets waar je niet zonder kan. Oh.

de dinsdag met het dobbelspel van vandaag. We zijn dus op zoek naar een liedje dat gaat over iets waar je niet zonder kan. Het is een bijzondere categorie, maar dit is waar we het mee mogen doen vandaag. Heb je een suggestie voor het dobbelspel van deze dinsdagmorgen? Dan mag je je liedje doorsturen via de app van Radio NL.

0: Jannes en ga dan. We zijn bezig met het dobbelspel van deze dinsdagmorgen. En vandaag zoeken we liedjes die gaan over iets waar je niet zonder kan. Bijzondere categorie. Je zal er misschien even over na moeten denken. Maar als dan in één keer een kwartje valt, dan komen de leukste liedjes naar boven. Liedjes die gaan over iets waar je niet zonder kan.
1: Ik wil slapen, handdoek in de ring.
0: Nick uit Herkingen, die ging

Zowel Jeroen vanuit Deventer als Roy uit Emmen. Die gaan allebei voor exact hetzelfde liedje. Volgens mij zijn het allebei voetballiefhebbers. Roy in elk geval. Die kan niet zonder de derde helft.

0: Dag zonder radio.
1: Geen nacht zonder radio.
0: We gaan even kijken of we gauw contact kunnen leggen met Brendan. Hij heeft een liedje ingestuurd voor het dobbelspel van vandaag. Oh, en die kleurt ook mooi bij de week. Dus ik dacht daarom dat we die eventjes pakken. Ik dacht even dat hij de telefoon opnam. Weet ik toevallig dat Brendan 's morgens vroeg in de melkput staat. Dus ja, dan moet hij dit maar net horen natuurlijk.
2: Morgen, Lars.
0: Ja, Brendan, goedemorgen. Kreeg je de telefoon net overal? Lukte het?
2: Jawel, maar de aanknop die wou niet werken.
0: Ach, heb je dat weer? Zijn we dat ding te vegen? Moet je opnemen? Zo wil het niet. Maar goed. Hey, Brendan, we zoeken liedjes in een categorie dingen waar je niet zonder kan.
2: Ja, dat klopt. Ik had zonder boer geen voer van Henk Wijngaard.
0: Ah, tuurlijk. Kijk eens. Past ook mooi bij de week, hè, Brendan?
2: Jazeker.
0: Daarom gaan we voor je draaien. Fijne dinsdag en dankjewel voor je suggestie.
2: Hetzelfde. Geen probleem.
0: Vraag aan jou aan de andere kant van de radio. Wat kunnen we nog meer gaan draaien in de categorie liedjes die gaan over iets waar je niet zonder kan?

0: Wijngaard zonder boer, geen voer. In het dobbelspel van vandaag zoeken wij liedjes die gaan over iets waar je niet zonder kan. Nou, deze past daar natuurlijk prima bij. Maar er zijn meer suggesties binnengekomen via de app van Radio NL. Dank daarvoor. Zo hebben we bijvoorbeeld de suggestie van Gijs van het Veldhoven.
1: Twee frikandellen.
0: In de categorie dingen waar je niet zonder kan. Twee frikandellen. Aha, mooi. Meer suggesties, meer liedjes die binnen zijn gekomen via onze app. Ja, dit is natuurlijk met uiterste serieusheid. Zowel onze blubber aan het Doesburg als onze Michel van het Raalte, die gaan voor.
2: 24 delig noodpakket.
0: Maar natuurlijk.
2: Ik heb hem vanmorgen al.
0: Een 24 delig noodpakket.
2: Bel maar bij me aan als je wat nodig hebt. Uit de 24 delig noodpakket.
0: Ja, liedjes in de categorie dingen waar je niet zonder kan. De suggestie komt vanuit Hollandse Veld. Daar woont Bianca. Die gaat voor de complete zangvereniging. Die gaat voor Ancora. Ach, moet je horen. Alleen maar water.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Bandy XL

0: Een retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Dandyxl.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com. Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
2: Glitter chalets en staakcaravans.
3: Noordpop Zinnenburen. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gastrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, noordpopzinnenburen.nl.
4: Konex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Konex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op konex.nl. Konex, met 1 N en 2 X'en.
5: De Peter Pickabillies.
6: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
7: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
8: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
9: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
10: Jazeker!
9: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 8 uur.
11: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De hulpverlening van de brandweer is er nauwelijks minder op geworden, ondanks dat er dit jaar veel werd ingebroken in kazernes. Wel is het vervelend, zeggen de veiligheidsregio's. Er wordt veel materiaal gestolen, zoals knipscharen, die worden gebruikt om mensen uit auto's te redden. Die kan zo een paar duizend euro kosten. In kraanwater in grote delen van West-Nederland zit meer PFAS dan het RIVM adviseert. Greenpeace heeft het uitgezocht. De hoeveelheid PFAS valt nog wel binnen de wettelijke norm. Vooral in Noord-Holland zit er PFAS in drinkwater. En dat komt doordat het water uit het IJsselmeer wordt gehaald. Jaren hebben we de dansende banaan moeten missen, maar Hives is vanaf vandaag weer terug. Ooit zaten bijna 10 miljoen Nederlanders op het sociale netwerk, maar 13 jaar geleden werd de stekker eruit getrokken. Het nieuwe Hives belooft zonder verslavende algoritmes te werken, zodat je niet eindeloos aan je mobiel geplakt zit. In Parijs zijn spullen van de overleden Brigitte Bardot geveild en die hebben veel meer opgebracht dan werd verwacht. Ze werden voor bijna €1 miljoen verkocht, terwijl was gerekend op €50.000. Zo brachten twee hondenhalsbanden veel meer op. En verder werden een typemachine, twee gitaren en een zelfportret verkocht. En nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is er veel bewolking, op de meeste plaatsen is het droog. Maar in het noorden kan hier en daar een bui vallen. Vanmiddag breekt de zon door en het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
16: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
17: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
16: Als mobiliteit belangrijk voor u.
10: drukwerk nodig? Goed.

0: Jouwdrukker.nl.
1: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject?
2: Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
3: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
2: Altijd snel geleverd.
4: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
2: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
5: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
6: Nieuwe auto of betrouwbare occasion? Ga naar Virena Autogroep. De dealer in de regio van bekende merken als Kia, Omoda en Jeku. En je kunt er terecht voor het onderhoud van alle merken. Kijk voor een vestiging in jouw buurt op virenaautogroep.nl.
5: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
7: Chauffeurs, opgelet. Groningen is een truckwasrijker. Ontdek Nokaco truckwassen in Zuidbroek. En ervaar het verschil. Nokaco. Schoon zonder kalk.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
11: Een hele goede morgen, 8:06 bij de ANWB deze ochtend. Mandy, goedemorgen.
12: Hey Lars, goedemorgen. Goed nieuws, want het is rustiger dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er staat alsnog dik 470 kilometer, dus echt rustig is het dan weer niet. Er staan vooral veel lange files in Gelderland en in Noord-Brabant. En een paar files springen er echt uit, zoals de A12 van Den Haag naar Utrecht. Die weg is gelukkig weer vrij na een ongeluk bij Woerden. Wel staat de teller hier nog op 30 minuten extra reistijd. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam was de weg even dicht door een te hoog voertuig bij Schiphol. Inmiddels is de weg weer vrij, wel is de vertraging hier nog zo'n 50 tot 60 minuten. Op de A32 Meppel richting Leeuwarden wordt aan de weg getimmerd bij Heerenveen. Hier ruim 20 minuten extra reistijd. En verder nog een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Bij Geldermalsen is de linkerrijstrook dicht door wegwerkzaamheden. Hier 20 minuten vertraging. Ook meldt Flitsmeister wat snelheidscontroles. Op de A6 van Muiden naar Lelystad bij hectometerpaal 69,3. De A4 van Amsterdam naar Den Haag bij 31,2. De A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59,7. En dan nog de A15 van Rotterdam naar Europoort. Daar wordt geflitst bij 47,2.
11: Dankjewel Mandy, tot zometeen.
12: Tot zo weer.
13: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: Lars van Dijk!
11: Met zometeen muziek van Samuel Welten en Russo. Een liedje met een pakkende titel. Boom, hoor je zometeen.
13: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Samen met Russo en hun liedje Boom. Nou, vooral de eerste seconde van het liedje vind ik erg sterk. Alleen lukt het niet, maar samen wel. Dus samen, ja, dat was een mooie woordspeling. Daar hebben ze al lang over nagedacht, denk ik. 11 minuten over 8, goedemorgen op deze dinsdagochtend 22 september. Het is de laatste dag voor de start van de astronomische herfst. Morgen gaat die officieel in. En dan krijgen we van het weekend temperaturen die oplopen tot de 25 graden. Dus een andere nazomer komt nog eventjes om de hoek kijken. Ik ben persoonlijk, ik heb het wel vaker gezegd, ben ik een mooi weerfietser. Ik ga graag op de mountainbike even een rondje doen als het mooi weer is. Ik ben nu al 3 maandagen achter elkaar. Normaal gesproken ga ik namelijk in het weekend. Dus mits mooi weer fiets ik in het weekend. Dat zeg ik altijd. Normaal gesproken ga ik dan rond. Maar ik ben nu al 3 maandagen achter elkaar erop uit geweest. Onder een mom van, ja, het is misschien wel de laatste mooie dag. We moeten er dat nog even van nemen. Maar gisteren was het weer zover. Let maar op, volgende week maandag sta ik weer op de trappers. Zou je zien. Nieuws van vandaag, nieuws van deze dinsdag, de 22e van september. En het gaat dus volop over de dansende banaan, want Hives is terug. Je kunt er bijna niet omheen. Zo goed als overal waar je kijkt zie je de berichten over Hives weer naar voren komen. Je kunt je profiel weer gaan pimpen en je kan weer krabbelen naar elkaar. Ja, dat waren de dingen die toen destijds helemaal hip waren. Zo'n 13 jaar geleden sloot Hives. En daarvoor was het nog heel populair. Maar ja goed, toen kwam Facebook om de hoek kijken. Ik heb eventjes een dingetje erbij gepakt van hoe mensen erover spraken in de tijd dat Hives nog populair was. Ja, en dan pakken we meneer Balkenende er even bij.
1: Ja, ik volg echt alle krabbels. Omdat ik het gewoon leuk vind om te horen wat voor commentaren komen binnen. Wat houdt mensen bezig. Ik vind het een leuk instrument. Leuk instrumentarium. Dus wat dat betreft zit ik regelmatig op Hives.
0: Ja. Typisch meneer Balkenende overigens. Het is een mooi instrument. Maar goed, we kunnen weer gaan krabbelen dus. Zonder een verslavend algoritme. Want dat is hetgene dat Hives weer terugbrengt. Andere zaken. De politie heeft gisteravond nieuwe cijfers gedeeld. Dit jaar is al 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. En dat is fors. Dat is heel fors. 85 keer. Zeker als je het vergelijkt met de cijfers van 2025. Toen was namelijk in heel het jaar 18 keer ingebroken. Nu staat de teller al op 85 en we zijn nog maar halverwege september. Bij Maarn Maarsbergen werd in de nacht van zondag op maandag bijvoorbeeld specialistisch reddingsgereedschap gestolen. Nou, en dat kan de hulpverlening, zo'n moeilijk woord, hulpverlening, toch wel raken. Materiaal duikt volgens de politie dan ook bij criminelen op. Andere zaken van vandaag. Het is vandaag Nationale Koffiedag. Het is namelijk de 4e dinsdag van september. Het is een initiatief van Fortune Coffee. Dat hebben ze bij ingeroepen om het exact een week na Prinsjesdag te doen om ondernemers met een bakkie koffie aan tafel te brengen. Met andere woorden, neem het ervan vandaag. En noem jezelf voor een dag even ondernemer. Ja.

één kopje koffie, één kannetje koffie, twee kannetje koffies. We kunnen het zo bont niet maken vandaag op Nationale Koffiedag. Dinsdag 22 september met zometeen de box die we gaan openen voor de foto's waar jij een boerensticker zou gaan plakken. Eerst muziek van de 3 A's. Je zit in mijn hoofd.

0: ik jou vergeef. Daarvoor de 3J's. Je zit in mijn hoofd. Het is 9:10. En deze week staan we hier bij Radio NL in het thema van de boer. Onder de noemer zonder boer geen voer hebben we een sticker in het leven geroepen. Wij zijn trots op de boer. Dat is een sticker dat je, nou ja, die mag je meer dan in het zicht plakken natuurlijk. Niet alleen maar in je eigen zicht. Doe hem op de achterbumper bijvoorbeeld van je auto. Dan zie je hem zelf misschien even niet tijdens het rijden. Maar dan kun je een ander laten zien dat je er trots op bent. Vol trots. En die sticker die kunnen we eigenlijk wel omschrijven als de meest gewilde sticker van Nederland. Want we hadden de 10.000. Dachten we, ja goed, dan zou je wel zou je genoeg hebben. 10.000, ja goed, ongeveer zoiets. Maar inmiddels zijn ze uitverkocht. Dus binnen een dag. Dus dat geeft wel iets aan. Maar goed, je kan ze nog wel winnen hier op de radio. We zijn overigens achter de schermen hard bezig om daar nog een oplossing voor op te bedenken. Maar ja goed, daar gaat natuurlijk tijd overheen. Voordat zo'n sticker van de band af komt rollen. En voordat hij gesneden is, dat soort dingen. Maar je maakt hier op de radio nog wel kans. Want we hebben er nog een stuk of 100 eventjes apart neergelegd. Die mogen wij dan nog weggeven. Je mag een foto insturen via de app van Radio NL. Om kans te maken op zo'n sticker. Kom je hier in de uitzending? Ja, dan is het kassa, kassa. Maar natuurlijk, dan is het kassa, kassa.
1: Kassa, kassa.
0: Een foto. Waar zou jij die sticker opplakken?

0: al een keer live gezien. En toen dacht ik direct, goh, bij mijn volgende programma neem ik Hanna mee. Want ze kan goed zingen, joh. Samen met Maxime, ik wil dat je liegt. Het is bijna 8:30. Nieuws weer verkeer is onderweg en je mag nog steeds een foto insturen. Waar zou jij de meest gewilde sticker van Nederland op dit moment opplakken? Je kan dat doen via de app van Radio NL. Bellen we je zo meteen terug, dan is het kassa kassa. Goed, dat gezegd hebben we ook nog meer onderweg. Muziek van de Suskes namelijk.
1: Welke, welke, welke, welke doe je zo?
0: Jazeker.
1: Je moet er wel in grijpen, want je krijgt het niet cadeau.
2: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
3: OBD-tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD-tuning Sint-Jansklooster. OBD-tuning.nl.
2: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water van een prachtig uitzicht. Onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthavenbijknaap.nl.
5: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
6: Bokpop Zinnenmuren. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Lastig en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollands Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, bokpopzinnenmuren.nl.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
8: Thuiskomen is ergens binnenstappen en meteen weten, hier zit ik goed. Een vaste contactpersoon. Echte mensen aan de telefoon. Iemand die meedenkt, eerlijk antwoord geeft en doet wat is afgesproken. Dat gevoel van thuiskomen, dat hoort bij Friesland Lease. We staan voor je klaar. Denken mee en zorgen dat jouw mobiliteit gewoon goed geregeld is. Zodat jij onderweg nergens onnodig naar hoeft om te kijken. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
9: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
10: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
11: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL-app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL-sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boerenpakket, inclusief 10 trots op de boerenstickers.
12: Dit is Radio NL.
13: Altijd aan. Radio NL.
12: Altijd aan.
14: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
15: Radio NL.
16: Weerbericht.
0: Vandaag een beetje een grijze dag in het noorden sowieso. Een grijze dag, daar kan het op dit moment ook regenen, dan wel motregenen. In het zuiden daarentegen, daar zal het wel mooier zijn, zal de zon erbij gaan komen kijken. Wordt het vandaag zo'n 18 tot 21 graden. Morgen eigenlijk een beetje hetzelfde als vandaag. En dan begint de astronomische herfst. Met andere woorden, het weer zou slecht moeten worden. Maar alles behalve, want van het weekend zonnige dagen, temperaturen tot de 25 graden. Goed. Kunnen we naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
12: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. In een groot deel van Nederland zitten meer PFAS in het water dan het RIVM adviseert. Dat heeft Greenpeace uitgezocht. Maar, zeggen ze, je kunt het water gewoon blijven drinken. De autoriteit persoonsgegevens adviseert ziekenhuizen, rechtbanken en kerken om brillen met ingebouwde camera's te verbieden. Mensen moeten over straat kunnen gaan zonder dat ze bang hoeven te zijn gefilmd te worden, zegt de autoriteit. Hives was ooit de populairste social media site van Nederland en vanaf vandaag is het terug. Het platform gaat alle data opslaan op Europese servers, zodat het niet afhankelijk is van Amerikaanse big tech bedrijven.
0: Oké, dankjewel. Dan gaan we naar Mandy van de ANWB. Goedemorgen.
15: Hey Lars, goedemorgen. Het is rustiger dan gebruikelijk op de dinsdagochtend. Er staan natuurlijk alsnog gewoon heel lange files. Onder andere in Gelderland en in Noord-Brabant is het druk. En ook veroorzaken kapotte vrachtauto's en auto's hier en daar wat oponthoud. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag staat er bijvoorbeeld één bij Nootdorp. De linkerrijstrook is daarom dicht en dit kost je 20 minuten. Ook op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat een kapotte auto bij Hoofddorp Zuid. Hier is de rechterrijstrook dicht. 14 kilometer in totaal en dat kost je onderweg 30 minuten. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam 20 minuten vertraging bij knooppunt Holendrecht. Door bergingswerkzaamheden is de rechterrijstrook daar dicht. En op de A32 van Meppel naar Leeuwarden wordt nog tot eind oktober aan de weg gewerkt bij Heerenveen. Hier is de vertraging nu zo'n 20 minuten. Verder meldt Flitsmeister ook een behoorlijke rit aan flitsers. Op de A6 Muiden richting Lelystad bij hectometerpaal 69,3. De A16 Breda richting Rotterdam bij 49,2. De A27 Almere richting Utrecht bij 107,8. En dan staat er ook nog een op de A50 van Apeldoorn naar Emmeloord bij hectometerpaal 238,7.
0: Mandy, dankjewel en tot de volgende!
15: Tot de volgende weer!

Met muziek van de Suskes onderweg. Melken doe je zo. Oh, oh, oh, oh. Zometeen ook nog een echte klassieker, muziek uit opa's kast. We hebben er weer een oude bij gepakt. Welke het is, hoor je zometeen.

0: cadeau.
1: En zo is dat.
2: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
1: Nou, zoals beloofd, even een mooie oude uit opa's kast. Een liedje dat we wel eens in het ochtendprogramma hebben gedraaid. Maar ja goed, het mooie aan muziek is dat je het niet hoeft te kennen om leuk te vinden natuurlijk. Uit opa's kast een mooie oude klassieker van Eddie Romy. Dat is De Kleine Jager.
3: Toen ik mijn eerste meisje had ontmoet, wist ik maar amper wat de liefde doet. Ik vroeg me soms af, wat is er met mijn hart? Van waar komt dat?

0: Hotzee! Ja, dat zit er dan net niet achter. Maar goed, dat beeld ook eventjes in dan. Eddie Romy en de kleine jager vanuit opa's kast. 9:10. Goedemorgen. Een klein tijdje terug hebben we de appbox geopend. Voor foto's waar jij de meest gewilde sticker van Nederland op zou gaan plakken. Daarvoor aan de telefoon Bjorn. Goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Goedemorgen Bjorn. Jij bent monteur in de melkmachines.
1: Dat klopt, ja.
0: Tenminste, dat neem ik eventjes uit jouw foto waar. Want je hebt de blauwe en de rode, zeg maar, onder de melkmachines. En jij werkt bij de rode.
1: Ik werk bij de rode.
0: Ja, is er nou rivaliteit tussen die twee? Ja, hè?
1: Jazeker.
0: Toch wel een beetje.
1: Dat ja, is bij alle merken, hè.
0: En je kunt de rode koeien kun je herkennen aan de halsband, toch?
1: Klopt.
0: Ja, precies.
1: Die hebben tenminste een rode halsband.
0: Ja, die hebben een rode halsband. Dus als je dan langs de koeien rijdt, dan zie je acht, die worden gemolken door dat. Nou goed.
1: Ja.
0: Hey Bjorn, maar dan neem ik aan dat jij komt natuurlijk elke dag bij de boeren over de vloeren. Maar dan heb je ook heel wat collega's die ook nog wel even een plekje vrij hebben op zo'n werkbus, toch?
1: Ik heb, ik denk 50 collega's ongeveer wel met een werkbus.
0: Ja, nou heb ik een kleine uitdaging, Bjorn. Want ik weet niet of je het meegekregen hebt, maar die sticker die we in het leven hebben geroepen, ja, die is inmiddels uitverkocht. We hadden er is geen woord aan gelogen, 10.000 van gemaakt. Dachten we van, nou ja, goed, dan zou je misschien wel genoeg hebben. Misschien dat je aan het einde van de week zegt van, joh, het is er niet meer, het is op. Maar het stond gisteren één dag gratis te bestellen in de webshop. En nou ja, goed, je weet hoe het gaat met Nederlanders en gratis. En na één dag zijn die 10.000 er bijna doorheen gegaan. We hebben ze alleen nog maar weg te geven. Ik zou je heel graag 50 stickers geven om al jouw collega's zo'n sticker te overhandigen. Maar ja, dat zit er net niet in, Bjorn.
1: Dat gok ik al een beetje.
0: Ja, ben je ook tevreden met 10?
1: Zeker.
0: Nou, gaan we dat sowieso regelen.
1: We hebben al 10 gelukkige collega's.
0: Dat is in elk geval je eigen bus, plus die van 9 anderen. Of 8 anderen en eentje voor bij de baas op de bus.
1: Zeker, die komt er sowieso op.
0: Ja, goed zeg. Hey Bjorn, de boerensticker sturen we naar je op. Hele mooie dinsdag en succes in de melkput.
1: Ja, top. Kom goed.
0: Dag, Bjorn.

heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: En zijn lalalonde daarvoor, Sander Kwarten, 1000 vragen teken. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Zo dan, dinsdag 22 september. En het is een mooie week waar we middenin zitten. Het is een boerenweek waar we middenin zitten. Morgen, dan spreken we elkaar. Ja, we spreken elkaar wel.
1: Op afstand.
0: Op afstand, inderdaad. Ja. Hè? Want het is, dan sta jij bij de veekeuring.
1: Ja, die begint morgenochtend in alle vroegte. En ik begreep dat er nog nooit zoveel koeien zijn aangemeld als dit jaar. Dus
0: ja, ze weten dat jij komt natuurlijk.
1: Ik denk dat het... Ja, die wisten ze toen nog niet, maar die hebben een voorgevoel gehad. Ja, dat wordt een leuke dag. Dus dan zitten we midden in de doelgroep waar we deze week de stickers voor uitdelen.
0: Ja, nee, leuk. Gaaf. En dan loop je met de microfoon rond en ik wou ook zeggen 20 stapels met stickers. Maar ja, goed, het is natuurlijk een ding dat die kringen uitverkocht zijn.
1: Ja.
0: Anders dan strooien we met stickers natuurlijk. Van, oh joh, hier heb je er 20, weet je wat, deel ook even uit als je iemand ziet.
1: Ja.
0: Maar ze zijn gewoon schaars.
1: Ze zijn heel schaars, maar wij hebben wel de voorzorg genomen dat ik bij binnenkomst... Toen die vrachtwagen hier vorige week donderdag stopte, wat was het, vrijdag?
0: Oh, toen heb jij nog eventjes een
1: toen heb ik wel gezegd, jongens, we zitten woensdag op locatie. Dus,
0: Zo kan ik het ook.
1: Ja, nee. Niet dat het er heel veel zijn, maar ja, de nieuwe bestellingen zijn onderweg, begreep ik net.
0: Ja, ik heb dus afgelopen maandag, gisteren.
1: Afgelopen maandag, mensen.
0: Ik heb gisteren aan iemand 35 stickers gegeven. Die zei van, ja joh, 35 busjes, kom maar goed.
1: Ja.
0: Maar ik ben dus teruggefloten. Die zei van, ja, we zitten met onze handen in het haar. En degene die het coördineert, die is kaal. Hè, dus dat is altijd leuk.
1: Ja.
0: Die zegt, we hebben gewoon niet genoeg stickers om ook hem 35 te geven. Dat moeten er 10 worden. Wat moeten we doen?
1: Oh jee. Ik zag ze net ook die discussie voeren. Maar we waren ook al druk met die bestellingen bezig. Van dit komt er, dat komt er. En er is topoverleg.
0: Gelukkig.
1: Ja, maar dit is mooi. Dat was de bedoeling van deze actie.
0: Nou ja. Aan de ene kant wel. Aan de andere kant was het leuk geweest als we nog eventjes iets langer die stickers konden weggeven natuurlijk.
1: Jawel, dat wel. Maar ze komen.
0: Ze komen.
1: Ja. Dus,
0: punt.
1: Geen probleem.
0: Geen paniek. Hey, paniek mensen. Over paniek gesproken. Een tijdje geleden werd bekendgemaakt dat de adviseur van Sinterklaas... degene die hem altijd zegt van daar moet je zo meteen links, daar moet je zo meteen rechts... en eventjes een pakje goed trekt, dat hij ermee stopt.
1: Ja.
0: En dan worden er sommige namen genoemd misschien heeft hij dan een nieuwe adviseur nodig. Nou weet ik toevallig... dat jij zo nu en dan, als het gewoon even net zo uitkomt... Dat de agenda's er niet overheen komen met elkaar... dan ben jij zo nu en dan ook wel als adviseur.
1: Ik adviseer ook heel veel, ja.
0: Jij bent topadviseur. Dat
1: absoluut.
0: Lijkt me ook een perfecte baan trouwens, hè, adviseur zijnde.
1: Dan
0: kan je altijd zeggen als het fout ging, het was slechts een advies.
1: Jullie hadden het ook anders kunnen doen.
0: Maar is dat niks voor jou?
1: De grap was dat ik vorige week, naar aanleiding dat het berichtje naar buiten kwam... dat mijn mobiel best wel drukte had. En iedereen vanuit de organisatie Mijn Woonplaats die begon... en ook wat mensen eromheen van, goh, dit en dat heb ik gehoord. En toen heb ik voor de grap gezegd in de appgroep... van, ja, ik ben al 4 keer een oproep geweest met het kentgetal 035... maar het zal wel, dus iedereen wat lachen, joh, het zal. Maar toen s'avonds hadden we toevallig vergadering ook voor dezezelfde club. Ik denk, weet je wat, even de boel stangen. Dus ik had een telefoonnummer van een van de familieleden had ik omgebouwd. Tenminste, het telefoonnummer bleef wel bestaan... maar de naam veranderd in Stefan de Wallen.
0: Oh, ja.
1: Niet dat hij er iets mee te maken heeft, maar halverwege die vergadering... de telefoon zo pontificaal op tafel neergelegd.
0: Gebeld.
1: Dus ik had gezegd, we beginnen 8 uur... dus je rond 8:30 even een paar keer belt. Dus een van die meiden die zegt, kijk eens wie er belt. En een van de jongens, ik heeft half bekend Nederland erin zitten... maar dit is er, nou neem dan op. Ik zei, nee jongens, ik zit in vergadering, zie midden in een ruimte... in een horeca, ik zei, dat gaan we niet doen. Dus ik bel morgen wel terug. Nee, neem nou op. Ik zei, nee jongens, het is een geintje, maar ik ben blij dat ik de aandacht even heb. Dankjewel. En door
0: naar de volgende punt van de vergadering.
1: Ja,
0: gaaf. Leuk. Nee, ik zit op een spoor. Ik denk te weten wie. Dat zag ik namelijk van de week voorbij komen.
1: Ja.
0: Heel veel mensen die gaan voor die Daan. Hè?
1: Ja, die is het niet.
0: Dat is hem inderdaad niet. Alleen ik zag bij iemand in zijn Instagram bio...
1: Ja.
0: Zag ik staan adviseur van.
1: Oké. Okay.
0: Daar ben ik... één kleinigheidje.
1: Ja.
0: Ben vergeten wie het was.
1: Oké, okay, nou ik denk dat je in die hoek van het programma All-Stars van vroeger moet gaan zoeken.
0: Ah, dat is voor mijn tijd.
1: Ja, zoek maar op.
0: Dat is voor mijn tijd.
1: Zoek maar op.
0: All-Stars.
1: All-Stars.
0: Jij weet gewoon wie het is.
1: Degene die daar heel veel regelde.
0: Onze reserveadviseur.
1: Die was daar ook al een soort van adviseur. Die moest iedere keer die jongens bij elkaar bellen. Jongens, we moeten zaterdag voetballen.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
3: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.

0: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Wil jij bijdragen aan goed en veilig wonen? Als servicemedewerker installatie bij woningcorporatie Arcantus repareer en onderhoud je gas, water en elektrische installaties. Werk wat ertoe doet. Iets voor jou? Kijk op arcantus.nl.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen...

0: Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.
4: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
5: Jazeker!
4: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 9 uur.
4: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Kraanwater bevat op sommige plekken in Nederland meer PFAS dan het RIVM adviseert, blijkt uit een onderzoek van Greenpeace. De kwaliteit voldoet nog wel aan alle Europese regels. Er is dan ook geen reden om minder kraanwater te drinken, zegt Greenpeace. De oplossing zit dus niet in het overstappen op plastic flessen. Krabbels, glitterplaatjes en dansende bananen. Vanaf vandaag kun je ze allemaal weer versturen, want social media platform Hives is terug. De eigenaar wil niet dat gebruikers eindeloos blijven scrollen op het platform, dus geen verslavende algoritmes. Ook wordt alle data alleen maar opgeslagen op Europese servers. Het aantal mensen dat een EHBO-cursus volgt stijgt in rap tempo, merkt het Rode Kruis. Volgens de NOS is het aantal cursisten in 3 jaar gestegen van 9.000 naar 15.000. Vooral jonge ouders geven zich op voor een cursus. Ze willen bijvoorbeeld weten wat ze moeten doen als hun kind een knikker inslikt. De autoriteit persoonsgegevens adviseert ziekenhuizen, rechtbanken en kerken om brillen met ingebouwde camera's te verbieden. Mensen moeten er namelijk op kunnen vertrouwen dat ze op die plekken niet ongemerkt worden gefilmd. Het risico erop is groot omdat camerabrillen er net zo uitzien als normale brillen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is er veel bewolking, op de meeste plaatsen is het droog, maar in het noorden kan hier en daar een bui vallen. Vanmiddag breekt de zon door en het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
11: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
12: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
13: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
14: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
15: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdum.nl.
14: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
16: Hey klusjesman, doe het zelver. En timmerman, ga naar Hoekstra Materiaal. In al de holtpaden, scherpe prijzen, groot assortiment. Doeklas, plaatmaterialen, isolatie, deuren en kozijnen. In heel Noord-Nederland zijn ze bekend. En ze bezorgen zelfs thuis. Kijk op hoekstramateriaal.nl.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
18: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde, Oostenrijk.
19: Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten.
18: Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL.
19: Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
20: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop.

0: hondensnacks en alle Joekanuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkom. Weet wat te doen.
1: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
2: Hartelijk goedemorgen, 9:05 voor deze dinsdagochtend. We gaan heel snel naar de ANWB in Den Haag. Daar zit Mandy van der Plas deze ochtend. Mandy, goedemorgen.
3: Hi Teken, goedemorgen. Nou, ik heb goed nieuws, want de files worden nu heel snel korter.
2: Dat vinden we leuk om te horen.
3: Ja, zeker. Ook wel eens een keer lekker, toch? In plaats van alleen maar die ellende altijd. Ja, het gaat wel de goede kant op. Er staan nog een paar files die nu opvallen. Zoals de A16, Breda richting Rotterdam. Daar is het oponthoud bij Hendrik Ido Ambacht 15 minuten. Op de A32 van Meppel naar Leeuwarden wordt nog de hele maand aan de weg gewerkt bij Heerenveen. Hier is de vertraging nu ruim 10 minuten. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag, 10 minuten oponthoud bij Hoogmade. De rechterrijstrook is daar dicht door een kapotte vrachtauto. En verder is de A12 van Utrecht naar Den Haag weer vrij na een ongeluk bij Nootdorp. Hier staat de teller nog op 10 minuten vertraging. Verder meldt Flitsmeister steeds meer flitsers. Hoe later het wordt, hoe meer er komen lijkt wel. De A27 van Almere naar Utrecht staat nu op mijn lijst. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 108,1. De A37 vanaf de Duitse grens naar Hoogveen bij 32,0. De A44 Den Haag-Amsterdam bij 20,3. En ook is het oppassen op de A67 van Eindhoven naar de Belgische grens. Daar wordt geflitst bij 18,0.
2: Dankjewel voor dit moment, Mandy. En dan spreken we elkaar iets na tienen. Zeker weer als ik die lijst met flitsen zo hoor.
3: Ja, dan ben ik er ongetwijfeld weer.
2: Heel goed, tot zometeen dan.
3: Tot zo.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Ja hoor, die staat er klaar voor met koffie en een bak vol muziek. En laten we beginnen met Belinda Kienaar. Het is mijn leven. Goedemorgen.
4: Dit is de muziek van Radio NL.

nieuwe single van Monique Smit samen met Guido van der Graaf. En beter af alleen aan het begin van de nieuwe werk en uitvoering. Die van dinsdag 22 september. Hartelijk goedemorgen. En net als gisteren hebben we vandaag ook een redelijk vol programma. Ik ga je zo meteen even door het programma loodsen. Een nieuwe dag. Wat we zoal gaan doen.

Ik denk dat we met recht mogen zeggen, vriend van Radio NL, want deze man die hoef je maar te bellen op welk tijdstip, maakt ook nog niet eens zo gek veel uit. En als je dan zegt van Jan, lukt het jou om vandaag nog langs te komen in de studio, dan zegt hij, ik spring nu in de auto en dan kom ik jullie kant op. En hetzelfde geldt voor live evenementen. Je hoeft hem maar te bellen en te vragen en hij is er. Het is waanzinnig wat deze man doet. En buiten het feit dat hij alleen gezellig is, is hij natuurlijk ook een fantastisch entertainer. En dat bewijst hij zeker met zo'n liedje als deze, als bij ons Den Haan weer krijgt. Ik denk dat hij hier eerder in de studio is dan jullie met z'n allen denken. Maar daar zal later deze week wel meer over naar buiten komen. Je moet dat allemaal een beetje stapsgewijs doen. Doen we ook in het programma, want ik zei het al, we zitten redelijk vol vandaag ook weer. Uiteraard maak je straks weer kans op het Radio NL boerenpakket, inclusief 10 stickers. We hebben de 3:30 voor je. Wij gaan straks even bellen met de dochter van Lucas en Gea, Mariska Hulshoff. En die heeft echt een hit uit. Absoluut, die gaan we straks ook rijden. Gaan we er alles naar vragen. We gaan het Radio NL Muziekhotel met je doen. En het laatste uur ontvangen wij visite. En dat vind ik leuk. Afgelopen zaterdag spraken we al even en ze kijkt er rijkhalsend naar uit. Wij ook. Ze is hier straks. Niemand minder dan Imke.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: MHG, Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
3: En mooi groen.
2: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
3: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
4: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
5: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
6: Bla, bla, bla, bla.
5: Welke mogelijkheden zijn er?
6: Bla, bla, bla, bla.
7: Wilt u niet al dat geblablabla, bla, bla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Timpweg Raamdecoratie Groningen.
4: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
8: Dames en heren, de daluren beginnen.
9: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
10: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi-Dek. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi-Dek. Hecht aan kwaliteit.
11: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: De Peter Pickabillies.
14: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van aanmerken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
16: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.

0: Kees de Wever en Rutger van Barneveld. Jannes, Marco Schuitmaker, Tino Martin en Samuel Welten. Het Mega Piratenfestijn. Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
1: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL-app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL-sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boerenpakket inclusief 10 trots op de boeren-stickers.

0: Wat een hit nog steeds voor deze man. We hebben het er kort geleden met hem over gehad. Want hij stond natuurlijk in 013 op 4 september in Tilburg. Heeft hij daar zijn eigen concert gegeven. En een week later stond hij op de artiestenshow in Ridderkerk. En toen hebben we nog even kort gesproken over de successen. Ja, hij zei, dat is heel speciaal als je daar staat met je eigen concert en een band achter je. En dan al die mooie liedjes. En toen kwamen we ook even op het succes van deze single. De Tapster uit Tijuana. En als je dan kijkt dat die cijfers nog steeds waanzinnig sterk doorlopen op de streams. Dus wat dat betreft is dit een hit met een hele lange adem. En dit kan nog wel eens tot hele mooie en grote successen werken. En dat gaat hem zeker nog wel wat awards opleveren. Sander Kwarten hoor je en de Tapster uit Tijuana.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Er is er weer tijd voor. We gaan het Radio NL Muziekhotel nog even spelen. Morgen overigens niet. Je hebt het zojuist ook weer bij Lars gehoord. Morgen dan staan we met werk en uitvoering op locatie. Ja, hoe toevallig in de week van dat wij trots zijn op de boer. Is er morgen een veekeuring in mijn woonplaats. Ja, 1 in 1 is 2. Dan moet je gewoon met de radio uitzending daar naartoe gaan. Met heel veel boeren, heel veel koeien en liefhebbers voor de stickers. Het gaat een gezellige boel worden. Morgenochtend tussen 9 en 12 live vanuit Workum. Dan geen muziekhotel. Nee, dan hebben we de nodige gesprekjes. We hebben wat gasten die daar rondlopen die we het nodig hebben willen vragen. En natuurlijk de 3:30 op elkaar. Alles wat erbij hoort. Dus het hotel is voor morgen even gesloten. Maar voor vandaag openen wij de deuren. En we gaan zo meteen onze computer vragen welke deuren wij mogen gaan openen. Laten we eerst nog even kijken. Gisteren geen insectlijst met je doorgenomen. Om even te kijken wie waar zit. Kamer nummer 1, Gerard Schonebeek. Kamer nummer 2, Judith. Kamer nummer 3 is voor Marco Borsato. Kamer nummer 4, Marloes en Frank van Etten. Kamer nummer 5, Gerard Cox. Kamer nummer 6 is voor Wimmy Bauma. BZN, kamer nummer 7. Kamer nummer 8 is voor Boer Benny. Kamer nummer 9 voor Rob de Nijzen. De laatste kamer. Kamer nummer 10 is voor Belinda Kienaar. Welke twee deuren gaan wij openen? Luister mee. De twee getallen die wij zo meteen in ons schermpje krijgen, die zijn dan goed voor de deuren van het hotel. En dat kunnen de nummers 1 tot en met 10 zijn, waarvan wij hopelijk binnen nu in een paar seconden de eerste in beeld krijgen. En dat is de 8. Kamer nummer 8 gaan wij zo meteen openen. Dat is mooi, gaan we het liedje er alvast even bij zoeken. En de tweede is... Kamer nummer 8 weten we dan. En de tweede is... Hallo, hallo, hallo. Mensen. 5, kamer nummer 5.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Dat zijn ze. 5 en 8 gaan wij openen. Dat betekent dat er zo meteen een ruimte ontstaat. En die ruimte is in te vullen met nieuwe liedjes. Dus laat ons op via de app van Radio NL even weten wie je ze graag in het hotel zou willen hebben. Welk artiest met welk liedje. Gaan wij kijken welke twee wij mogen draaien. Kamer nummer 8, dat was de allereerste. Dat is het verzoekje van Henry uit Lieren. En die wil heel graag Boer Benny met Ik heb mijn buiken laten staan. Oh, dat is leuk. Daar zit er nog herinnering aan. Dit liedje kom ik zo wel op. Kamer nummer 5 is de suggestie van Robin Roosendal uit Klarenbeek. En die heeft Gerard Cox in het hotel gezet met Die goede oude tijd. Twee mooie liedjes. Nou, laten we beginnen met kamer nummer 8. Boer Benny, ik heb mijn buik laten staan. Als je zometeen mee kunt kijken via radionl.tv, dan zie je het clipje bij deze plaat. En dat is opgenomen in Turkije. En dat heeft voor de nodige hilariteit gezorgd, kan ik je zeggen. Blije mensen, vrolijkheid alom, dansen. En daar werd de hele week nog over gesproken. En toen wisten wij het eindresultaat nog niet. Nou, dat is met een groot succes geworden, absoluut. Bij deze plaat een mooie clip en een mooie suggestie voor het muziekhotel. We gaan hem nu voor je draaien. Boer Benny en ik heb mijn buik laten staan.
1: Radio NL Muziekhotel. Ta, ta, ta.

0: podcast.
1: Verder terug in de tijd, 1974. En dat deden we samen met Gerard Cox en die goeie oude tijd.
2: Radio NL, Muziekhotel.
1: Het was een van de liedjes uit het Muziekhotel. Want daarvoor draaiden we nog eentje uit datzelfde Muziekhotel. En dat was Boer Benny. En ik heb mijn buik laten staan. Kamer nummer 5 en kamer nummer 8. Die zijn geopend. Daarvoor in de plaats nieuwkomers. Paul uit Maasbracht. Die kwam met een suggestie die we eerder ook in het hotel hebben gehad. Maar het schijnt toch een populair liedje te zijn. Peter Blanker. Het is moeilijk bescheiden te blijven. Paul, kamer nummer 5 hebben wij aan Peter Blanker gegeven met dit liedje. En kamer nummer 8 mocht opgevuld worden. En dat is de suggestie die binnenkwam via de app via Bart uit Soest. En die komt met Herman van Veen en Anne. Erg leuk. Ja, hoop dat we die snel mogen draaien, Bart. Dank daarvoor. De kamers zijn weer compleet. Alle 10 zijn weer gevuld. En dat betekent dat wij later deze week de volgende ronde spelen van het Radio NL Muziekhotel. Langzaamaan op weg naar het nieuws van 10 uur. Straks na 10 uur bellen wij met Mariska Hilshoff. Zij is de dochter van Lucas en Gea. En die heeft dat fantastisch mooie liedje uit. Kan me niet voorstellen dat je het nog niet hebt gehoord. Zo niet, blijf aan je radio gekluisterd. Want dat is echt een fantastisch mooi liedje. En ik roep wel vaker dat ik een waanzinnig populair liedje vind. Of dat is goed. Maar dit is echt. Nou, hier ga je de komende maanden nog volle bak van genieten. Zit daar maar niet over in. Dat zo meteen allemaal na het nieuws van 10 uur.
2: Radio NL Muziekhotel.

0: 18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
1: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: Ja, dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
1: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
3: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte sta-caravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
4: Gritter Chalets en sta-caravans.
5: Bokpop, Zinnenburen, twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Lastig en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, bokpopzinnenburen.nl.
6: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
7: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de netten drogen.
6: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
7: Wie 's nachts uit vissen gaat.
6: Nu overal te beluisteren.
8: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Oh, wat is die gasrekening toch hoog.
10: Kom, we gaan naar Patrick van 123 Pelletkachels in Steenwijk. Die heeft een stille pelletkachel met een geveldoorvoer en een katalysator tegen stankoverlast. Compleet geleverd voor maar €2795, inclusief installatie.
11: De kachels staan aan en de koffie staat klaar. 123 Pelletkachels.nl.
12: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
13: Jazeker!
12: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 10 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Minister Vincent Karremans vindt net zoals Greenpeace dat de hoeveelheid PFAS in het kraanwater omlaag moet. In een nieuw rapport staat dat op veel plekken meer PFAS in het water zit dan het RIVM adviseert. Het voldoet nog wel aan Europese regels, maar volgens Karremans is het tijd voor strengere normen. Een nostalgische dag voor gebruikers van Hives. Het social media platform dat in 2013 stopte is terug. Vrijwel alles ziet er hetzelfde uit, inclusief dansende bananen en glitterplaatjes. De site zet alle gebruikersdata op Europese servers, omdat de behoefte is aan een digitaal leven dat minder afhankelijk is van Amerikaanse big tech. Struisvogelveren, die worden gebruikt bij mode, worden zonder verdoving uit levende vogels getrokken. Een dierenbeschermingsorganisatie ontdekte dat op boerderijen in Zuid-Afrika. Struisvogelveren zijn het nieuwe bont, zeggen ze. En er is geen diervriendelijke manier om de veren te verzamelen. Meer en meer mensen volgen een EHBO-cursus, meldt de NOS. In een paar jaar is het aantal cursisten gestegen van 9.000 naar 15.000. Vooral onder jonge ouders is het volgen van een EHBO-cursus populair. Ze willen weten wat ze moeten doen als hun kind iets overkomt. En dan nu het weer van Weer Online. Er is veel bewolking, op de meeste plaatsen is het droog, maar in het noorden van het land is lokaal een bui mogelijk. Vanmiddag kan in het zuiden lokaal de zon even doorbreken. 18 tot 21 graden wordt het. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
19: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
20: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines

0: prullenbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
5: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
4: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
6: Onze bank, ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
11: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
12: Tweede deel van werk en uitvoering voor deze dinsdagochtend. Ik wilde maandag zeggen, maar het is gewoon de dinsdag die op de kalender staat. 3:10. Wij gaan naar de ANWB in Den Haag. En daar zit Mandy van der Blas. Mandy, goedemorgen.
13: Hi, Teken. Goedemorgen. Ik heb nog maar één file op mijn lijstje. De spits is nu echt voorbij, gelukkig.
12: Zo snel gaat het dus.
13: Echt, heerlijk. Het valt gelukkig hartstikke mee. Die file die er staat, dat is wel een vervelende. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd bij Leidschendam. Twee rijstroken zijn hier dicht en de vertraging is bijna 25 minuten. Ja, mijn lijst met flitsers die is dan weer een stuk langer. Het zijn er flink wat. Er wordt nu onder andere geflitst op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn bij hectometerpaal 94,9. De A15 Gorkum-Rotterdam bij 91,0. Op de A6 van Muiden naar Lelystad bij 51,6. En dan staat er ook nog eentje langs de A30 van Ede naar Barneveld. Daar wordt geflitst bij 16,4.
12: Mandy, dankjewel voor dit moment. En dan spreken we elkaar straks nog een keer.
13: Ja, tot over een uurtje.
12: Tot zo.
14: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Het tweede deel van werk en uitvoering gaan wij beginnen met Guus Meeuwers. En hij telt tot 3.
14: Dit is de muziek van...

Richel aan het begin van deel 2 van Werk en Uitvoering met FaceTime. En daarvoor begonnen we met Guus Meeuwis en ik tel tot 3. Wij tellen er zometeen ook 3. Iets na 10:30 is dat. En dan hebben we de 10:30. Wat mogen we voor je draaien? Misschien met een reden of misschien zonder reden dat je denkt... van nou, het wordt tijd dat hij dat eindelijk weer een keer gaat draaien. Of dat je een favorietje hebt die op dit moment actueel is. Het maakt niet zo gek veel uit. Laat het weten. Spreek het in via de app van Radio NL of stuur een tekstberichtje. En wie weet kunnen we die van jou vandaag draaien.

0: Vlak voor 9 uur hadden Lars en ik hier een gesprekje in de studio. En dat ging over de adviseur van de Goedheiligman en dat soort dingetjes. Kort geleden waren wij ook al een beetje in de voorbereiding voor dat feestje. En toen hebben we ook al wat dingetjes, fotootjes en filmpjes en dat soort dingen gemaakt. Ook kwam dit liedje daarin voor. Ik ga het hem binnenkort wel sturen. Als we dat nu gaan doen, ben ik bang dat Rutger ziet. Oh, dit is leuk, zet ik aan social media. Kan nog niet. Even wachten tot november. Komt wel goed. Rutger van Barneveld hoorde je in zwoele zomernachten. Wat ik al zei, de nummer 1 uit de Radio NL Top 30. En is dat aankomend weekend nog het geval? Ja of nee? Gewoon luisteren. Zaterdagmiddag tussen 1 en 3 en zondagmiddag tussen 4 en 6. Afgelopen weekend waren wij met de collega's van Radio NL te gast bij de Dondersdikke Tentparty in Pekela. En daar waren ook Lucas en Gea. Zo hadden we het even over het succes van de dochter. Hij zei misschien een keertje even een belletje. Ik zei nou heel graag, wat mij betreft, meteen aankomende dinsdag. Zo geschieden. Mariska, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, jouw ouders zijn super, super trots. Dat heb ik wel door.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en wij ook, want eerlijk is eerlijk. Ik heb een half uurtje geleden, zei ik het al, van een aantal weken geleden mochten wij het liedje voor de allereerste keer draaien. En ja, het is echt waanzinnig. Wij kijken echt uit naar jouw toekomst. Of ik kwam meer liedjes. Hoe voelt het tot nu toe, deze eerste single?
1: Nou, het voelt goed. Ik krijg hele leuke reacties.
0: Ja.
1: En ik ben zelf ook heel enthousiast. En het smaakt naar meer ook.
0: Kijk, nee, maar dat was mijn volgende vraag. Dit smaakt vast naar meer. Heb je al een plan uitgestippeld van wat je de komende jaren, de komende maanden misschien al wil gaan doen?
1: Nou, ik heb al wel 2 liedjes liggen. Of nou ja, demo's. Ik moet nog wel de studio in.
0: Ja.
1: Dus dat ben ik sowieso van plan. En voor de rest, laat ik hem afkomen. Ja,
0: ja mooi.
1: Tot nu toe gaat het wel hartstikke mooi. En dat gaan we zien.
0: Ja, nee, maar deze single die gaat echt als een dolle. Want de eerste dagen dat wij het liedje draaiden, toen kregen we meteen heel veel reacties. En het grappige is, misschien heb je dat zelf ook wel gehoord. Heb je wel eens, hoe zeg je dat even heel goed? Word je wel eens vergeleken met andere artiesten dat mensen denken, oh, dat wordt gezongen door die en die?
1: Ik ben al wel een paar keer vergeleken met Monique Smit.
0: Oh.
1: Nou, ik weet niet of je dat gehoord hebt.
0: Nee, die had ik nog niet gehoord. Het grappige is, gisteren hadden we het met de collega's hierover. En ik zei, wat ik nu een paar keer te horen heb gekregen. En ik betrapte me er zelf ook op. De eerste keer of tweede keer draaien op de radio. Of je zit in de auto en je hoort het liedje voorbij komen. En toen zag ik het later in de app ook. Willen jullie dat nieuwe liedje van Roxanne Hazes nog een keertje draaien? En dan komt inderdaad jouw titel, ik hoor je stem nog. Nee, dat is niet Roxanne Hazes, dat is Mariska Hulshof. Dus Monique Smit, ja, zou ook kunnen natuurlijk. Maar dat is wel grappig dat die vergelijking wordt gemaakt.
1: Nou, dat zie ik bijna als een compliment.
0: Ja, dat mag ook, maar jij bent gewoon Mariska Hulshof, hoor. Hou dat vast.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Het grappige is, je vader en moeder zitten wat meer in de volkshoek. Jij gaat er, denk ik, net iets meer richting de popkant. In hoeverre hebben jouw ouders invloed op de keuze van de liedjes?
1: Nou, op zich niet zoveel, want ik ga wel echt mijn eigen kant op.
0: Ja.
1: En pop vind ik leuk, ik vind volks ook leuk, maar eigenlijk, ik zit er een beetje tussenin.
0: Ja, je maakt er
1: dus
0: een mooie mix van.
1: Het volgende plaatje wordt wel een beetje meer volks weer, maar mijn ouders die maken mij wel wegwijs met alles en die begeleiden mij ook en dat is echt helemaal top.
0: Wow.
1: Maar voor de rest gaan we wel echt kijken van wat past bij mij en wat vind ik leuk.
0: Heerlijk, ja maar dit zijn mooie dingen. En de optredens, hoe gaan die?
1: Ja, er zijn al wat boekingen binnen.
0: Ja.
1: Dus ik ben echt super. Want ik ben eigenlijk net begonnen. En ik krijg wel leuke aanvragen al. Dus helemaal top.
0: Ik denk dat die agenda binnen no time goed gevuld is, Mariska. Want echt waar, een half uurtje geleden al maar vaker bij draaien. Je hoort het ook hier van de collega's op de radio. Die zeggen echt, wat een fantastisch mooi liedje. En natuurlijk maken wij wel vaker opmerking dat dat liedje goed is. Want je moet natuurlijk altijd positief. Maar wij gaan ervan uit dat wij met dit liedje de eerste plaat van jou mogen draaien. En dat we de komende jaren jou gewoon als vaste gast op de playlist mogen hebben. Want echt, wij zien een hele mooie muzikale toekomst voor ons met jou.
1: Nou, dat zou fantastisch zijn.
0: Daar gaan we voor, absoluut. Hey, en eerst genieten van deze, want deze is begin deze maand uitgekomen. Je zei net, er liggen een paar demootjes klaar. Als we dan even een tijdsbestek. Komt er in 2026 nog een single uit? Ik hoor een zucht. Een twijfelaartje.
1: Nee, ja, ik weet niet of het dit jaar nog wordt. Misschien wel, dat weet ik nog niet.
0: Nee,
1: maar ik ga in ieder geval wel binnenkort de studio in. En wanneer ik het volgende hem uit ga brengen, ja, dat is nog even de vraag.
0: Ja, nou gewoon eerst genieten van dit succes. Want ik denk dat deze plaat binnen nu in een paar weken nog wel het nodige gaat doen. Dus zeker niet te snel met een opvolger komen. En dan wat je zei, misschien dit jaar nog en anders begin volgend jaar. En kom dan gewoon een keer gezellig langs om mogelijk een moppie live te komen zingen. Of eerst de studiobezoek wat jij wil.
1: Nou, dat lijkt me hartstikke leuk.
0: Bij deze hebben we die afgetikt. Gaan we dat doen? Ik wens jou een hele fijne dag. Succes bij alles wat je mag gaan doen. En blijf vooral volop genieten, want dat doe je volgens mij.
1: Ja, zeker. Heel erg bedankt.
0: Goed zo.
1: Fijne dag.
0: Dag Mariska. Hoi, hoi.
1: Doei, doei.

0: Dan ga je op zoek naar pallets.
1: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: tint.nl. Bij Tintwerk raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom. Veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintwerk raamdecoratie. Zondweg Groningen. Tintwerk raamdecoratie.nl.
1: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
2: Konex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Konex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op konex.nl. Konex, met 1 N en 2 X'en.
3: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
4: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
5: Heeft jouw hond of kat last van zijn buik?
6: Chomipets is voer met alleen natuurlijke ingrediënten.
5: Chomipets.nl. Chomi met CH.
7: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL-app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boerenpakket inclusief 10 trots op de boeren stickers. Dit is Radio NL. Altijd aan. De 3 na half 11.
8: We zitten midden in de 3 na half 11 terwijl ik al de appjes lees die binnenkomen met de verzoekjes die wij mogen gaan draaien. Zie ik toch ook heel veel vragen voor waar zijn die afvalpunten van de stickers. Check het allemaal op radionl.fm. Daar staat ook hoe je ze kan bestellen. En we gaan straks inderdaad weer een pakketje weggeven. Maar check het allemaal via de info op onze site radionl.fm. Daar staat echt alles beschreven. En dan heb je meteen het antwoord op al je vragen. Gaan we ons nu wel richten op de 3 na half 11. De allereerste die wij binnenkregen is die van Dennis uit de Musselkanaal. Goedemorgen teken, mijn vriend Bjorn is terug van vakantie. Luistert weer gezellig mee naar Radio NL. Kan ik voor hem, hier ben ik dan, DJ, voor de 3 na half 11 even aanvragen. Fijne uitzending, dankjewel. We gaan hem voor je draaien, we gaan terug in de tijd met Wiltura. En ik, ja, hier ben ik, DJ.
7: De 3 na half 11. Nummer 1.

0: Liedje nummer 2 in de reeks van 3, Sieneke en ik doe wat ik wil. Die draaide op verzoek van Melanie uit Wanrooi. Graag even ik doe wat ik wil van Sieneke. Erg leuk liedje tijdens mijn vrije dag. Nou, geniet van je vrije dag, geniet van de muziek van Radio NL. En daar staat in ieder geval je favorietje tussen, Melanie. Daarvoor draaiden wij Wiltura, hier ben ik DJ. Dat deden we op verzoek van Dennis en dat was speciaal voor zijn collega Bjorn. En dan blijft er nog één over en het grappige daarvan is... het liedje staat klaar om gedraaid te worden met een speciale reden. Maar op het moment dat wij de aankondiging wilden doen... zie ik nog een appje binnenkomen. Die komt van Rick van Molk uit Den Hout. En die vraagt om exact hetzelfde liedje. Dus we hebben kunnen eigenlijk meerdere mensen blij maken.
1: De 3 na 10:30.
0: Want het eerste verzoekje voor deze plaat kwam uit Hollandse Veld. En dat is ingestuurd door de vrouw van Henk. En Henk is vandaag 70 jaar geworden. Henk, van harte gefeliciteerd. Maak er een hele mooie dag van. En Henk is, zoals hier staat geschreven, de grootste fan van Jannes. Nou, Jannes hebben we afgelopen weekend zelfs meerdere keren gezien. Vrijdagavond stond hij in Workum in de feesttent. Het was een erg gezellige avond. En een dag later kwamen we Jannes tegen in Pekela tijdens de dondersdikke tentparty. Maar het is vandaag de dag van Henk. Henk mag 70 kaartjes uitblazen. En zijn vrouw heeft het appje gestuurd. En die zei, ik zou heel graag zwevend naar het geluk voor mijn Henk willen draaien. Dat gaan we doen bij deze. Jannes staat klaar, zwevend naar het geluk.

0: Jannes zwevend naar het geluk. En voor Jannes is het aftellen, want over iets meer dan een maand staat hij weer twee avonden in Ahoy in Rotterdam om daar zijn concerten te geven. Nou, we draaiden deze op verzoek in de 3:30 voor Henk ten Katen, want die is vandaag jarig en mag 70 kaarsjes uitblazen. Prachtig mooi. Wij hebben een oproep voor je. En je mag de app er weer even bij pakken. Stuur ons even een foto van iets waar jij dolgraag de Radio NL trots op de boer sticker zou willen plakken. En dat kan zijn achterop de trekker. Dat kan zijn achterop de vrachtwagen. Dat kan ergens op een grote schuurdeur zijn. Dat kan op een skelter. Dat kan op een container. Dat kan, maakt niet zo gek veel uit, als je maar ergens plakt, waardoor iedereen kan zien dat ook jij trots op de boer bent. Laat het me weten. De foto insturen kan vanaf dit moment. Iets voor 11 maken we de winnaar of winnares bekend. En hij krijgt dan het goed gevulde pakket, bestaande uit de welbekende koetjesrepen, de boerderij erop en natuurlijk de 10 stickers. De welbegeerde stickers, daar zijn we inmiddels wel achter. Dus laat het maar weten. Stuur een foto in en wie weet win jij zometeen dat pakket.
1: Radio NL.
2: Deze week
1: is Hard to Get van Damien van Os, de Hollandse nieuwe.

Sinds vorige week vrijdag heeft hij een nieuwe single uit. Die heb je ongetwijfeld ook al gehoord. Op Heterdaad. En dit was er eentje van een jaar of vier geleden. Zino Graus en Schatje Wacht. We gaan Hugo blij maken. Hugo uit Emst, gefeliciteerd. Prachtig mooie foto ingestuurd van de aanhanger. En inderdaad ook de trekker waar de stickers op kunnen. En zo waren er nog wel een aantal voertuigen waar de stickers geplakt konden worden. Staat erbij geschreven, dus bij deze. We sturen het jouw kant op het prijspakketje. Er is inmiddels contact met je opgenomen via de app. Dus als je die even leest, dan komt het helemaal in orde. En dan komt het prijspakket jouw kant op. De drop, de koetjesrepen en natuurlijk de 10 felbegeerde stickers. Radio NL, wij zijn trots op de boer. Zometeen bij ons in de studio.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water van een prachtig uitzicht. Onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthaven bij Knaap.nl.
4: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
5: Bokpop Zinnenmuren. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsig en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, bokpopzinnenmuren.nl.
6: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
7: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietsenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Fietenolie tankstations.
6: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
8: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
9: Stoppen met roken doe je met ProStop.
8: Kijk op ProStop.nl.
10: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
11: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
13: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
14: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging, 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
15: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
16: Jazeker.
15: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 11 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemorgen, dit is de AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Tijdens de periode van World Pride in Amsterdam zijn er bijna 700 meldingen binnengekomen van discriminatie. Meer dan de helft ervan gebeurde op straat of in het openbaar vervoer. Mensen werden lastiggevallen omdat ze bijvoorbeeld met een regenboogvlag liepen. Bij bijna 40 meldingen zijn er ook klappen uitgedeeld. In een internationaal onderzoek naar belastingfraude heeft de FIOD een Rotterdammer opgepakt. Die zou voor zo'n 4 miljoen euro hebben gefraudeerd door geld wit te wassen. Uit zijn huis en 3 bedrijven is de administratie meegenomen, plus geld en een auto. Vorig jaar werden in dezelfde zaak al 2 mannen opgepakt. De gevolgen van de brand bij Tata Steel gisteren blijven beperkt. Het vuur brak uit bij een transportband die naar een van de hoogovens leidt. Maar die is in onderhoud, laat het bedrijf weten. Dus de productie wordt er niet minder door. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Daar doet Tata onderzoek naar. De Zwitserse bank UBS heeft van het OM in ons land een boete gekregen van 5 miljoen euro. De bank heeft namelijk jarenlang zwartspaarders geholpen. Het gaat om mensen die hun geld op een Zwitserse bankrekening hadden gezet om het uit zicht van de Belastingdienst te houden. Bij de bank konden ze dan een

0: En nu het weer van Weer Online. Er is veel bewolking, op de meeste plaatsen is het droog, maar in het noorden van het land is lokaal een bui mogelijk. Vanmiddag kan in het zuiden lokaal de zon even doorbreken. 18 tot 21 graden wordt het. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
6: Bla bla bla bla.
5: Welke mogelijkheden zijn er?
6: Bla bla bla bla.
5: Oh.
7: Wilt u niet al dat geblablabla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Tintweg Raamdecoratie Groningen.
8: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
9: Soedal, de bouwverslimmers.
8: Soedal, de bouwverslimmers.

0: de baan.
1: Kom naar de meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties.
2: Thuiskomen is ergens binnenstappen en meteen weten, hier zit ik goed. Een vaste contactpersoon. Echte mensen aan de telefoon. Iemand die meedenkt, eerlijk antwoord geeft en doet wat is afgesproken. Dat gevoel van thuiskomen, dat hoort bij Friesland Lease. We staan voor je klaar, denken mee en zorgen dat jouw mobiliteit gewoon goed geregeld is. Zodat jij onderweg nergens onnodig naar hoeft om te kijken. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
3: De Peter Pickabillies.
4: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
5: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
6: 11:04. Dit is deel 3, de finale van dinsdagochtend. Dinsdag, ja, ik ben met die dagen in de war, ik weet niet wat het is. Maar ja, je begint op maandag, dan komt er een dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Zo simpel is het. Maar ja, zelfs dat lijkt voor mij redelijk lastig. Wat ik wel weet is dat wij zometeen visite hebben. Imca Marina schuift zometeen aan hier bij ons in de studio. En nu druk ik op een knop en dan hebben we contact met Mandy van der Plas van de ANWB. Mandy, goedemorgen.
7: Hi Teken, goedemorgen. Nou, ik heb goed nieuws, want ik zie de laatste file die ik hier op mijn scherm had ineens als sneeuw voor de zon verdwijnen. Kijk. Dus we zijn filevrij wederom.
6: Dat is positief nieuws.
7: Ja, heerlijk. Dat is toch fijn. Minder goed nieuws wat betreft de flitsers, want ja, dat zijn er nog steeds gewoon veel te veel. Flitsmeister meldt er onder andere één op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 71,8. De A7 Heerenveen richting Groningen bij 168,0. Op de A16 Belgische grens richting Breda bij 70,9. En ook op de A50 wordt geflitst van Zwolle naar Apeldoorn. Daar is het oppassen bij 212,8.
6: Dankjewel. Nu zag ik het werkschema van de ANWB. En dan blijkt dat jij morgen ook zit, morgenochtend.
7: Dat klopt, ja. Gezellig.
6: Wow. Dan hoef ik niet te zeggen tot de volgende ronde. Dan is bij deze definitief. Tot morgen, Mandy.
7: Tot morgen.
6: Jo, doei doei.
7: Doei doei.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Twee weken geleden had ze de Hollandse nieuwe te pakken. De nieuwe single Eén Blik is Genoeg. En die is uiteraard van Samantha Steenwijk.
8: Dit is de muziek van Radio NL.

0: De mannen van Helemaal Hollands en de Titanic. En daarvoor draaiden wij Samantha Steenwijk. En één blik is genoeg. Wij zijn super trots. Dat meen ik oprecht. Want bij ons een grootheid uit de Nederlandse muziekindustrie. Imca Marina. Imca, goedemorgen.
1: Nou, goedemorgen allemaal.
0: Wauw. Ja, je zei net zelf, dit is heel lang geleden dat je voor de laatste keer bij Radio NL was.
1: Ja, erg lang geleden. Jaren geleden.
0: Jaren geleden. Ja, ik hoor net nog voorbij komen, dan moest je daar een trap op. Maar dat was zelfs het oude pand nog.
1: Ja, en met de notaris morgen.
0: Hadden we, ja, was de notaris, inderdaad. Nou, zo lang is het geleden.
1: Oh, historisch, ja.
0: Maar nu kom je binnen en je hebt zelfs al een mooi filmpje gemaakt.
1: Ik weet niet wat ik zie. je kunt het niet voorstellen. Ik werd ontvangen in de hal, lieve mensen. Met een film, dus de clip van mezelf. En een prachtige poster. Ook op filmgrootte. Nou, ik ben er maar voor gaan staan. Het staat al op internet.
0: Ja, maar dit is toch mooi. Maar zo ontvangen wij onze gasten in elkaar.
1: Nou, het is niet te geloven.
0: En we zijn super blij dat je er bent. Want afgelopen weekend spraken we elkaar al even op de dikke donders. Op de donders dikke tentparty in Pekela was het, inderdaad.
1: Of all places, ja.
0: Ja, nee, maar dat was wel een groot succes, Imca.
1: Ja, natuurlijk was het.
0: Fantastisch. Op de draaischijven, zo werd je welkom geheten. En dan zie je die duizenden mensen die luidkeels jouw mooie liedjes meezingen. Heerlijk, toch?
1: Ja, het was enig.
0: Maar je hebt er een paar mooie dagen van gemaakt in Noord-Nederland, begreep ik al.
1: Ja, ik heb natuurlijk in Midwolda gewoond.
0: Ja.
1: Pekelaars zijn mij zeer bekend. En ik ben er ook wel graag hoor, in die buurt ook. Want iedereen denkt dat het daar helemaal niet leuk is. Maar dat is niet waar.
0: Nee,
1: je moet het leren kennen.
0: En dat heb jij toen de tijd wel gedaan?
1: Ja, ik ben toch geboren in Groningen.
0: Ja, daarom dus.
1: Break me the back, Nido.
0: Nou, dat bedoel ik. Ik zat er al even op te wachten. Ik denk, misschien komt er nog even een kreet. Ja. Maar daar was hij al.
1: Ja, nou, en allemaal goejoen ook, hè?
0: Nou, we gaan even een rondje provincies doen, mensen. En hoe klinkt jouw Limburgs?
1: Nou, voor Limburgs, goedemorgen. Heb je de koffie al op?
0: Kijk, we kunnen alle provincies aantikken hoor. Deze dame die heeft. Oh ja, maar je hebt ook zoveel optredens overal gedaan. Ik bedoel, er is geen feesttent of kroeg of etablissement waar jij niet hebt gestaan in het verleden.
1: Ja, jarenlang ook.
0: Echt altijd en overal.
1: Ik heb wel eens. We hebben laatst uitgerekend dat ik in Noord-Holland heb ik dorpen, daar werk ik voor de 30ste. De 30ste keer.
0: Voor de 30ste keer een optreden gedaan.
1: Ja.
0: Ongekend.
1: Die zomerfeesten.
0: Ja.
1: Dan denk ik, nou, dit jaar zal ik er wel niet bij zijn. Ja hoor.
0: En ze boeken weer. Ja.
1: Nou, maat, je moest er maar komen hoor.
0: Ja, hoort erbij. Ja. Maar het grappige is, ja, tegenwoordig, want we zeggen dan all places, maar tegenwoordig dan toets je het in. De auto die geeft wel aan van links, rechts. Maar jullie hadden echt in de tijd, nou, de hoogtijdagen Viva in Spanje, was het nog ouderwetse vaak het stratenboeken bij. Waar moeten we nu precies zijn?
1: Ja, of gewoon. Gewoon aanbellen bij mensen, van waar zijn wij?
0: Ja, ja, we moeten die en die feesten. Oh nee, dan zit u helemaal verkeerd, mevrouw. Dan moet u even terug, ja, 500 meter naar links en daar staat hij. Ja. Heerlijk. Ja, maar dat zijn toch de mooie dingen.
1: Ja, prachtig.
0: Heerlijk. Goed dat je er bent. We gaan het over heel veel dingen hebben. En uiteraard veel muziek van je draaien. En over een klappertje uit de jaren 70, Fino. Mag-ie?
1: Ja, graag.
0: Graag.
1: Lekker.

0: Een van de grote hits van Jan Smit. En ook die kwam voorbij tijdens het 30-jarig jubileum. Wat hij begin. Wat was het? Eind augustus. September was het. Begin september. Goeie dingen doen. Mocht vieren. Binnenkort is die, dat concert is het te zien. En dat zal zijn op 24 oktober. 30 jaar. Hit. Achter elkaar. Ook iemand die zijn sporen al meer dan verdiend heeft, natuurlijk, in het vak. En zo zitten wij vandaag in de studio met Imca Marina. En als we het hebben over jubilea, leeftijden en alles wat mooi is. Ik zag laatst prachtig mooie foto's en ook video's van. Van jouw verjaardagsfeest wat jullie vierden. Met een prachtig mooie drieluik.
1: Ja, fantastisch.
0: Ja.
1: Ja, ik ben zo. Ik wist niet wat er gebeurde. En ik was 's nachts helemaal wakker. Om 4 uur liep ik op het huis gespoken. En ik zei tegen die. Ja, ik vind het zo eng. Ik zei, er komt vast niemand. En het regende. Pijpen stelen. Ik zei, wie zal er nou komen met dit weer ook nog? Ik denk, nou, dat komt niet. En Ria zei, nou, misschien komen er 30 mensen. Ze zegt, wat maakt dat nou uit?
0: Ja, het waren er iets meer. Ja. Heerlijk.
1: Ze hingen wel aan de ramen.
0: Dat bedoel ik, iedereen was er. En
1: we bleven ook allemaal.
0: Ja, maar dus, je moet het toch ook vieren?
1: Ja.
0: Want het mooie is, jij kreeg een hele mooie verzamelaar. De 3 albums en nu net zeg je van, ik ben waarschijnlijk de oudste zangeres. Ja, vertel het zelf maar.
1: Nou, ik kreeg van de huidige, van Dennis, de huidige directeur, een nieuw contract onder de ogen. En ik denk dat ik op mijn 85-jarige leeftijd de oudste zangeres ben die een nieuw contract
0: heeft. Die krijgt op 85-jarige leeftijd een nieuw platencontract.
1: Ja, dat vind ik toch.
0: Ah, dat is toch super.
1: En Universal is heel goed voor mij. Want ik ben natuurlijk in de loop der jaren, ik mag wel zeggen, ben toch wel een beetje benadeeld, hoor, financieel. Dat is mij ook gebeurd. Ja. En Dennis wist dat ook. Die zei, dat zou bij ons niet gebeuren.
0: Nee.
1: En dat vind ik zo lief. Ja.
0: Maar heeft dat ook te maken met artiesten uit die periode? Kijk, tegenwoordig is alles te checken. Nou, dus mensen op Spotify, dan weten ze van, hey, er zijn 34 miljoen keer is dat liedje gestreamd. De uitdraaien van de Buma's van de radio, die zijn veel makkelijker. Want er zijn collega-artiesten ook in de wat oudere leeftijdscategorie die dezezelfde verhalen hebben.
1: Ja, absoluut.
0: Die hebben nooit geweten van wat er achter de schermen.
1: Nee, je wist het niet.
0: En, nee.
1: Je kwam er ook bijna niet achter. En toen Ger Oort bij EMI wegging uit Heemstede, ja, toen viel ik eigenlijk in een heel diep gat.
0: Ja.
1: Toen hoorde ik eigenlijk, ja, ik kreeg afrekening en dan moest ik maar kijken of dat wat was. Ik kreeg aan de eindafrekening, ik heb alles nog bewaard.
0: Ja.
1: Kreeg ik een. Ik kreeg 18 gulden. En dat was 0,000000000. Oh. Ik geloof met 40 nullen.
0: Oh jeetje.
1: En voor 8 miljoen platen of zo.
0: Ja, dat klopt niet helemaal.
1: Nee.
0: Echt.
1: Ja,
0: maar dan is het nu heel lief dat de platenmaatschappij jou gewoon een geweldig contract biedt. Ja. Want je zegt 85-jarige leeftijd. Hier, mevrouw, hier is uw nieuwe contract.
1: Leuk, hè?
0: Ja, maar dat zijn mooie dingen.
1: Ja.
0: Wij gaan zo meteen de plaat draaien die ten tijde van jouw verjaardag uitkwam. Die ga ik er zo meteen bij halen. Dat gaan we doen na het weerbericht van 11:30. Maar je zei net ook al van, oh joh, dit en dat. En toen liet je al even de titel vallen, Bella Italia. Want bij jouw kleinkinderen schijnt dat de hit te zijn.
1: Nou, wel vaak op feesten, maar vooral op Ameland.
0: Ja.
1: Eilanden draait het als een tierenlier. Ook op Texel, want daar ben ik net heen gevlogen.
0: Okay.
1: Vanuit Ameland met vliegtuig. Even heen en weer, want anders kon ik de boten niet meer halen.
0: Mensen, we hebben het hier over een wereldster, hè? Die vliegt even van wat eiland naar.
1: Ik had net gezegd, zou ik nog eens in een vliegtuig komen te zitten voor tenen optreden naar het. Ja, dus.
0: Ach, geweldig. Ja, nee, het zijn niet alleen de Robbie Williams en de Max Verstappers die een vliegtuigje. Nee hoor, van het ene eiland naar het andere eiland.
1: Ik vloog in een Cessna, daar wil ik eigenlijk nooit meer in zitten.
0: Nee, maar je hebt het meegemaakt weer.
1: Oh, ik vond het prachtig.
0: Dat bedoel ik.
1: En we hebben een hele goede piloten.
0: Goed zo. Nou, bij deze. Je zit heel huis hier bij ons in de studio. En voor de kleinkinderen en alle eilandbewoners waar dit zo groot is. En de rest van Nederland nog een keertje. Bella!

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
3: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser, komt goed.
6: Bokpop, Zinnenmuren, 2 weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, bokpopzinnenmuren.nl.
5: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
9: gigaveel
7: gratis producten tijdens de giga gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Hey Chris, ik maak net het laatste blikje hondenvoer op. Bestel jij nu een keertje bij Chomi Pets?
13: Ik?
12: Ja, jij.
13: Wel goed spul trouwens, lees ik net. Graan en glutenvrij en brokken met vers vlees.
12: Ja, onze hond leest geen etiketten, maar wij gelukkig wel.
13: Ik bestel wel bij chomipets.nl.
12: Chomi met CH.
10: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
14: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theobert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
15: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL-app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL-sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boerenpakket, inclusief 10 trots op de boeren-stickers.
16: Dit is Radio NL. Altijd aan.
17: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
18: Radio NL.
9: weerbericht.
18: 11:03. We kijken even naar de weerkaarten die hier voor ons liggen. En ja, die geven aan dat het rustig najaarsweer is. En als je daar fan van bent, dan komen de dagen die zitten dan wel goed. Alleen het noorden heeft te maken met hardnekkige bewolking. Elders breekt wel de zon af en toe door. Het blijft voor de rest van de dag wel droog. De middagtemperatuur komt te liggen rond de 17 graden in de bewolkte gebieden. Waar wat meer zon te vinden is, zal de temperatuur ook gaan stijgen richting de 20 graden. Komende nacht blijft er een afwisseling van wolken en opklaringen. Het wordt dan 9 tot 13 graden. En kijken we naar de woensdag die morgen op het programma staat. Dan krijgt de zon overal meer ruimte. Wordt het ook warmer, 22 graden in het zuiden af en toe. En 's avonds volgen er in het noorden enkele buien. En daarbij ontstaat ook een klap onweer. Dus bij deze de waarschuwing, maar voor de rest, wat inderdaad geschreven wordt, prima najaarsweer. Zometeen hebben wij nieuwe muziek van Imca Marina. En dat alles naar aanleiding van de 85e verjaardag. Daar straks veel meer over. Na muziek van André Hazes. Leven op het plein.

0: De huidige single van Stef Ekkel en de klok die tikt maar door. En tegen het einde van deze, volgende maand. Dat is oktober, eind oktober, begin november. Dan mogen we de opvolger verwachten. En daar zijn de verwachtingen hoog van. We hebben al een paar melodietjes uit het liedje gehoord. En wij hebben ook wel zoiets van, hey Stef, dit zou wel eens heel mooi kunnen gaan worden. We houden het in de gaten voor je. Daarvoor draaiden wij André Hazes. En ja, ten tijde dat het liedje van André Hazes hier draaide, kreeg ik een hele mooie anekdote van Imka. Die zei van, joh, we hebben zoveel mooie dingen met André meegemaakt. Hij kwam vaak bij jullie midden in de nacht nog even langs.
1: Ja, met Tim. Want ik woonde in Oudendijk in Oost-Holland.
0: Ja.
1: En Tim woonde in Ursem. Dat ligt iets verderop. En dan kwamen ze bij de studio in Noord-Holland kwamen ze dan vandaan. Hadden ze honger. En Tim zijn vrouw moest vroeg op. Dus Tim zegt, ik maak mijn vrouw er niet voor wakker. En dan stonden ze aan de deur te rammelen.
0: En dat was dan rond 3:30 s'nachts, zei je?
1: 3:30 s'nachts, ja.
0: Hallo.
1: En ook met een scheet in. En we hebben zo'n honger, Leid. En Leid, echt Amsterdamse.
0: Ja.
1: Marnixstraat, zo plat als een boender. Godsamme lazer. Weet je wel hoe laat het is? Het is godverdorie, 3:30. Moet je ons dan wakker maken? Ja, Leid, we hebben zo'n honger. Nou, ik kom er dan. Want ze had natuurlijk een hart van goud, die oude.
0: Ja.
1: Maar dat was geweldig. Dan zaten we met z'n allen aan de uitsmijters van Leidje.
0: Prachtig mooi.
1: Ja.
0: Ja. Die mooie verhalen, ik zei het net tegen je, van collega-artiesten die veel met Hazes gewerkt hebben. Die anekdotes die blijven fantastisch. Want tegenwoordig hoor je iedereen van, oh, Hazes dit en ik heb hem daar en ik heb hem dat. Maar dit zijn de echte pure verhalen.
1: Ja, en ik was ook bij zijn huwelijk. Ik was getuige.
0: Ja.
1: Ja, allemaal dat soort dingen. Ik ben altijd heel erg betrokken geweest bij hem. En er is eigenlijk ook nooit iemand gekomen die zo vernieuwend heeft gezongen. Het was vernieuwend wat hij deed,
0: ja,
1: in de muziek. In de Nederlandse muziek, de manier waarop hij zong. Ik vond het heel bijzonder. Hij had een dijk van een stem. Ik stond wel eens naar hem te kijken. Een keer bij Jacques Zwart in het stadion nog. Bij Amsterdam, wat gesloten is.
0: De Meer.
1: De Meer, ja. Ja. En dan stond hij te zingen. En ik stond zo te kijken. En ik was de enige vrouw in het programma. Allemaal kerels die optraden. En toen dacht ik, ja, ik denk, hij is de beste. Hij is fantastisch. Dus hij kwam de bühne af. Toen zei ik later, ouwe, jij was de beste.
0: Ja.
1: En toen zegt hij, nee hoor. Hij zegt, want ik heb naar jou staan te kijken. Hij zegt, ik vond jou de beste. Ik zei, nou echt niet.
0: Ja, maar was het de Meer of het Olympisch Stadion?
1: Nee, de Meer. Ja, okay, ja.
0: Prachtig mooi. Ja, maar dit zijn de verhalen.
1: Ja, hij was heel lief.
0: Ja.
1: En ik kon nog geen kwaad van hem horen.
0: Wauw, mooie dingen.
1: Ja.
0: En koesteren, deze herinneringen, koesteren. Zeker weten.
1: Ja.
0: Wij gaan van dat verleden gaan wij toch naar het heden, Imka. Want ik ben nog lang niet klaar.
1: Nee. Hoop het niet.
0: Nee, zeker niet. Hallo, 85 is maar een getal, hè?
1: Ja, en ik ben nog lang niet klaar. Nee, het is natuurlijk wel gewaagd wat ik zie. En toen ik het een dag in huis had, die eindmix, want John Deerne, onze super producent,
0: ja,
1: die heeft nog even zijn plasje overheen gedaan. Toen werd het echt mooi.
0: Ja, want Corrie Konings, die was kort geleden hier bij ons. En die zei nog van, Imka wordt volgende week 85 en er komt een leuk liedje aan.
1: Ja.
0: Jullie moeten dat wel draaien. Ik zei, ja, Corrie, als jij ervoor zorgt dat het liedje hier komt.
1: Ah.
0: En zo kregen wij via dus.
1: Ja, het is echt een schat.
0: Ja.
1: Corrie is zo lief altijd. Ongelooflijk.
0: Nou, het resultaat is er. En laat dit een heel mooi lijflied zijn voor de komende 30 jaar. Ik ben nog lang niet klaar.
1: Maar ik zong dus, ik ben al lang niet klaar en ik kreeg het liedje onder de ogen. En ik schreef ter plekke een liedje voor als ik wel de pijp uit zou gaan. Ik ben nu echt voor klaar. Want het leven is ook leuk in het hier naar Maals of
0: ja, nee, die gaan we nog lang niet uitbrengen.
1: Nee, maar ik heb hem liggen.
0: Nee. Bij deze even.
1: En ik spot er niet mee, hè, jongens.
0: Nee, alsjeblieft. Want 85, nog minimaal 20, 30 jaar erachter.
1: Nou, dat niet, maar. Nee. Eerst maar eens 5 jaar, of 2 jaar.
0: Oké, okay, dan gaan we per 5 jaar. Ja?
1: Ja.
0: Die plaat die moet zo lang mogelijk op die plank blijven liggen. Dus voor deze. Maar dit is de huidige, en die is veel beter. Ik ben nog lang niet klaar.

0: Ferry de Lid samen met Jack en Baco in Monaco. Een van de grote zomerhits van het afgelopen seizoen. En natuurlijk ook terug te vinden in de top 10 als het gaat om Zomerplaat 2026. We draaiden er net dat prachtig mooie liedje. Ik ben nog lang niet klaar. En Imka gaf net ook al aan, er is weer een platencontract getekend bij Universal. Dat betekent dus ook dat er straks weer een opvolger gaat komen.
1: Ja, dat hoop ik wel.
0: Daar ga ik ook vanuit dan.
1: Ja. Ik denk dat ik de oudste was die ooit een contract heeft getekend.
0: Ja, en dat gaat helemaal in vervulling. En dan gewoon volgens de regeltjes plaat naar plaat.
1: Ja.
0: Want momenteel ben je ook met dingen bezig. Mag je daar al iets over vertellen, over de naam wat je zei, waarmee je dat duetje had gemaakt?
1: Nou, ik heb Viva Spanje met Gerard opgenomen, Gerard Joling.
0: Ja.
1: Maar die komt wel uit op zijn nieuwe cd, denk ik.
0: Die gaat een jubileumjaar tegemoet.
1: Het is heel leuk geworden. John Deere heeft er heel wat leuks van gemaakt, ja.
0: Dus met Gerard en Viva Spanje nog een keertje.
1: En ik vond het ook, dat is ook zo leuk. Gerard die had zijn jubileum, hè, in Oude Kerk aan Amst.
0: Ja.
1: En daar trof ik John Deere en zijn vrouw. En die heb ik getrouwd toen de tijd. En die zegt, oh schat, hij zegt, wanneer kom je nou eens bij me in de studio? Toen zei ik, nou, ik wil heel graag bij je komen. Ik wil dolgraag met je produceren. Ik zeg, maar ik heb daar even geen centjes voor liggen. Want het is natuurlijk wel een hele dure studio.
0: Jazeker, ja.
1: En een prachtige studio. Toen zegt hij, ik ben rijk genoeg. Hij zegt, ik maak voor jou zo een plaat. Die krijg je van me.
0: Kijk.
1: En ik was helemaal ontroerd.
0: Ja.
1: Ik zeg, is dit een grapje? Toen zei hij, nee hoor. Hij zegt, kom maar lekker naar me toe. Dus dat vind ik zo leuk, ja, dat hij dat zo zei.
0: Maar Imka, jij kent dit vak ook als geen ander. Er is altijd een legendarische uitspraak, wie goed doet, goed ontmoet.
1: Ja,
0: in dit geval klopt zo'n cirkeltje dat die dan weer rond is, dat jij daarvoor uitgenodigd wordt. Is het alleen maar leuk?
1: Ja, het is ook bijzonder.
0: Ja.
1: En ik hou ook van die twee mensen. En ze hebben prachtige dochters. En we zouden nog poffertjes gegeten hebben in Laren. Maar ze waren ook alsmaar op vakantie. En ik was ook alsmaar op Ameland. En alsmaar aan het zingen. Dus dit keer is er niet van gekomen. Maar de poffertjes hou je nog te goed, hoe lieverd.
0: Bij deze. De afspraak is gemaakt. Ja.
1: Tante Imka belooft het.
0: En tante Imka komt erna. Punt. Zo is het. Maar mooie dingen dus. Ja, een platencontract. De huidige single, wat we al zeiden, die heeft... Die loopt. En dat zou zomaar straks nog wel eens een treintje hoger.
1: Ja,
0: en wat
1: het is
0: meer
1: een liedje wat even een aanloop nodig heeft. En daar lig ik ook helemaal niet wakker.
0: Dat moet je ook niet doen, want we noemden net al even de term de 11e van de 11e. Dat is toch ook weer het seizoen dat het gaat starten als het gaat om de festiviteiten rond carnaval. Het zou zomaar kunnen dat zo'n kreet wordt opgepakt en daarmee aan de haal. En dan
1: het is ook een lied voor vrouwen, hè?
0: Dat bedoel ik.
1: Ze zingen allemaal
0: die zit er. Nou, dat is hem. Dus carnavalverenigingen van Nederland, doe er nou even je voordeel mee. En dan denk ik dat het voor de vereniging heel erg leuk is. Maar zeker ook voor jou.
1: Ja, dat komt wel goed hoor.
0: De vorige keer dat je bij ons was in het oude pand. Hier zitten we voorlopig nog wel even. Maar zullen we bij deze afspreken dat we er niet weer zo'n lange tijd tussen gooien?
1: Nee, dat mag niet hoor.
0: Nee, want kom dan gewoon straks bijvoorbeeld met Gerard een keertje mee met de Viva Spanje.
1: Oh, dat vind ik.
0: En als je dan straks gewoon weer een nieuwe single hebt, kom dan gewoon weer even langs.
1: Zet ons niet al met z'n tweeën in de auto, want het loopt uit de klauw.
0: Nee, dan mogen we iedereen wel waarschuwen, want dan wordt het een puinhoop op de Nederland. Of kom in het vliegtuig. Je hebt nu ervaring, die helikopter. Die kunnen ze hier ook laten landen.
1: Ja, dat is waar.
0: Dus,
1: Ja,
0: hier vlakbij is wel een landingsplaats. Oh, okay. Dat kunnen we wel realiseren. Dat zou natuurlijk wel een stunt zijn. Geer en Imka in de helikopter.
1: Hij is bij mij ook al eens op het eiland geland.
0: Nou, dan is dit niks vreemds.
1: En toen, hij houdt zo van kerkelijke kunst. Hij liep langs mijn kast en zei, oh, wat toch een mooi beeldje, wat prachtig. En had hem in zijn hand. Toen zei ik, nou, neem dat maar mee. Want ik geef dat dan ook weg, wat kan mij dat nou schelen. Mijn halve huis staat ook met de dingen die ik had. Hij heeft ook mij heel erg geholpen toen de dingen geveild werden. Heeft hij twee hele bijzondere wandplaten uit Turkije van gekocht. Maar, enfin, hij zat dus in die helikopter met mijn beeldje in zijn hand.
0: Oh, jee.
1: Denk je wat er later in het Dagblad van het Noorden stond. Gerard Joling kwam in Camarina een bezoek brengen met de helikopter en nam een beeldje voor haar mee.
0: Het hele omgekeerde verhaal dus. Lekker dan.
1: Hij kwam niet meer bij.
0: En bedankt. Oh, heerlijk. Nou, kom dan samen deze kant en anders gewoon zelf nog een keertje. Ja. Ik vond het super dat je er was, Imka. Oh, dankjewel.
1: Is het alweer voorbij?
0: Het is alweer voorbij, want het is 2-3 minuutjes voor 12, de hoogste tijd.
1: Helemaal gulen.
0: Ja, niet doen, hoor, niet doen. Nee, we nemen nog een kop koffie.
1: Ja,
0: geen traan, ik wil alleen maar blijdschap zien hier. Ja, bij deze. Dankjewel, Imka.
1: Dankjewel. Dag, lieve mensen.
0: En blijf gezond. Oh, dat, oh nee, ik had, stop. Ik had er met deze af willen sluiten. Dit is een heel andere plaat. Ook erg mooi liedje. Maar ik had met deze af willen sluiten, want daar gaat het om. En dan straks in de 2.0-versie met Gerard Joling.
1: Ja, dat is 2.0, hoor. Echt waar.
0: Dankjewel, Imka.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water van een prachtig uitzicht. Onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthaven bij Knaap.nl.
2: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
3: Want u scoort bij Isolatie Noord.
4: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
3: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
5: Nieuwe auto of betrouwbare occasion? Ga naar Virena Autogroep. De dealer in de regio van bekende merken als Kia, Omoda en Jeku. En je kunt er terecht voor het onderhoud van alle merken. Kijk voor een vestiging in jouw buurt op virenaautogroep.nl.
6: Tijdelijk extra werkmateriaal nodig? Voor shovels, trekkers, heftrucks, verrijkers, graafmachines?
7: Gaat u naar Eemsnet.
6: Eemsnet Verhuur heeft altijd de juiste machine in de verhuur en met financieringsmogelijkheden.
7: Ga dus naar Eemsnet.
6: Eemsnet.nl. Bijna altijd open.
8: Wil jij bijdragen aan goed en veilig wonen? Als servicemedewerker installatie bij woningcorporatie Arcantus repareer en onderhoud je gas, water en elektrische installaties. Werk wat ertoe doet. Iets voor jou? Kijk op arcantus.nl.
9: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
10: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
11: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
12: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
15: Hey! Wil jij de trots op de boeren Radio NL sticker plakken?
16: Jazeker!
15: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 12 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemiddag, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek.

0: De dodelijke ontploffing aan de Rotterdamse Schammekamp eist het OM 7 jaar tegen een huurder van een van de opslagruimtes waar de explosie was. In een ruimte onder het appartementencomplex was een drugslab. 2,5 jaar geleden ontplofte de boel. 3 mensen kwamen om het leven. De terugkomst van social media platform Hives heeft veel mensen getrokken. De site heeft het daglimiet van ruim 10.000 inschrijvingen bereikt. Morgen kunnen er weer 1.000 bij komen. Hives was jarenlang ontzettend populair, maar stopte in 2013 door de concurrentie van Facebook. De NPO waarschuwt voor misleidende e-mails waarin ze kinderen zouden benaderen voor een auditie voor een niet bestaande serie. De mails worden verstuurd uit naam van NPO Zapp en wie erop reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen. Dat moet op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De Grand Prix van Azerbeidzjan komt eraan. En Max Verstappen hoopt de goede vorm die hij de laatste tijd heeft vast te houden. 1,5 week geleden stond hij nog op het podium in Madrid. We hebben hard gewerkt en proberen dit weekend nog meer uit de auto te halen, zegt Max. Hij won 2 keer in Baku. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel droog. Lokaal kan hier en daar een kleine bui vallen. Later op de middag breekt steeds vaker de zon door, vooral in het zuiden. Het is 18 tot 20 graden en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
5: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject?
6: Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
7: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
6: Altijd snel geleverd.
8: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
9: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
7: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
10: .nl. Bij Tintweg raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom, veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg raamdecoratie, Zondweg Groningen. Tintweg raamdecoratie. .nl.
11: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
14: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
16: Nou, goedemiddag. Het is alweer 12 uur geweest. We hebben hier de actuele verkeersinformatie voor. Ik zie dat er helemaal geen files staan. En dat is joehoe. Wel wat flitsers helaas, maar die staan op de volgende punten. Op de A1 bij Uddel, dat is tussen Barneveld en Apeldoorn, 71,8. En op de A1 tussen Deventer en Apeldoorn bij de Wilp, ook daar staan ze te controleren, 95,0. En dat doen ze ook op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven bij Bokstel, 127,6. Nog meer zie ik hier op de A2 staan ze ook te koekeloeren bij IJsden. Dat is het laatste puntje van Nederland. richting Maastricht.

0: Utrecht, hè, vanaf België. Inkomen dus 269,9. En ook op de A4 tussen Leiden en Amsterdam bij Weteringbrug, daar staan ze bij 21,3. Nog meer controles. Leidendorp, om precies te zijn, dat is de A4. Amsterdam-Leiden, 31,2. En de laatste die komt vanaf de A6, Muidenberg-Lelystad, bij 69,3. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Ons pakken ze niet, als je niet te snel rijdt dan. Hè? En ook de titel van de plaat van Raymond Hermans. Goedemiddag.
1: Dit is de muziek van

0: even wennen, dat wel. Maar... De nieuwe van Henk Dissel en Shansen. Ja, en daarvoor draaien we ook een leuke. Namelijk die van, moet ik even spieken, van Raymond Hermans. Ons pakken ze niet, hè? Nou, bijzonder goedemiddag. Leuk dat je luistert. We doen het hier op verzoek natuurlijk elke dag tussen 12 en 3. En de vraag is aan jou ook weer vandaag, wat wil je graag horen? Wat wil je graag meemaken? Misschien heb je iets meegemaakt vandaag. Of dat je zegt van nou, ik ben hier of daarmee bezig. Kan natuurlijk ook. Het is de Boerenweek deze week. Dat betekent dat wij, we zijn sowieso al trots op alle boeren natuurlijk. Vanaf het begin al. Maar vandaag zetten we ze extra in het zonnetje. En dan willen we niet de discussie aangaan, politiek gezien. Maar wel die mensen, al die mannen en vrouwen die voor dag en nacht, dag en dauw bezig zijn. Om onze eten op het bord te krijgen in de supermarkt en zo. En alles wat daarbij hoort. En dat is er nogal wat. Ga je nog meer over horen zometeen. En over de verzoekplaten. Ja, deponeer ze even in de app als je wilt. In de RadioNL app. Die hebben we daarvoor ontwikkeld. Kun je gewoon downloaden. Kun je trouwens ook kijken wat er allemaal gebeurt. Hè, qua clips en zo. Ook superleuk. Want dat is allemaal ingericht dat je elk liedje bijna kunt zien in videoclip. En dat is echt de moeite waard. Ik zag net die hele mooie van Imca Marina. Nou, die is nog jong van geest, maar ook jong van lichaam, hoor. Dat kun je checken in die clip. Moet maar eens kijken. De dames zijn nu onderweg naar de masseuse, begreep ik. Dus mooie vooruitzichten. Nou, ik ga het doen. Wat ga ik doen, zou je zeggen? Nou, ik ga liedjes draaien. Ik ga verder met Jaman, zoals het toen was. Ook een hele mooie.
1: Elke middag na 12 uur zit onze hersen weer achter het stuur.
0: Ja, bij wijze van spreken dan.
1: Ja, ik kan je zeggen.
0: Bij wijze van zingen bedoel ik.
1: Hersel is echt zo'n vriend.
0: Zo is het.

is toch lekker meeblaren, dat kan niet anders. En het moet over Rachel gaan, dat kan ook niet missen, want zij was 15 of zo. Of nog jonger, weet ik het allemaal. André Hazes. Draaiden we niet zomaar. Deden we op verzoek voor Cas de Troffel uit Zutphen. Een aanvraag voor de gipsplaatkoning Brian. Nou, dat zijn ook bijzondere mensen, want die weten precies wanneer ze moeten stoppen met schroeven. Hè? Dat het net niet doorheen gaat, zeg maar. Dat is te knap. Dus even voor jullie jongens. En de groeten van Chris Christiaans, begrijp ik. En van Cas de Troffel op een bouwwerk. Ja, wat gaan we doen? Nou, verzoekplaten draaien uiteraard. Ik had hier al een paar binnengekregen. Even kijken, een verhaaltje van Johan uit Veldhoven. Hij zegt, we zijn op pretparkvakantie in Frankrijk, zometeen voor de tweede dag naar Disneyland. Oké, en wat hebben we toch goed? Speciaal de groeten aan de boeren. Mooie actie die jullie deze week doen. En geef het niet op, het is hier nog volop zomer, dus graag even BZN met In the Summertime. Groeten Leonie, Tony en Johan. Kom goed. En ook John Renkens, die wil graag naar Vroger en Bouke. Met, die Bouke die gaat in een film spelen, hè? Had je dat gehoord? Bouke, ja. Die Elvis Bouke. Die gaat Bouke Scholten. Die gaat acteren. En ik denk dat hij dat nog kan ook. Dus ik zoek nog even uit welke film en zo. Dan kom ik nog even op terug later. Kijk, hoor eens even. Zo is het klaar.

0: trekker verkopen? Bij AgriTrader staat die online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? AgriTrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar AgriTrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
1: Tapijtsparadijs. Uw complete woning inrichten. Tapijtsparadijs. Kijk op tapijtparadijs.nl.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
4: Hey klusjesman, doe het zelf er. En timmerman, ga naar Hoekstra Materiaal. In al de holtpaden, scherpe prijzen, groot assortiment. Douglas, plaatmaterialen, isolatie, deuren en kozijnen. In heel Noord-Nederland zijn ze bekend. En ze bezorgen zelfs thuis. Kijk op hoekstramateriaal.nl.
5: Mofkop Zinnenburen. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Lastige Gastrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, mofkopzinnenburen.nl.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
8: Chauffeurs, opgelet. Groningen is een truckwasrijker. Ontdek Nokaco Truckwas in Zuidbroek en ervaar het verschil. Nokaco, schoon zonder kalk.
9: Bij Xiaomi Pets krijg je 15% korting op de eerste bestelling. Xiaomi met CH.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Anders schrijf je mis. Pakken.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boeren pakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boeren pakket inclusief 10 trots op de boeren stickers.

0: je kunt het wel willen,
1: net
0: maar...
1: Net als in de film, ik wil het.
0: Het dan even doen.
1: Net als in
0: dat is een tweede. Ik kreeg net een mooi verzoekje van Bouke en van Vroger. En toen dacht ik, ja, ik zag gisteravond iets voorbij flitsen over Bouke. Dus daar wordt tijd om hem even te bellen. Want Bouke, dames en heren, Bouke Scholt heb ik het over. Die is inmiddels wereldberoemd geworden, want die kan alles, alles. Dus ik denk, ik zal hem eens even proberen te bellen. En wat gebeurt er? Hij pakt gewoon op. Bouke, goedemiddag.
2: Hey. Goedemiddag.
0: Hoe is het, man?
2: Ja, gaat lekker.
0: Wat kan jij wel niet, kerel?
2: Ja, nou ja, er zijn heel veel dingen die ik niet kan.
0: Nou, ook heel veel dingen wel, hè?
2: Goh. Ja, nou ja, weet je, ik doe altijd mijn best, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, dat kun je wel stellen, want je hebt inmiddels ook, je bent inmiddels ook een musicalster bijna, geloof ik. En ik zag gisteren iets over een film voorbij komen, 23 brieven van Vincent. En ik moest het toch even 2-3 keer lezen. Ik denk, lees ik dat nog goed? Ga je nou echt acteur worden?
2: Nou, ik speel een rolletje in die film.
0: Ja.
2: Ik speel de rol van Romano en Zigeuner en Sinti.
0: Ja.
2: En ik vond het gewoon leuk om te doen. Ik heb al eerder in een film gespeeld in App. De film App. Dat was ook dat was een speelfilm die in de bioscoop heeft gedraaid. En daar heb ik een heel klein rolletje in gespeeld.
0: Ja.
2: En dit vond ik hartstikke leuk, dus ja.
0: Maar hoe kom je? Moet je hier dan een auditie voor doen? Of hoe werkt zoiets dan? Hoe kom je daar nou bij? Of vragen ze je? Of?
2: Nou, ik ken de producer heel goed. En ik heb een enorme passie voor films. En we hebben het natuurlijk wel eens over scènes en over dingen. En op een gegeven moment had hij iemand nodig om de rol van een Sinti-jongen te spelen. Iemand die het moeilijk vond dat buitenstaanders op het kamp kwamen. Hij vroeg aan mij, wil jij dat doen, zegt hij. Ik denk echt dat jij dat kan.
0: Ja.
2: Nou, ik zeg, ik wil dat wel proberen. En ik heb het gedaan. En ik moet eerlijk zeggen, ze waren allemaal heel erg enthousiast. En daardoor kreeg ik ook een rolletje in de film The App. Of App. Dus wie weet welke vorm het aan gaat nemen natuurlijk.
0: Wij kennen jou natuurlijk al heel lang. En ik weet nog heel goed, toen jij gewoon wat minder bekend was nog, dat jij gewoon je eigen videoclips helemaal schreef. Maar ook tekende, hè, zelfs.
2: Ja. Ja.
0: Dus je bent altijd bezig met dat soort dingen eigenlijk?
2: Nou, daar is het eigenlijk wel een klein beetje mee begonnen.
0: Ja.
2: Ik vond het al heel leuk om een soort minifilms te maken, zeg maar, met clips.
0: Ja.
2: En met Come a Little Bit Closer en Julie is dat ook heel goed gelukt. En ja, toen was ik altijd al zo bezig met scènes en noem het maar op. En ook de omgeving te filmen. En, dus ja, ik vond het altijd al heel indrukwekkend.
0: Ja. Maar het komt in de bioscoop. Is het een Nederlandse film of een buitenlandse?
2: Het is een Nederlandse film.
0: Ja.
2: Het gaat over Vincent van Gogh, die een kleine tijd in Drenthe is verbleven.
0: Oh.
2: En hij heeft daar wel heel wat meegemaakt. En dat ga je zien in de film.
0: En dat is ook echt gebeurd ook zo? Of,
2: dat is echt gebeurd, ja.
0: Oké. Okay. Dus Vincent van Gogh in Drenthe, gespeeld door jou, Bouke. Geweldig, man.
2: Nee, ik speel geen Vincent, hè.
0: Sorry?
2: Ik speel geen Vincent.
0: Nee, dat is, snap ik. Maar de film. Ja, oké. Okay. Want jij bent Romano. Maar ben je dan een lieve jongen of ben je een badass? Wat ben je?
2: Ik ben een jongen die zijn kamp beschermt.
0: Oh.
2: Dus in principe wil ik geen buitenstaanders op het kamp hebben. En
0: ja.
2: Dus ik moet wel een klein beetje badass spelen.
0: Ja, mooi wel. En wanneer is dit te zien en waar?
2: Hij is volgens mij 20 oktober gaat hij volgens mij in première.
0: Ja.
2: Dus dan is hij voor het eerst te zien in Emmen.
0: Oké. Okay. Nou, we houden het in de gaten, Bouke. Leuk dat je even aan de telefoon wilde komen, man. En super met al jouw... We houden natuurlijk, want we zijn ook een beetje trots, hè. Vanaf dag 1 stond je bij ons op de zomertour en wij volgen je natuurlijk wel, dat snap je wel.
2: Fantastisch, hè?
0: Ja, man. Hey, het gaat je goed en we hebben weer contact, oké? Okay?
2: Dankjewel, Edson.
0: En de groetjes, hè?
2: Fijne dag.
0: Oh, wacht even. Hoe is het eigenlijk met Vroger?
2: Met Vroger? Ja. Nee, ik heb hem beterschap gewenst. En ik hoop ook echt dat het heel snel goed met hem gaat.
3: You're sleeping, son, I know. But really, this can't wait. I wanted to explain.

werd ook tweede in het programma Stars on Stage. Dat musical gebeuren. Bouke. Daarbij viel het op dat hij meer moest stilstaan dan dat hij mocht bewegen. Dat is hem ook nog gelukt. Dus hij was bijna eerste. Ja, bijna. Dat heb ik niet zo gedaan. Maar ach, hij kan alles. Binnenkort dus te zien in de bioscoop als Romano. In de film die uitkomt. Bouke Scholten dus. En dat gaan we natuurlijk allemaal in de gaten houden. 23 brieven van Vincent. Dat is de titel van de film. En dit is door jou, Jeroen Spierenburg. Een van de vrolijkste van toen. Ik

tussen Joey Nicolai en Tinto De Verano. Ai, ai, ai. Je hoort hem overal langs de Costa's. Ja. Krijg hier een mooi verzoekje van Gert-Jan uit Zevenaar. Die zegt, hey, doe eens even een gouden ouwe van Arne Jansen, als het kan. Toen dacht ik, ja, dat is mooi. Ahoem, ahoem. Die. Ahoem. Mooie gouden ouwe. Ahoem.

0: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water van een prachtig uitzicht. Onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthavenbijknaap.nl.
1: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
2: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
3: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
4: Gritter Chalets en staakcaravans.
1: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
5: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
6: En mooi groen.
5: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
6: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
7: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
8: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
7: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
9: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi-Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi-Tech. Hecht aan kwaliteit.
10: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
11: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de net.
10: De nieuwe faceplaat van DJ Brombo.
11: Wie 's nachts uit vissen gaat.
10: Nu overal te beluisteren.
12: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
13: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
14: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
15: Jazeker!
14: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 1 uur.
16: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De Rekenkamer heeft flinke kritiek op justitieminister David van Wil. Hij vertelde de Kamer dat de politie 2 jaar geleden 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet kon behandelen, omdat het alleen om meldingen zou gaan met weinig aanknopingspunten. Klopt niet, zegt de Rekenkamer. In de meeste gevallen waren het aangiften. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de huurder van een bedrijfsruimte in Rotterdam waar 2,5 jaar geleden een dodelijke explosie was. Bij het onderzoek zijn sporen van cocaïne gevonden. Dus de OM denkt dat de verdachte in die ruimte een drugslab had. Zelf ontkent hij dat.

0: Bij de explosie vielen 3 doden. In het centrum van Amsterdam is het Muntplein afgezet vanwege een verdachte situatie. Wat er aan de hand is, is nog een raadsel. Er staat wel een enorme afzetting met minstens 5 politiewagens en er is ambulancepersoneel opgeroepen. Trams die door de straat moeten staan stil. Door de bosbranden van de afgelopen tijd hebben meer dan 170.000 Indonesiërs problemen met ademhalen. Op de eilanden Borneo, Sumatra en Papua is op veel plekken een giftige smog ontstaan. Indonesië heeft elk jaar wel last van bosbranden in de droge periode, maar dit jaar zijn ze wel heftiger. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel droog. Lokaal kan hier en daar een kleine bui vallen. Later op de middag breekt steeds vaker de zon door, vooral in het zuiden. Het is 18 tot 20 graden en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland. Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
4: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Scodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Scodora.nl.
5: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
6: Bla bla bla bla.
5: Welke mogelijkheden zijn er?
6: Bla bla bla bla.
7: Wilt u niet al dat geblablabla, bla bla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Timpweg Raamdecoratie Groningen.
4: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Scodora.nl.
8: LW Vloeren. Uw vloer binnen 14 dagen gelegd. LWVloeren.nl.
9: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 2 schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
12: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
13: Ja.
12: En nu?
13: Domeinnamen kopen.
12: Voor je bedrijf?
13: Ja.
12: Welk bedrijf?
13: Ja, dat weet ik nog niet.
12: Welke domeinen dan?
13: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
12: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
13: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
14: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
15: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
16: Ja, goedemiddag. Hier de actuele verkeerssituatie. Net binnengekomen, daar gaan we weer. Op de A1 tussen Hengelo en Oosterbrug staat een file van 10 minuten vanmiddag. 4 kilometer voor de grenzen op de A12. Hetzelfde verhaal, 13 minuten. En op de A15 een bijzondere Gorkum-Ridderkerk. Tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. Daar 10 minuten vertraging, 5 kilometer. Nou, dan nog wat flitsers. Die hebben we ook binnengekregen van de diensten. En die staan op de A1 nog steeds bij Uddel tussen Barneveld en Apeldoorn, 71.8. En ook op de A2 bij Apkoude tussen Utrecht en Amsterdam bij 37.8. En ook word je in de gaten gehouden bij Bokstel, dan steeds op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven, 127.6. En op de weg naar Leiden vanaf Amsterdam, Leiden-Dorp daar, 31.3 A4. En dan op de A6 nog bij Lelystad, Muidenberg-Lelystad bij 69.3. En ook eentje bijgekomen naar Drachten, van Drachten naar Groningen. Op de A7 is dat 168.0. En dan de A12 nog van Gouda richting Utrecht bij Harmelen, 51.0. En de laatste die melden we vanaf de A16 tussen Dordrecht en Breda bij Prinsenbeek,

0: 58.9. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Ja, bijzonder goedemiddag. Oud en nieuw komt hier voorbij, zoals ook de Marlet zometeen met te voet naar Scherpenheuvel.
1: Dit is de muziek van

Het is de Hollandse Nieuwe deze week van Damien van Os. Een Hard to Get. Nou, wat leuk is deze week, is dat wat ik net al zei. Hè? In elk programma maak je kans op een Radio NL Boerenweekpakket. Waarom? Nou, omdat wij toch wel achter de boeren staan. Hè? We zien het allemaal gebeuren, hoe moeilijk ze het allemaal hebben en wat voor ellende er allemaal speelt en zo. Ja, we willen ze graag in het zonnetje zetten. Op een leuke manier. Iedereen kent wel een boerenfamilie of een boerenbedrijf waar hij of zij vroeger mocht spelen bij de koeien. Of op de oude brommer rijden achter het huis. Of vuurtje branden of hutje bouwen. Iedereen heeft wel van dat soort verhalen. Nou, die gezinnen die je nooit hoort of ziet, die altijd zorgen voor onze melk, hè, ons vlees, onze groentes, noem maar op, het zijn eigenlijk helden. En van familiebedrijf op familiebedrijf, ze kunnen ze net allemaal redden, maar je hoort ze niet, want ja, ze zijn één met de natuur en dat hoort gewoon bij onze cultuur. En nou blijkt het allemaal, nu gaat het misschien allemaal mis, dus... We hebben een mooie sticker ontwikkeld om in ieder geval wat aandacht voor te vragen. Wij zijn trots op de boer. Die sticker die wordt gretig afgenomen. Zo gretig dat het... Het gaat zo hard met die stickers. Dat is niet normaal. Hè. We zijn er al over uit. Volgens mij moet het bijgedrukt worden. Maar goed, dat maakt niet uit. De doelstelling is om het onder de aandacht te brengen. En we willen graag mooie verhalen op de radio. Dus ken jij een boerenfamilie die gewoon ook... daarmee worstelt of dat je zegt van nou, die moet je ook eens even bellen of weet ik, een liedje voor draaien, gewoon om ze wat te steunen. Dan voel je dan geroepen en probeer het even aan te geven, want dan ga ik zo meteen een mooi pakketje weggeven. Een boerenpakket bestaat uit koetjesrepen, een melkpak vol met boerderij erop, ook leuk. 10 trots op de boerenstickers, zijn hele grote dingen overigens, van een centimeter of 40 lang en een centimeter of wat zou ik zeggen... 20 hoog. En daar 10 van. Dus laat maar even weten. Dan ga ik zo meteen even iemand blij maken met dat boerenpakket. Even een boerenliedje. Mannenkoor Karrenspoor. Mooi man.

Riep door, maar in. Door, ja. Goed zo. Ja, daarachter. Heel goed. Dank u.

Vincent en zijn nieuwe Dat ben jij. Hoppa, even naar Griekenland. Met de partner van Robert Pater. Dora. Mevrouw Dora Pater en haar nieuwe single Griekse Nacht.

0: een shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
1: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 fietenolie tankstations.
7: Konex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Konex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op konex.nl. Konex, met 1 N en 2 X'en.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
12: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
13: Bestel nu bij Chomi Pets een effectief anti-wormenkuurtje voor je hond. Chomi met CH.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL-app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boerenpakket inclusief 10 trots op de boeren stickers. Dit is Radio NL. Altijd aan.
19: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen op particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
20: Radio NL.
21: Weerbericht.
22: Ja, normaal gesproken hadden wij natuurlijk Jan Visser nu even in de uitzending. Maar die heeft lekkere vakantie, dus die geniet er even van. Ik doe het zelf even. Hè. Het kan ook natuurlijk. Er zijn veel wolkenvelden en lokaal breekt de zon even door. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Ik heb hier op de meter staan 17. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar het klopt weinig. Er staat weinig wind overigens. En morgen dan zijn er wolkenvelden en vooral in het zuiden ook zelfs zonnige perioden. In het noorden ontstaan dan enkele buien en later in het zuiden kans op een bui. Het wordt dan weer 19 graden en in het noorden ook zo'n 21 tot ja, in het zuiden. Dus 21 in het zuiden, 19 in het noorden. De dagen daarna blijft het droog met zonnige perioden. Ook rond die 22 graden. Dus eigenlijk best mooi weer, toch? Vind ik wel. En dan even een spreuk. Ik heb hem even bedacht hier. Even kijken hoor. September grijs en de akker droog. Daar krijgt de boer geen tranen van in het oog.

Startdatum is 28 oktober. 9:30 op TLC. En ook te zien via HBO Max. Een reality-serie rondom de familie Kroes. Dus niet alleen over Wolter, maar ook over zijn vrouw Tessa, Pamela, Summer, Wolter Jr., Sue en Thomas en hun partners. Dus ja, ik ben benieuwd wat weer loopt dan. Want ja, ik word er helemaal gek van, toch, hè? Gilles en, hoe heet dat, die augurkenkoning. En dan hebben we weer de Meilandjes. En dan zie je weer Melissa, hoe heet dat, Melissa, dat schreeuwen. Al die luiden schreeuwen. Wat een gek val eigenlijk. De bevers. Vergeet pas, vast nog een paar. Zullen nog meer komen. Ik zit wel even te wachten op de dag dat Jannes ook zo'n soapserie krijgt. Want je had hem misschien meegekregen. Jannes, zijn zoon Jan, die gaat ook zingen. Hè? Die gaat binnenkort uitkomen met een single. En ik heb stiekem even een stukje geript, zoals het heet. Hè? Geript. Het is niet eng of zo, maar gewoon een stukje gejat, zeg maar. Om even te laten horen. Hij klinkt als zijn pa, joh, die man. Die Jan. Moet je horen. Even een stukje Jan Wolf.

vaantje naar zijn vaantje. Ja, binnenkort gaan we het allemaal beleven. Dan zou het gaaf zijn als hij met zijn zoon hier in de studio komt bij mij. Dat is ook...

0: Jan, Jan.
1: Nog even een klein stukje dan.
2: Ja, ik wil jou.
1: Jou,
2: jou, jou,
1: jou,
2: de hele dag.
1: De zoon van Jan Wolters.
2: En als je wilt, het liefst ook nog de hele nacht.
1: Ja, we moeten even wachten nog totdat het uitkomt. Duur nog even. Maar goed, het komt goed. Nou, even kijken. Ik moet zo meteen even iemand bellen voor dat boerenpakket natuurlijk. Ik heb hier al wat mensen op het oog. Hè? Ik had mooie foto's gekregen van een hele jonge boerin. Een heel jong meisje. Ik zal even kijken of ik contact kan leggen daarmee. En dan hoop ik een mooi verhaal op de radio te krijgen. En dan, ja, dan moeten we even horen hoe dat zit. Goed, heb je nog een leuke piraatplaat? Die kan ik nog wel even gebruiken. Of een verzoekplaatje van je zegt van nou, dat omdat dat gebeurd is. Of omdat ik dat moet meemaken. Of omdat dat eraan komt, weet ik veel. Even een leuke verhaal met een mooie, ja, mooie toelichting op een plaatje die ik dan kan draaien. Dat zou het mooiste zijn. Dus laat maar even weten. Het mag natuurlijk ook boeren gerelateerd zijn. Omdat we hier in de Week van de Boeren zitten. Zometeen ga ik ook nog DJ Brambo draaien. Die heb ik morgen te gast hier. Die komt morgen uitleggen over de Harlinger visserijdagen, denk ik. Want daar is hij aan verbonden. Hè? Wie s'morgens of wie s'avonds aan het vissen is, moet s'morgens die netten drogen. Nou, daar weet hij alles van. Die komt morgen langs tussen 2 en 3. En nou, zo gaat het allemaal hier dus. En dit is ook een leuke. Theo Diepenbrock uit 1970 met het liedje Candida.

0: is wel grappig. Dan kom je denk ik uit bij Grease, weet je wel, van John Travolta. Olivia Newton-John was op 1979. En dit wat je net hoorde was het allereerste singeltje van de Dolly Dots. He? Zes dames, die zongen over Tommy, Larry, Peter, Tom en John en Pete en Ron en Joe. Zelfs de leraar natuurkunde werd bezongen in het liedje. En ja, je kent het verhaal, het succesverhaal van de Dolly Dots. He? De Dolly Dots, ze braken door, een naar de andere hit en niet normaal. Dames konden aanvankelijk helemaal niet tenminste, ze hadden helemaal geen zangervaring, laat ik het zo zeggen. Ze konden wel zingen, maar het moest allemaal nog even gebeuren, hè? Op het podium. En ja, zo is het ontstaan. Deze kwam nummer 9 binnen in de Nederlandse top 40. 13 weken heeft hij erin gestaan toen destijds, 1979. Dat was natuurlijk een prestatie, wat heb ik jou daar. En de Dolly Dots waren geboren. Goed, er zullen ook veel mannen in die tijd 's nachts laat op bed zijn gegaan.
1: Wie 's nachts

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: OBD-tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto.
2: Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering.
1: Powered by OBD-tuning Sint-Jansklooster.
2: OBD-tuning.nl.
0: Profiteer nu van de Bosch Pro-deals bij mastertools.nl.
3: Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
4: Heb je

0: september Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Lastig en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september Theateravond. Vrijdag 2 oktober 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten bokpopzedeburen.nl.
1: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
2: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
1: Kijk op ProStop.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
6: Jazeker!
0: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 2 uur.
0: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. In Zwolle is de rechtbank ontruimd nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een kleine brand. In de rechtbank was de zaak tegen oud-Jumbo-baas Frits van Eert bezig. Die zitting was net geschorst voor een korte pauze toen het gebouw werd ontruimd. In het centrum van Amsterdam is een verwarde man gearresteerd en daarvoor werd het Muntplein afgezet. Wat hij aan het doen was, is niet duidelijk, maar volgens de politie vormde hij geen gevaar voor zijn omgeving. Volgens AT5 gingen twee agenten in Burger met hem praten, waarna die van achteren werd opgepakt door een arrestatieteam. Ongeveer 200 mensen waren aanwezig bij de uitvaart van Alfredo Guru, de man die anderhalve week geleden om het leven kwam na zijn arrestatie in Rotterdam. Achter een witte koets liepen zijn familie en vrienden met zijn lichaam mee naar de Zuiderbegraafplaats. In een emotionele toespraak zei zijn zoon dat de politie zijn vader heeft vermoord. Ook Spanje dreigt af te haken voor het Songfestival volgend jaar. Dit jaar deed Spanje ook al niet mee vanwege de deelname van Israël. En omdat de organisatie nog geen actie heeft genomen over die kwestie, wil Spanje volgend jaar weer wegblijven. Afro Tros heeft er ook geen zin in, maar een andere omroep kan het nog oppikken. En nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel droog. Lokaal kan hier en daar een kleine bui vallen. Later op de middag breekt steeds vaker de zon door, vooral in het zuiden. Het is 18 tot 20 graden en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
12: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
13: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
14: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
1: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
2: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
1: Kijk op ProStop.nl.
15: .nl,

0: vakantie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom, veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Timpweg Raamdecoratie. Zondweg Groningen. Timpweg Raamdecoratie.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
3: Soedal, de bouwverslimmers.
2: Soedal, de bouwverslimmers.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
5: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december. Gelre.

0: Maarten Wever en Rutger van Barneveld. Jannes, Marco Schuitmaker, Tino Martin en Samuel Welten. Het Mega Piratenfestijn. Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
1: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
2: Ja, goedemiddag. Hier weer de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Daar gaat hij weer op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. Er staat nu 10 minuten vertraging gemeld. En op de A16 Rotterdam richting Breda voor de Drechttunnel. Daar vanmiddag ook vanaf Ridderkerk 14 minuten 4 kilometer. Dan de A50 Zwolle naar Apeldoorn tussen Epe en Vaassen. 15 minuten door een ongeval. En dan even kijken, dan hebben we nog meer Spijkenisse. Dordrecht ook in de war bij Oud-Beijerland, defect voertuig. En daar staat ook 13 minuten gemeld, 2 kilometer file. Nou, en dan de flitsers, die hebben we ook nog in de aanbieding voor je. Op de A1 bij Willep, Apeldoorn, Deventer, 93.0. En op de A1 bij Radio Kootwijk, daarbij 71.6. En op de A2 staan ze ook bij Weert vanmiddag, tussen Weert en Echt, bij 202.1. En op de weg van Amsterdam naar Leiden, Leiden-Dorp, nog steeds 31.3 op de A4. Dan nog bij Niebert op de A7, Groningen-Drachten, 180.3. En de laatste, die melden vanaf Gorinchem naar Rotterdam. Hardingsveld-Giessendam op de A15, hectometerpaal 91.0.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Ja, voor je klaarstaan Wesley Bronkhorst met Tutti Colori. Ook gezellig, goedemiddag.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

Tutti Colori. Deze is van mij. Havenzangers en Jean-Paul hebben de kracht ook gebundeld. En dat nummer wat zij gemaakt hebben, dat heet Happy, Sappy en een Barbecue'tje. MUZIEK

0: en een barbecue'tje. Ja. En een mevrouw die daar tussendoor zit te gillen. Ja. Nou, ik ben ondertussen bezig allerlei mensen aan het bellen met hun verhalen. Want ja, het is wat lastig om sommigen te bereiken. Of de kwaliteit, want dat is ook een dingetje. Je kwaliteit van je telefoon, om je op radio te kunnen hebben, moet wel goed zijn. Dus als je gebeld wordt, dan ja, niet op handsfree en zo. Dat is allemaal lastig. Ik heb nu een goede verbinding met een schoolplein. Goeiedag, Vormer.
1: Hey, goeiedag.
0: Hoi.
1: Ik loop nu het schoolplein af.
0: Ja, doe even.
1: Ja, ik ben dan dinsdag pappendag, hè.
0: Pappendag.
1: Dat is tegenwoordig helemaal hip met die ouders.
0: Ja, en jij staat op een schoolplein. Waar is dat, Vormer?
1: In Den Bosch.
0: Ja, Vormer iets Sardi, zeg ik dat goed?
1: Ja, klopt.
0: Ja. Wat doe jij in het dagelijks leven, Vormer?
1: Ik werk bij een mechanisatiebedrijf en ik ben onder andere chauffeur daar.
0: Ja, dus
1: ik rijd dus met trekkers en hakselaars en voermengwagens en noem maar op.
0: Ja, altijd met boeren te maken dus.
1: Ja, klopt.
0: Ja, het is heftig wat er allemaal speelt. Het is lastig. En jij ziet dat ook in de praktijk waarschijnlijk.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, je hoort de ene naar de andere. Ja, wat moeten we en wat doen we? En gaan we nou investeren of gaan we niet investeren? Ja. Gaan we stoppen? Ja, dan word ik onder andere weer een stoppende boer. Ja, dan moet ik er weer in het materiaal te halen. Ja, je hoort toch langzaam de hond wel. Ja, de onzekerheid is groot.
0: Ja.
1: Vooral het roer is kwijt, maar ja, klaar.
0: Het roer is kwijt, dat zeg je mooi.
1: Ja.
0: Het stuur is weg.
1: Ja.
0: Ja, joh. En het is even afwachten hoe het allemaal komt natuurlijk. Maar wij zijn deze week bezig met de boerengezinnen, zeg maar, om zo even een hart onder de riem te steken. En daarbij geven we een mooi stickerpakket. Ik ga jou 10 stickers opsturen, maar komen,
1: ja,
0: die komen toch vast goed terecht, denk ik, hè?
1: Ja, zeker. Ik kom achter op mijn vrouw aan.
0: Kijk eens aan. Maar je hebt er 10, hè? Dat zijn hele grote, hè?
1: Ja, nou, ik ga eens even kijken of ik nog wat servicebus heb van onze, dat ik daar nog even wat op kwijt kan.
0: Ja, ja.
1: Hey, de liefhebberij onder Nederlandstalige muziek is bij de ene collega wat groter dan bij de andere. Dus dat hebben ik denk bij de ene wel, de andere niet.
0: Ja. Hey, en heb jij ook, misschien een gekke vraag, maar heb jij, omdat je in dat werk zit, ook wel eens koeien gemolken met de hand?
1: Nou, heel vroeger wel eens, maar ik kom vooral uit akkerbouw vandaan en pulpenteelt.
0: Oh, ja. Ja, precies. Oké.
1: Dus,
0: nou ja, ik had een liedje van de Zuske staan met een melkles, weet je wel. Dus als je het niet kunt, dan kun je het leren met dat liedje.
1: Ja. Nee, dat is helemaal goed, want dat refereert nog wel naar vorige boerenprotest. En toen kwam dat nummer uit.
0: Ja. Hey, ik ga het draaien. Ik wil je heel veel succes wensen met het pakket. Je krijgt er ook melkkoetjes bij en weet ik wat. Leuke dingetjes.
1: Oh, dat is allemaal welkom. Het mooie dashboard.
0: Ja, mensen, toch?
1: Ja, ik weet nog hoe groot ze zijn als ik nu überhaupt nog zie door de cabine. Maar dan krijg je vast goed plekje.
0: Ja, doe ze allemaal de groeten en hoop dat het allemaal goed komt, oké?
1: Ja, eerst goed.
0: Oké.
1: Hey, bedankt.
0: Voor me. Hoi.

Ik ben me hier aan het opmaken voor de bellers. De laatste half uur op volle kracht staat in het teken van bellen. Live op de radio verzoekjes aanvragen. Dus misschien durf jij het. 088-0200-100. 088-0200-100. Dat is het officiële nummer. En de lijnen zijn geopend. 088-0200-100. En dan gaan we proberen er weer moois van te maken. En ik hoop dat er weer andere mensen bellen dan gisteren. Dat zou mooi zijn, hè?

0: MHG. Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
1: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
1: Altijd snel geleverd.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
1: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
5: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Wil jij bijdragen aan goed en veilig wonen? Als servicemedewerker installatie bij woningcorporatie Arcantus repareer en onderhoud je gas, water en elektrische installaties. Werk wat ertoe doet. Iets voor jou? Kijk op arcantus.nl.
11: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
12: Thuiskomen is ergens binnenstappen en meteen weten, hier zit ik goed. Een vaste contactpersoon. Echte mensen aan de telefoon. Iemand die meedenkt, eerlijk antwoord geeft en doet wat is afgesproken. Dat gevoel van thuiskomen, dat hoort bij Friesland Lease. We staan voor je klaar. Denken mee en zorgen dat jouw mobiliteit gewoon goed geregeld is. Zodat jij onderweg nergens onnodig naar hoeft om te kijken. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
14: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
13: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
14: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
13: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
15: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
16: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL-app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boerenpakket inclusief 10 trots op de boeren stickers.

0: de nieuwe van Jeroen van Zelst. Roosje, mijn roosje. Toen ik dat voor het eerst las, dacht ik, hey, dat is... Oh, dat was hier. Ja, dat was even niet stereo, maar dat is wel goed. Hey, Jan Mommersteeg aan de telefoon. Normaal altijd 's morgens bij Lars, toch? Of niet, Jan? Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Hessel. Ja, heel de dag op de radio vind ik wel leuk, jongen. Ik luister heel de dag.
0: Ja, wat dat betreft kun je wel bij ons in loondienst bij, hè?
1: Ja, dat kan ook, jongen. Ja. Dat kan ik er nog wel bij hebben.
0: Hoe is het met je broer?
1: Uitstekend, ja. Uitstekend.
0: Ja, jullie zijn mee geweest naar Oostenrijk. Dat is net zo'n beer als jij bent. Jullie zijn beren van kerels. 2,5 meter?
1: Ja, bij elkaar wel, ja.
0: Hey, je zit in de schurenbouw, toch? Je maakt allemaal hokjes en schuurtjes.
1: Ja, houtbouw, ja. Houtbouw.
0: Ja, houtbouw. Hoe is het ermee?
1: Druk.
0: Ah, mooi, man. Mooi toch.
1: De bomen groeien niet hard genoeg. Ik heb ze nodig.
0: Nou, dat halen ze allemaal uit Scandinavië, toch? Dat hout.
1: Ja, ik weet niet hoe ze het gedaan halen, maar het moet bij mij in de schuur komen liggen op planken. En dan is het mooi.
0: Heb je wel zo'n splinter in je handen, of niet?
1: Ach, jongen, regelmatig, ja. Ja.
0: En doe je dat niet van die handschoentjes aan? Van die mooie...
1: Nee, jongen, handschoentjes. Nee, jongen. Mooi, zijn ouderwets nog, hè. Ja. Ja, aanpakken, dat spul.
0: Eelt op de klauwen.
1: Ja, zo is het.
0: Ja. Wat kan ik voor je doen, Jan? Wat voor sfeer zit je vanmiddag?
1: Ik zit in de sfeer van het Holland Duo. Dat vind ik geweldig, Hessel.
0: Het Holland Duo, met Jan Verhoeven.
1: Ja, Jan Verhoeven, ja. Onze Jan Verhoeven uit Herf. Ja, jongen, ja, fantastisch.
0: Heb je hem gekend, Jan?
1: Ik heb hem gekend, ja. Persoonlijk ook, ja.
0: Kon die man hoog zingen,
1: hè? Ja, die man die kon goed zingen, ja. Die had een goede hart.
0: Ik heb ook wel eens gehoord dat hij ook wel heel streng was voor zijn zangeressen. Klopt dat?
1: Dat weet ik dan ook niet zo precies. Hij had er wel wat gesleten, natuurlijk.
0: Politiek correct antwoord weer van die Jan Mommersteeg. Ik ga hem draaien, man. Komt hij aan, hè?
1: Ja,
0: hey, Jantje, werk ze. En de groet aan je broer, hè?

0: prachtig toch? Man, dat is genieten. Holland Duo. Waar hoor je dat nog dan? Geweldig. Volgens mij was het Colinda die op de eerste stem zong. En Jan Verhoef op de tweede. Ook wel heel hoog. Een beetje moed en fun-achtig ook. Hè? Weet je dat? Ja, aan de telefoon heb ik Wil wel. Ik weet zijn achternaam niet. Wil, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Hessel.
0: Hey, wat ben je aan het doen, Wil?
1: Op een moment zitten we aan een bakkie koffie, maar normaal een liter zitten wij in de wegenbouw.
0: Ah, en waar wordt dat bakkie gedronken momenteel?
1: In de bus.
0: In de bos?
1: In Den Bosch.
0: Ja, wat kan ik voor je doen? Want je had iets over je zoon, meende ik.
1: Ja, mijn zoon is helemaal fan van Mancus Marcus. We hebben hem al een paar keer gehad op privéfeestjes. Nu gaan we dadelijk 1 november gaan we met de boot mee met Mancus, met verschillende artiesten. Hij is er gewoon helemaal verzot van.
0: Ja. Ja, die kan zingen, hè, die jongen.
1: Ja, echt prachtige stem heeft hij.
0: Ja, natuurtalent eigenlijk. Hé, hey, ik heb één liedje van hem, want we hebben hem ook al eens in de studio gehad met Ga als je wilt. Dat nummer wat Frank van Etten voor hem gemaakt heeft. Of tenminste, wat Frank van Etten je er ook deed. Die.
1: Ja, is prima.
0: Hoe heet je zoon dan?
1: Silvano.
0: Silvano, daar komt hij aan, man. Hoi, hoi. Fijne dag, hè.

0: De ziel is hier geboren. Ik ook. Tenminste, een ziel heb ik en een hart. Hè. Goed, contact met allemaal bellers hier. Achter de schermen ook, gaat constant doen. Kijken of ik erin kan krijgen. Want Bertus was het toch, Bertus?
1: Ja, dat klopt.
0: Hey Bertus.
1: Goedemiddag, Hessel.
0: Ik moet jou kennen, hè, ergens van.
1: Ja, zeker. Van Truus aan Rijn, die waren van Henkem. Ik heb mijn wagen volgeladen, hè.
0: Oh, dat was
1: en
0: jij...
1: Ik was achter stuur, maar jij ook nog.
0: Jij zong zo vals, dat iedereen wegliep. Die?
1: Nee, iedereen ging thuis af, hè.
0: Oh, het was daarvoor... Dat was wel gaaf, hè? Karaoke truc, hè, vanwege.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Hé, wat kan ik voor je doen, Bertus?
1: Ik wil graag een mooi plaatje horen van Marcus de Hollander en zanger zonder naam.
0: Marcus de Hollander?
1: En dat liedje, ja. En had je nog iets?
0: Ja.
1: Voor alle chauffeurs?
0: Ja.
1: Op de A1 tussen Apeldoorn en Tent, dus een grote politiecontrole.
0: Politiecontrole? Oh, dan moeten we wegwezen. Zo.
1: Dan moeten we allemaal wegwezen.
0: Schijf uit het raam flikkeren. Weet ik het... Omrijden
1: via het fellow.
0: Ja. Hey, bedankt voor de tip, hè.
1: Oké, het is ook maar jongens. Spreek je maar weer.
0: Ja, jongen. Goeie reis, hoor.
1: Oké, hoi, hoi.
0: Die met zangeres zonder naam wilde je horen, toch? Wetters? Nou ja.

opgenomen in de hemelse studio. Het duet tussen Marco de Hollander en zangeres Sondra moest allemaal mogelijk. Eenmaal in je leven. 088 0200 100. Het is rustig op de lijn momenteel even, omdat iedereen denkt van ja, het zal wel druk zijn. Denk ik. Maar ik had tussendoor Toos ook even aan de bel. Toos had het over de kleinkinderen, dat de kermis er is. En dat er kermis geld gegeven gaat worden door oma aan de kleinkinderen. En ja, of ik even een liedje wilde draaien voor die kleinkinderen en de kermis. En dan niet de zonzakken in de zee, maar die andere van Cheerio. Want dan konden ze beter op dansen. Dus...

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
3: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
2: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl, jouw plus onze tools. Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
4: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij Mastertools.nl.
6: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
7: Want u scoort bij Isolatienoord.
8: Nieuwe auto of betrouwbare occasion? Ga naar Virena Autogroep, de dealer in de regio van bekende merken als Kia, Omoda en Jeku. En je kunt er terecht voor het onderhoud van alle merken. Kijk voor een vestiging in jouw buurt op virenaautogroep.nl.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Een pup?
14: Probeer ons gezonde Chomi Pets puppyproefpakket.
13: Chomi met CH.
15: Hey, wil jij de trots op de boeren Radio NL sticker plakken?
13: Jazeker!
15: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 3:00.
16: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. 20 jaar cel voor een man uit het Gelderse Beuningen voor het wurgen van zijn vrouw. Hij zei tegen de rechter dat hij in paniek was geraakt omdat ze van hem wilde scheiden. En hij was bang alles kwijt te raken. Volgens de rechter was het geen opwelling, maar een uitgedacht plan. Op zijn laptop zou hij dingen hebben opgezocht. In Zwolle is iedereen weer de rechtbank binnengegaan na een korte brand in de parkeergarage onder het gebouw. Die zou zijn ontstaan in een technische ruimte. In de rechtbank is het beroep bezig van oud-Jumbo-baas Frits van Eert. En er was net geschorst voor een korte pauze toen het brandalarm afging en iedereen naar buiten moest. Staatsbosbeheer houdt zijn 7 bezoekerscentra langer open. Ze draaien verlies en ze zouden 1 januari 2027 sluiten. Na veel reacties van medewerkers, vrijwilligers en de buitenwereld neemt de organisatie enkele maanden extra tijd voor een definitief besluit. Jaarlijks trekken de centra zo'n 1,3 miljoen bezoekers. De Nationale Begraafplaats in Loenen gaat uitbreiden. Het ereveld wil rekening houden met de toekomst, waarin er nog steeds oorlogsslachtoffers bijkomen. Het huidige veld is vol. Er liggen bijna 4000 mensen begraven. En er komen 500 graven bij. Overmorgen is er een ceremonie voor de uitbreiding. Het weer nog van Weer Online. Wolkenvelden, lokaal wat zon. En op de meeste plaatsen is het droog. Ook morgen wolken, in het zuiden ook zon. In het noorden enkele buien. En het wordt 19 tot 21 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
1: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
20: Waar ga je heen? De Autobedrijf van der Veen.
21: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
20: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
22: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
23: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdun.nl.
24: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
25: En mooi groen.
24: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
25: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
26: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
27: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
28: Bla, bla, bla, bla.
27: Welke mogelijkheden zijn er?
28: Bla, bla, bla, bla.
27: Oh.
29: Wilt u niet al dat geblablabla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Timpweg Raamdecoratie Groningen.
26: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
30: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
31: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi-Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi-Tech. Hecht aan kwaliteit.
32: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
33: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
34: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
35: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
36: Een paar minuten over drie geworden. Dit zijn de problemen onderweg. Nog één lange file. De A20 tussen Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar is een half uurtje. En nog één, hè? Nog één snelheidscontrole. En die kom je tegen op de A30 Ede richting Barneveld bij Lunteren. 16.3.
37: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
38: Stefan Leer!
36: Jeetje man, hoeveel stickers hebben we al uitgedeeld? Best veel, hè? Hey. Nog meer vandaag.
37: Dit is de muziek van Radio NL.

Jazeker, wij staan deze week achter de boeren. Wij zijn trots op de boer en we hebben daar 100 miljoen stickers van gemaakt. Hele grote stickers. Wil jij zo'n sticker hebben? Dan ga je even naar radionl.fm. Klik even op onze webwinkel en daar zie je wel dat het gratis is. Je krijgt 10 stickers gratis, maar je betaalt wel even de verzendkosten. Daar kunnen we helaas niks aan doen. Dat is voor PostNL, daar hebben we niks mee te maken. De stickers die stellen wij gratis beschikbaar. Dus heel simpel. Radionl.fm, webwinkel en dan de stickers gratis bestellen. En we gaan ook nog even iets weggeven vandaag in dit programma. Een boerenpakket. Alles erop en eraan. Gewoon een heel tof pakketje om van ons te krijgen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is voor 5 uur zorgen dat je een fotootje instuurt waar jij een sticker gaat plakken. De boerensticker.

In de app van Radio Del zijn altijd lieve mensen die zeggen altijd drijvende plaatje, hey, leur, lekker bezig. Online krijg ik er wel eens van langs. Dat zeg ik eerlijk. Wat zeur je veel, want je praat veel meer dan je collega's. Nou, ik denk als je alle collega's op zou nemen en je zou mijn programma opnemen, dan valt het best wel mee hoe weinig ik praat. Zeg zo, zeg zo. Alleen een programmanaam, hè? Hey. Gezoren met loer. Ja, dat trekt wel wat aan. Maar goed, maakt het niet uit. Ik ben wat gewend, hè?

0: Ga je op zoek naar pellets?
1: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Sticker Koning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Sticker Koning heeft altijd een plakkende oplossing.
3: Toonaangevend, in zelfklevend, Sticker Koning.
2: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
2: De Koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
6: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
7: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
8: Hey klusjesman, doe het zelver. En timmerman, ga naar Hoekstra Materiaal. In al de holtpaden, scherpe prijzen, groot assortiment. Doeklas, plaatmaterialen, isolatie, deuren en kozijnen. In heel Noord-Nederland zijn ze bekend. En ze bezorgen zelfs thuis. Kijk op hoekstramateriaal.nl.
6: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
12: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
13: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
14: En maar krabben.
15: Koop nu je antiflooienkuur bij Chomi Pets.
14: Chomi met CH.
16: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op klik PVC Manera of 50% korting op laminaat Signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Oh, wat is die gasrekening toch hoog.
18: Kom, we gaan naar Patrick van 123 Pelletkachels in Steenwijk. Die heeft een stille pelletkachel met een geveldoorvoer en een katalysator tegen stankoverlast. Compleet geleverd voor maar €2795, inclusief installatie.
19: De kachels staan aan en de koffie staat klaar. 123pelletkachels.nl.
20: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
21: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
22: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele trots bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
23: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL-app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL-sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boerenpakket inclusief 10 trots op de boeren-stickers.

ze nog niet. Laura Heijgeren, die maakt het gewoon als ik jou niet krijg. Deze week een boerenactie op Radio NL. Wij staan achter de boeren. Wij zijn trots op de boeren. Jij ook? Nou, stuur even een fotootje in onze Radio NL app. Wie weet, word je eruit gekozen. Maak even een foto waar jij die stickers zou

Mooie foto van Anna, die wat even opgestuurd in de app. En die gaat dan plakken op haar voorruit. Woont ze wel te zien in een vrij groot huis, hoekhuis, op je raam. Echt waar.

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Ja, dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.

0: Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag. Grootpakket.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
3: Want u scoort bij Isolatienoord.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.

0: op de baan.
1: Kom naar een meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties.
2: Tijdelijk extra werkmateriaal nodig? Voor shovels, trekkers, heftrucks, verrijkers, graafmachines?
3: Gaat u naar Eemsnet.
2: Eemsnet Verhuur heeft altijd de juiste machine in de verhuur en met financieringsmogelijkheden.
3: Ga dus naar Eemsnet.
2: Eemsnet.nl. Bijna altijd open.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: De Peter Pickenbellies.
6: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
7: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
8: Jazeker.
7: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 4 uur.
9: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Als het aan het OM ligt, gaat een Amsterdamse oud-ambtenaar 12 jaar de cel in. Hij zou gegevens hebben verkocht aan criminelen. En die zouden ze hebben gebruikt bij ongeveer 100 geweldsincidenten. Er werden adressen gebruikt om explosieven te plaatsen of woningen te beschieten. En ook werd er iemand ontvoerd. In Voorburg bij Den Haag is iemand neergestoken, meldt Omroep West. Het gebeurde op straat in de buurt van een station. Volgens getuigen waren twee mannen met elkaar aan het vechten. En eentje is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook iemand opgepakt, maar of dat de andere man is, is niet bekend. De Gezondheidsraad ziet het niet zitten om de 13-weken-echo structureel in te voeren. Die is al een paar jaar bewijzen van proef naast de echo van 20 weken. Je kunt dan eerder zien of ongeboren kinderen afwijkingen hebben. Maar volgens de raad klopt de uitslag niet altijd. De verzoeningsbrief van FIFA-baas Infantino maakt maar weinig indruk bij de KNVB. Hij wil iemand van buiten laten onderzoeken hoe de FIFA beter zijn werk zou kunnen doen, maar de KNVB wil nieuw leiderschap. Na eerdere mislukte plannen van Infantino. En ook de Duitse bond gelooft niet meer in hem. Het weer nog van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het droog en hier en daar schijnt de zon. Morgen in het zuidoosten vrij zonnig, in het noorden in de middag buien. En het wordt morgen 19 tot 21 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
13: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
14: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
15: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 gestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
14: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
16: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
17: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
18: .nl? Bij Tintweg Raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom, veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg Raamdecoratie, Zondweg Groningen. Tintweg Raamdecoratie.nl.
17: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
19: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
12: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
19: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.

0: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
1: Een paar minuten over vier geworden, 81 file staan er. En dit zijn de knelpunten. De A2 Utrecht richting Sertogenbosch, 19 minuten. Daar 16, Klaverpolder richting Breda-Noord, ook een kwartiertje. Nog één snelheidscontrole kom jij tegen op de A79 Maastricht richting Valkenburg, 8.3.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Stefan Lee!
1: Ja, goedemiddag. We gaan eens even beginnen met bloed, zweet en tranen. En ook de Hollandse nieuwe. Hoor je zo?
2: Dit is de muziek van Radio NL.

wat even zien. Nee, ik heb geen trek. Je blijft niet gek dat ik iemand straks nog mis.

Damien van Os en Hard to Get. Arjan, het is niet, het is geen hogere wiskunde. Ga even naar radionl.fm. Daar zie je wat punten waar we wat stickers hebben neergelegd. Kun je gewoon even kijken, een kaartje. En we zien waar je dan gratis stickers kan afhalen als je in de buurt bent. En gewoon de gratis stickers kun je bestellen via onze webwinkel. Klik daar even op. Eigenlijk heel simpel. 0,0 euro. Klik je even verder. Dan zie je wel de verzendkosten van PostNL. Dat moet je dan wel even betalen. Maar dan krijg je 10 grote stickers opgestuurd. Maar ik weet niet of je zit te kijken, maar dit zijn ze. Dat zijn echt, nou zal het zijn, 25 centimeter of zo. Mooi hoor. Mooie stickers. 10 per keer. Je kan ze gratis bestellen. En plak ze ook op iets rijdends. Hè. Dat is mooi. Of op de schutting of ramen. Of dat soort dingen. En daarover gesproken, maak je nog even een foto van een leeg iets wat je denkt, nou, daar moet eigenlijk een sticker op. Stuur het even op in de app. En wie weet krijg je nog even een heel groot vet boerenpakket. Met allerlei leuke dingen erin. En natuurlijk ook weer de 10 stickers. En oh ja, moet er wel even uitgekozen worden natuurlijk. Kwart voor 5 gaan we dat doen.

Volle gas. Ik begrijp dat je niet meer vol gas mag zeggen. Het is tegenwoordig is het volle gas. Dat is net als vroeger. Toen schreef ik nog op de kleuterschool. Mama en papa met dubbel M en dubbel P. Mama, papa. Maar volle gas is dus vol gas. Ja, dan moet ik hem wel weer afleren natuurlijk. Dat is correct Nederlands waarschijnlijk. Volle gas. Ik geef volle gas. Dan de allernieuwste van Django.

0: G op zoek naar pellets?
1: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
4: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon één factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
9: Mm-hmm.
8: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
11: Chauffeurs, opgelet. Groningen is een truckwasrijker. Ontdek Nokaco Truckwas in Zuidbroek. En ervaar het verschil. Nokaco. Schoon zonder kalk.
12: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
13: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de netten drogen.
12: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
13: Wie 's nachts uit vissen gaat.
12: Nu overal te beluisteren.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
15: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Smint.
17: Valt je iets op aan mij?
16: Nieuwe jas?
17: Nee.
16: Nieuwe schoenen?
17: Nee.
16: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
18: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
19: Boost yourself.
20: De Beter Pikken Buddies.
21: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
23: Ja.
22: En nu?
23: Domeinnamen kopen.
22: Voor je bedrijf?
23: Ja.
22: Welk bedrijf?
23: Ja, dat weet ik nog niet.
22: Welke domeinen dan?
23: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
22: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
23: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
24: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
25: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL-app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boerenpakket inclusief 10 trots op de boeren stickers.
26: Dit is Radio NL. Altijd aan.
27: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
28: Weerbericht.
29: 3 minuten over 4:30 geworden vanavond. Bewolkt. De komende tijd wisselvallig weer. Vandaag was het 20 graden. En morgen kan dat maximaal 22 graden worden. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Binnen- en buitenland. Wat is er weer gebeurd? Goedemiddag.
30: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook.
0: De AIVD en de terrorismecoördinator waarschuwen voor rechtsextremisten die hun ideeën op een zachte manier aan de man proberen te brengen. Het gebeurt bijvoorbeeld via politieke partijen. Een oud-ambtenaar van Amsterdam moet van het OM 12 jaar de cel in. Hij wordt verdacht van het lekken van privégegevens, waardoor criminelen aanslagen konden plegen. En handlangers hoorden 10 jaar eisen. Het kabinet wil onderzoeken wat er moet gebeuren om de acceptatie van LHBTI'ers onder jongeren te vergroten. Die is gedaald en staatssecretaris Thiele wil maatregelen nemen, maar wil eerst analyseren welke precies.
29: Dan even de files van dit ogenblik. De allerlangste kom je tegen op de A4 tussen Pernis en Ketelplein. Een half uurtje, 5 kilometer. En nog 2 snelheidscontroles. A1 Maarden richting Muiden bij 10.2. En de A15 Del richting Vuren, 103.6.

Het blijft een heel gek liedje om te draaien en om aan te luisteren, volgens mij. Klein orkest, wel verbonden aan de Radio NL. Je verwacht hem, dus je krijgt hem af en toe ook over 100 jaar. Heb je een foto ingestuurd, dan bestaat de kans dat we je zometeen bellen. En we draaien nog even één of twee liedjes, dus komt goed. Stuur even een foto in waar jij de trots op de boer sticker wil plakken. En stuur dat fotootje even in en wie weet word je eruit gekozen. Word je teruggebeld, krijg je even een vet boerenpakket opgestuurd. Met allemaal toffe dingen erin. Zelfs dingen om te eten, joh. Mooi.

0: Miss Montreal op Radio Bel groet. Deze week geven we prijzenpakketten weg. Een boerenprijzenpakket met allemaal leuke dingen erin. En 10 stickers natuurlijk die je kan plakken. Gratis ophalen natuurlijk op ophaal.nl Nederland. Check even de site.
1: Ja, Michel,
0: goedemiddag. Michel, met Stefan van Radio Bel, goedemiddag. Hey.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Ja joh, hey, ik zag net even jouw fotootje. Kun jij omschrijven wat je hebt gestuurd? Waar heb je een foto van gemaakt? Een heel groot vlak zie ik.
1: De achterkant van mijn auto.
0: De achterkant van je rode auto.
1: Nou ja, hij is wit en rode kont.
0: Oh, echt waar? Heb je een witte motorkap?
1: Ja.
0: Een bestelbus. Is die van het werk of is die van jezelf?
1: Nou, dat is privé. Van mezelf.
0: Mooi zo. Ja, en boven het transfit, hè, aan de linkerkant, daar kan die mooi boven. Mooie sticker, man. Helemaal te gek.
1: Ja, zeker. Ja, zeker weten. Ze zitten elke dag op 1007, dus kunnen ze mooi bekijken.
0: Ja, fantastisch. Even voor de, bij de boeren even gaan stilstaan. Even toe. Nee, moet je het niet doen natuurlijk. Hey, luister, jij krijgt van ons een prijzenpakket. Een mooi boerenpakket krijg je opgestuurd met allemaal toffe dingen erin. Ook weer 10 stickers doen we erbij. Dus ja, je bent er eerlijk uitgekozen. Michel, waar woon je eigenlijk? Welk gedeelte van Nederland?
1: Enkhuizen,
0: kijk eens aan. Nou, het pakketje komt eraan. En bedankt voor het meedoen.
1: Nou, graag gedaan. En ik ga de boeren even steunen. Hier ben ik.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: OBD-tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD-tuning Sint-Jansklooster. OBD-tuning.nl.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl.
5: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
6: Mastertools.nl. Jouw klus onze tools.
7: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
8: Want u scoort bij IsolatieNoord.
9: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
10: Konex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Konex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op konex.nl. Konex, met 1 N en 2 X'en.
11: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
12: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
11: Kijk op ProStop.nl.
13: Puppy op komst.
14: Haal nu het kraampakket van Xiaomi Pets. Met extra eiwitten.
13: Xiaomi met CH.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
13: Wie op komst?
14: Haal nu het kraampakket van Xiaomi Pets met extra eiwitten.
13: Xiaomi met CH.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Anders schrijf je mis.
17: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
18: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
19: Jazeker!
18: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 5 uur.
5: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. We moeten uitkijken voor rechtsextremisten die hun ideeën zo presenteren dat ze normaal lijken. Daarvoor waarschuwen de AIVD en de terrorismecoördinator. Via de politiek gaat het bijvoorbeeld over remigratie. En dat klinkt als een normaal woord, maar betekent mensen wegsturen die hier volgens extreemrechts niet thuis horen, zeggen de veiligheidsdiensten. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een militair vliegtuig neergestort. Daarbij raakte iemand gewond. De basis is een van de belangrijkste van Amerika. Er staan onder meer 20 F-16's. Deze ondersteunen operaties van onder meer de NAVO. De basis ligt in de buurt van Luxemburg. In Geesteren in Twente is een motorrijder omgekomen. De man van 19 botst op een bestelauto. En hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar. De bestuurder van de bestelauto is ondervraagd en daarna vrijgelaten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Het kabinet wil kijken wat er moet gebeuren om de acceptatie van LHBTI'ers onder jongeren te vergroten. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder jongeren homoseksualiteit accepteren. En staatssecretaris Thiele zegt dat er veel factoren een rol spelen, zoals religie en wat er online gebeurt. Maar ze wil eerst onderzoek en dan pas vingerwijzen. Het weer nog van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog, hier en daar nog wat zon. Ook morgen af en toe zon, in het noorden in de middag enkele buien. Bij 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
20: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
21: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
20: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
22: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
23: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
24: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
23: Kijk op ProStop.nl.
25: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
26: Soedal, de bouwverslimmers.
25: Soedal, de bouwverslimmers.
27: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
28: Thuiskomen is ergens binnenstappen en meteen weten, hier zit ik goed. Een vaste contactpersoon. Echte mensen aan de telefoon. Iemand die meedenkt, eerlijk antwoord geeft en doet wat is afgesproken. Dat gevoel van thuiskomen, dat hoort bij Friesland Lease. We staan voor je klaar. Denken mee en zorgen dat jouw mobiliteit gewoon goed geregeld is. Zodat jij onderweg nergens onnodig naar hoeft om te kijken. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
29: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
30: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer.

0: geworden. Dit zijn de files. Er staan er twee. De A2 tussen Eckersweijen en De Hocht. 34 minuten. Een half uurtje op de A4 tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Leidschendam. En nog één op de A2. Dan heb ik het over de snelheidscontroles. Deze is te melden. Ja, de A2 Weert richting Echt. Even opletten bij 202.1.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Stefan Leij!
0: Allemachtig. Nou, goedemiddag. We gaan eens even beginnen met zangeres zonder naam Marco de Hollander en Gino Kraus.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Femke.
1: Jeetje, aanstekelijk. Hier is het feestje. En nogmaals, we kunnen deze week niet vaak genoeg zeggen, maar we hebben punten in Nederland waar je stickers kan halen. Afvalpunten, check even onze site. Echt serieus. RadioNL.fm. We geven pakketten weg, elk programma. En je kan natuurlijk ook gewoon even gratis via onze website RadioNL.fm. Surf even naar de webwinkel. Dan klik je even op de stickers. Je ziet 0 euro. Je krijgt 10 gratis, maar je moet wel even de verzendkosten betalen. Dat is even niet anders.
2: Je m'appelle Frank.

0: MHG. Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
1: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
1: Altijd snel geleverd.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
1: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
5: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
6: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
7: Nieuwe auto of betrouwbare occasion? Ga naar Virena Autogroep, de dealer in de regio van bekende merken als Kia, Omoda en Jeku. En je kunt er terecht voor het onderhoud van alle merken. Kijk voor een vestiging in jouw buurt op virenaautogroep.nl.
5: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
13: Zeg het!
12: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
14: Je maat je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Weet wat te doen.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
17: Mein Chef, dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
18: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL-app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL-sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boerenpakket, inclusief 10 trots op de boerenstickers. Dit is Radio NL.
19: Altijd aan. Radio NL.
20: Altijd aan.
0: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
21: Radio NL.
22: Weerbericht.
23: 3 minuten over 5:30 geworden vanavond. Is het bewolkt, er kan een beetje gaan regenen. De komende tijd tot maandag zeer wisselvallig, bijna niet te voorspellen. Maar de temperaturen liggen redelijk hoog. 22 graden morgen. Ja. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Wat is er weer gebeurd in binnen- en buitenland? We gaan het nu horen. Goedemiddag.
24: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook.
3: Justitieminister Van Wil maakt zich zorgen over het gedachtegoed van extreem rechts dat sluipenderwijs wordt genormaliseerd. Veiligheidsdiensten slaan alarm. De minister wil bijvoorbeeld iets doen aan online extremisme. In Duitsland is een militair vliegtuig neergestort op een Amerikaanse luchtmachtbasis. Er is 1 gewonde. Op de basis staan onder meer 20 F-16's die mee kunnen doen aan NAVO-missies. En het is nog altijd veel te droog in Nederland, ook al heeft het weken geregend, waarschuwt Rijkswaterstaat.
23: Dan even kijken op de wegen. 161 files staan er en wat er staat, dat is niet zo heel lang. De A58 Vlissingen berg op zo'n 35 minuten. De A73 Maasbracht Nijmegen bij Linnen. Daar staat 38 minuten en dat is 5 kilometer. Nou, snelheidscontroles A2 Den Bosch richting Utrecht. 86.0 en de A20 Gouda richting Amsterdam. Moet Rotterdam zijn, denk ik. Is dat echt Amsterdam? Gouda richting Amsterdam. Ja. Zeker. Dat is het eind. Gouda richting Rotterdam, geloof me. 39.5. We'll

clown. Iconisch. Eerlijk zeggen, je hebt hem meegezongen in de auto. Kan naast je anders. Nou, dit is een beetje onlogisch, maar ook wel een keer geinig om achter elkaar te draaien natuurlijk. De clown van Henk Bernhard.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
3: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
4: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag. Grootpakket.
4: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
6: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
6: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy... met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
10: Lieve mensen, aan die handen.
6: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
11: Een pup?
12: Probeer ons gezonde Chomi Pets puppyproefpakket.
11: Chomi met CH.
13: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
14: Jazeker!
6: Ga

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
1: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 6 uur.
0: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenavond, het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Justitieminister Van Wil vindt dat we alert moeten zijn op de invloed van het gedachtegoed van extreem rechts. Veiligheidsdiensten waarschuwen daarvoor en de minister maakt zich er ook zorgen over. Hij wil onder meer dat extremistische online platformen worden aangepakt. En ook moet er iets gedaan worden aan desinformatie. De eigenaar van een zorginstelling in Assen moet 3 jaar de cel in voor verkrachting, meldt RTV Oost. Hij viel een cliënt aan die de sleutel kwam ophalen voor haar nieuwe woonruimte. De seks was volgens de man vrijwillig, maar daar gaat de rechter niet in mee. Hij is ook veroordeeld voor het aanranden van een sollicitant. Er is 43 miljoen euro beschikbaar voor meer parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Met dat geld worden bestaande parkings uitgebreid en nieuwe aangelegd. Dat is hard nodig. Langs snelwegen zijn plekken 's nachts vaak overvol. Nederland heeft nu een tekort van 4000 plekken voor trucks. Het is nog altijd veel te droog in Nederland, waarschuwt Rijkswaterstaat. En dat heeft onder meer gevolgen voor de scheepvaart, omdat op veel plekken de waterstand te laag is. Ook de natuur is nog altijd kwetsbaar, ook al is de afgelopen weken veel regen gevallen. Op sommige plekken mag nog steeds niet worden gesproeid. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht wolkenvelden en opklaringen. Morgen in het zuidoosten vrij zonnig. In het noorden 's middags enkele buien. Het wordt maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
5: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
6: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
5: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
10: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
11: Soedal, de bouwverslimmers.
10: Soedal, de bouwverslimmers.
12: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
13: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
14: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
15: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
16: Dames en heren, de daluren beginnen.
17: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
18: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
20: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
18: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
19: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
21: Een paar minuten over 3 geworden, over 6 geworden. 129 files staan er. En dit is de allerlangste. De A58 tussen Rilland en Hogerheide. Daar staat 40 minuten. En nog één snelheidscontrole, gek genoeg. De A2 Weert richting Echt bij 202.1.
22: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

is toch mooi? Het is toch mooi dat we dit gewoon draaien en blijven draaien. De Sunstreams op Radio NL. En het liedje is natuurlijk, dat hoor je zelf ook, het is Beppy Kraft muziek. Oftewel, het is carnavalsmuziek. Maar dat is helemaal niet erg. Sunstreams, bekend van Help maar niet om mij. En nog veel en veel meer. Nou, deze week. De hele week geven we leuke dingen weg. We hebben 100 miljard stickers besteld. Trots op de boer. Je kan ze bestellen via radionl.fm. Helemaal wat vergeten te draaien vandaag, joh. Nou, gaan we nu even doen.

En opeens, een tijdje geleden kregen we een verrassing op social media. Hey, onze dochter gaat zingen. Groetjes, Lucas en Gea. En dit is hem dan. Mariska Hulshof, en ik hoor je stem nog. Wat een knijter. Zometeen Ivo Pasveen op de radio. En morgen dan meld ik me weer.

0: trekker verkopen? Bij AgriTrader staat die online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? AgriTrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga nu snel naar AgriTrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
1: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
2: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
3: En mooi groen.
2: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
3: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met de ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
4: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
5: Hey, waar was jij?
6: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
4: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
13: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
14: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
15: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
16: Download de app en start met vinden.
17: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boeren pakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boeren pakket inclusief 10 trots op de boeren stickers. Dit is Radio NL. Altijd aan.
18: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
19: Radio NL.
20: Weerbericht.
21: Het blijft bewolkt met enkele opklaringen. Morgen zijn er wolkenvelden, en vooral in het zuiden ook zonnige perioden. In het noorden ontstaan enkele buien en later is ook in het zuiden kans op een bui. Temperatuur 19 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. En de dagen daarna blijft het droog met zonnige perioden en 20 tot 22 graden. Het is 1 minuut over 6:30 geweest. ANWB Verkeersinformatie bij Radio NL. De files lossen nu snel op. Er staan er nog 2. Op de A4 Antwerp-Rotterdam tussen de grens en Hoge Rijden 6 minuten. En de A50 Arnhem naar Oss tussen Valburg en Ravenstein een minuut of 10 momenteel. Flitsers op de A2 Den Bosch-Utrecht bij 85.8. De A7 Heerenveen Groningen 168.0. En de A30 Ede naar Barneveld bij 16.3. Goeie reis.

dijk van de stem heeft deze Belinda Kienaar. Het is mijn leven, hoor je. En ook Bob Offerberg en Ik wil alleen maar dansen. Het is dinsdag, we kruipen alweer richting het weekend. En dat doen we natuurlijk met het allerbeste wat Nederland op muziekgebied te bieden heeft. Zo hoor je zo direct Guido van der Graaf. Ferry de Lid komt eraan. Je hoort een prachtig liedje van Hart en Tien. En eerst even terug in de tijd. De Roaring 90s met Guus Meeuwis en Verliefd Zijn. Het was

Ja, dit hele liedje was eigenlijk één grote gekke gewaarwording. Guido van der Graaf hoorde je en ik kom terug bij Radio NL. Hij had namelijk net een nieuwe single uitgebracht, wat net een beetje een hit aan het worden was. Nou, zijn fans die zeiden van ja, wij vinden dit eigenlijk het leukere liedje. Dus ja, wat doe je dan als artiest? Nou ja, dan maar twee liedjes uitbrengen en zo geschieden. Het was Guido van der Graaf bij Radio NL. En dit is een van de zomerhits van het jaar. Ferry de Lids en Shaq.

Radio NL Avondshow met Frank van Etten en het huisje op Wieden. Hey, de meeste mensen, denk ik, kijken enorm uit naar de dag dat ze met pensioen mogen. Hè. Daarna hoef je niks meer. Kan je gewoon iedere dag in principe uitslapen als je dat zou willen. En dan heb je geen verplichtingen meer wat betreft het werk. Maar sommige mensen die houden er absoluut niet van om met pensioen te gaan. Die vinden het idee alleen al verschrikkelijk. Zometeen een bijzonder verhaal uit Arnhem. Daar is namelijk een man geweest die na zijn pensioen absoluut niet wilde blijven stilzitten. En wat hij gedaan heeft, dat hoor je zometeen hier op Radio NL. Eerst de nieuwe Emma Heesters. Dit is Hartenbreker.

0: Tja, dat is een tafel van NordHL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. NordHL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
1: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag. Grootpakket.nl.
2: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
3: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
2: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
6: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
7: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december. Gelredome Arnhem.

0: Piratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl. Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
2: Jazeker!
1: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 7 uur.
3: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedenavond, het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Een kamermeerderheid wil dat justitieminister Van Weel zich in de Kamer komt verantwoorden over uitspraken die hij deed over zaken die de politie laat liggen. Van Weel zei dat het vaak om meldingen ging en niet over zwaardere aangiftes. Dat bleek niet te kloppen. Van Weel noemt het een misverstand of een verhaspeling. De politie zoekt uit waarom er vanmiddag werd gestoken op straat in Voorburg bij Den Haag. Getuigen zeggen tegen Omroep West dat twee mannen ruzie hadden. Eentje is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en de politie heeft iemand gearresteerd. Maar of dat de andere man is, is niet duidelijk. Langs de ringweg van Amsterdam, de A10, is tijdens de avondspits een geluidswal in brand gevlogen. De brandweer kon het vuur snel blussen, meldt AT5. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het is de derde keer dit jaar dat er brand is bij een geluidswal langs de A10. Eén keer werd er een gasfles gevonden. Er spoelt al een paar dagen olie aan op Zeeuwse stranden op Walcheren, meldt de regionale omroep. Het is niet duidelijk waar de stookolie vandaan komt. Als eerste kwam het terecht op het strand bij Westkapelle en nu ook bij Domburg. De olie wordt meteen opgeruimd. Doe dat niet zelf, zeggen de gemeenten. Het weer nog van Weer Online. Morgen wolkenvelden met af en toe zon. In het zuidoosten vrij zonnig. En 's middags in het noorden enkele buien. Een graad of 20 wordt het. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
8: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
9: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
8: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
10: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
11: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
12: Bla bla bla bla.
11: Welke mogelijkheden zijn er?
12: Bla bla bla bla.
13: Wilt u niet al dat geblablabla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Timpweg Raamdecoratie Groningen.
14: LW Vloeren. Uw vloer binnen 14 dagen gelegd. lwvloeren.nl.
15: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
16: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
15: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
16: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
15: En als je voor jezelf werkt?
16: Ook gewoon één factuur per maand.
15: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
16: Mm-hmm.
15: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
17: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
18: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
19: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de netten drogen.
18: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
19: Wie 's nachts uit vissen gaat.
18: Nu overal te beluisteren.
20: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
21: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
0: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Geen files meer in Nederland. Wel een aantal controles. Die vind je op de A2 Den Bosch-Utrecht bij 85.8. De A7 Heerenveen-Groningen 168.0. A28 Assen-Zwolle 160.5. En op de A44 word je geflitst. Den Haag-Amsterdam bij 20.5. Goeie reis.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Eva Pasveer!
0: En na je pensioen hoef je absoluut niet stil te zitten. En waarom niet, dat hoor je zo direct.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

Martin Moreiro. En spijt is voor later in de avondshow van Radio Model. Dinsdagavond, het is 7 uur geweest. En een aandoenlijk verhaal uit Arnhem vandaag. Daar is namelijk het trieste nieuws gekomen dat de oudste krantenbezorger van het land ermee stopt. En dat was een reden voor burgemeester Ahmed Marcouch om een bezoekje te brengen aan de oudste krantenbezorger van Nederland. Dat is Hendrik Tahapari. Werkte jarenlang in een laboratorium. Ging 30 jaar geleden met pensioen in 1997. Maar wilde daarna niet blijven stilzitten. En toen hij een keertje tijdens de vakantie van zijn zoon zijn krantenwijk overnam, heeft hij die krantenwijk van zijn zoon nooit meer weggegeven. En is hij die altijd blijven doen. Ja, zelf naar eigen zeggen, omdat hij mentaal fit en gezond wil blijven. En daarom ging je iedere dag door regen, kou en wind om de

kranten te bezorgen voor dag en dauw in Arnhemstad. Ja, prachtig aandoenlijk verhaal dit, vind ik. 90 jaar is hij inmiddels. En zijn gezondheid laat hem inmiddels in de steek. Dus hij moet er helaas mee stoppen. En dat doet pijn, zegt hij zelf. Ja, mooie verhaal om ook om eventjes over na te denken. Want ja, heel veel mensen die kijken toch wel een beetje uit naar het pensioen, lijkt mij. Hè? Als je eenmaal je pensioenleeftijd behaald hebt, hoef je daarna in principe niet zoveel meer te doen. Hè? Verplichtingen wat betreft werk heb je dan natuurlijk niet meer. Je mag doen en laten wat je wil in principe. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat er mensen zijn die zeggen van ja, pensioen, daar wil ik absoluut niet aan denken. Na mijn pensioen wil ik gewoon dingen blijven doen. Ik zit er zelf ook wel eens over na te denken. Ja, ik vind mijn werk zo leuk dat ik zelf na mijn pensioen zou ik toch heel graag radio willen blijven maken. Dit zou ik echt tot mijn dood willen blijven doen, het radio maken. En misschien heb jij dat ook wel. Ben jij ook wel heel gepassioneerd over je werk? En wil jij blijven werken tot je absoluut niet meer kan? Ja, of ben je gewoon iemand die zegt, nee joh, ik heb mijn pensioen meer dan verdiend. Ik ga dan lekker achter de geranium zitten en misschien wel de wereld overeten. Ik vind het een mooie aanleiding voor het Radio NL-onderzoek vanavond. Wil jij doorwerken na je pensioen? Dat is misschien nog heel ver weg voor je. Ja, voor mij ook. Hè. Ik ben pas 28 natuurlijk. Maar misschien is het ook wel heel dichtbij voor je. En heb je nu al bedacht, ja, ook na mijn pensioen ga ik gewoon nog door met werken. Ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Spreek of stuur eventjes een berichtje in via de Radio NL-app. Reageer eventjes op de volgende vraag. Na mijn pensioen wil ik blijven doorwerken. Yes or no?

0: Brussel bij Radio NL en het cafeetje. Het is dinsdagavond een aandoenlijk verhaal uit Arnhem vandaag. Daar is de burgemeester Ahmed Marcouch namelijk op bezoek gegaan bij de oudste krantenbezorger van Nederland, Hendrik. Hij is 90 jaar en stopt er nu mee. En het allermooiste is, hij is dit pas gaan doen na zijn pensioen. Hij heeft heel lang in een laboratorium gewerkt, maar daarna wilde hij niet stil blijven zitten. Heeft hij het krantenbaantje van zijn zoon overgenomen. En dat heeft hij 30 jaar lang gedaan, vanaf 1997. En nu stopt hij ermee, omdat zijn gezondheid hem in de steek laat. Maar goed, een mooie aanleiding voor een klein Radio NL onderzoekje. Zou jij na je pensioen willen doorwerken? Ben heel benieuwd. Reageer eventjes in de gratis Radio NL app. Spreek of stuur het eventjes in. Sander uit Markelo. Nou, ik ben machinist en wil na mijn pensioen eigenlijk wel door blijven werken. Maar het duurt nog eventjes. Ben pas 34. Ellen uit Enkhuizen. Ik ben kok van beroep en zou na mijn pensioen thuis heerlijk blijven koken. Heb ik daar ook meer tijd voor? Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Joris uit Leiden. In mijn werk als chauffeur raak ik nooit uitgekeken. Misschien blijf ik het soms nog doen, maar moet nog 20 jaar als het niet langer wordt. En over chauffeurs gesproken. Peter uit Woudenberg. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, ook jij bent vrachtwagenchauffeur, Peter.
1: Ja, dat klopt.
0: Moet je nog lang?
1: Ik moet nog een jaartje, officieel. Ja,
0: tot aan je pensioen. En dan?
1: Ja, ik voel me nog te goed om achter de geraniums te gaan zitten. En ik vind het nog te leuk.
0: Ja, dus, je hebt een prachtig beroep, Peter. Je mag de ene dag gewoon lekker over de weg kijken naar alle mooie dingen die de wereld te bieden heeft natuurlijk.
1: Ik heb een heel groot bureau en een heel groot uitzicht, ja, inderdaad.
0: Ja, je hebt een prachtig beroep, Peter. Dat zullen velen met je eens zijn, denk ik. Met andere woorden, na jouw pensioen ga je gewoon nog eventjes door.
1: Ik ga nog gewoon lekker door en dan zien we wel wanneer het klopt.
0: Zo is het. Nou, dank voor het appen, Peter, en een fijne avond.
1: Jij ook, hè? Fijne uitzending.
0: Ja, en wat zou jij doen? Zou je na je pensioen doorwerken of er direct mee stoppen? Reageer eventjes in de gratis Radio NL app. Ik ben razend benieuwd. Dit is nieuwe muziek. Sander Kwarten en de opvolger van de tapster uit Tijuana heet Kiezen of Delen.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl, jouw klus
4: onder tools. OBD Tuning.
5: Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto.
4: Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering.
5: Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster.
4: OBD-tuning.nl.
3: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
6: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op ProStop.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
10: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
11: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
13: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van Flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van Flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
16: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL-app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL-sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boerenpakket inclusief 10 trots op de boeren-stickers.

Nick en Simon bij Radio Model en de dag dat alles beter is. Zometeen nieuwe muziek van de vrouw die zei: als kind was ik er enorme fan van, mijn eigen moeder. Ja, wie dat is hoor je zometeen. Eerst wil ik je een liedje laten horen uit 2017 van drie mannen die echt een flinke staat van dienst hebben in de Nederlandstalige muziek. Maar je weet hoe dat gaat, hè? Eigenlijk is het wereldje heel klein. Iedereen komt elkaar altijd tegen. En er wordt altijd gezegd van ja, we moeten ooit een keer een liedje samen gaan opnemen. Maar goed, hè, heel vaak schiet het er dan bij in en komt er helemaal niks van terecht. Maar deze mannen die hebben de koppen bij elkaar gestoken en gezegd: weet je wat, als het niet lukt om sporadisch een liedje met elkaar te gaan maken, dan richten we toch gewoon een muziekgroep op. Ze noemden zichzelf de echte vrienden. Het zijn Frans Duits, Django Wachter, Peter Beense. En er is muziek is ons leven.

gloedje nieuwe muziek bij Radio NL. Miss Montreal en groot. Maar goed, ook zij is ooit klein geweest. En ze heeft onlangs in een interview in de Libelle gezegd dat ze één groot voorbeeld had toen ze klein was. Haar grote inspiratiebron. En dat was haar eigen moeder. Ze zegt, als kind was ik zo'n fan van mijn moeder. Nou, en die heeft ze dus ook gebruikt als inspiratiebron voor haar muziek. Miss Montreal met nieuwe muziek groot bij Radio NL. Morgenochtend zet je wekker trouwens, want vanaf 9 uur komt Radio NL live vanaf de V-keuring in Workum. En dat natuurlijk allemaal in het teken van de week van de trots op de boeren. Dat wil je niet missen. Tekenwouda live vanuit Workum. Morgenochtend vanaf 9 uur live te volgen hier bij je vrienden van Radio NL. Wij zometeen Joey Nicolai hoort, Tinto de Verano en eerst Jan Smit, Marco Schuitmaker. Er is Van Goes tot Purmerend.

0: Radio Adel met Joey Nicolai en Tinto De Verano. Wat doe jij op dit moment?
1: Ja, het is misschien een hele confronterende vraag en misschien ook wel helemaal niet. Maar ik ben gewoon ontzettend benieuwd wat je op dit moment aan het doen bent. Ben je druk aan het werk, aan het hobbyen? Misschien ben je nog aan het sporten, ben je aan het klussen? Misschien ben je aan het verhuizen of doe je iets heel anders op deze dinsdagavond? Wat doe jij op dit moment? Stuur het even door via de Radio NL-app. Zometeen hier namelijk het Rondje Nederland, waarin we even gaan kijken wat Nederland op dit moment aan het doen is. En daar moet jij natuurlijk...

0: Dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
1: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.

0: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
1: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel

0: 24. Download de app en start met vinden.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.

0: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra,
1: waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen?
3: Drakentemmen in het Verre Oosten?
4: Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
6: Jazeker!
5: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 8 uur.
5: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Wakker Dier is naar de rechter gestapt omdat de NS een reclamecampagne heeft geweigerd. Op stations moesten posters komen met daarop dieren en een oproep om minder vlees te eten. Het kort geding is morgen en de NS wil nu alleen zeggen dat zorgvuldig wordt bekeken of iedereen zich welkom en prettig voelt op een station. De Amerikanen gaan twee enorme militaire bases bouwen op Groenland, heeft president Trump aangekondigd bij de VN. Amerika, Denemarken en Groenland hebben daarover een akkoord getekend. Ook de Deense premier is positief en zegt dat Groenland de garantie heeft gekregen zelfstandig te blijven. Letland stelt op eigen houtje sancties in tegen twee Russisch-Oezbeekse miljardairs. Die verdwenen van de sanctielijst van de EU na discussies over wie er wel of niet op een nieuwe lijst met 3000 namen moesten komen. Letland gaat er nu zelf voor zorgen dat de miljardairs niet meer bij hun geld kunnen komen. Een tekening waarop president Poetin zijn Amerikaanse collega Donald Trump bespeelt als een contrabas. Dat is de beste politieke spotprent van het jaar. Illustrator Siegfried Woldhek wint er voor de tweede keer de Inktspotprijs mee. De prent stond vorig jaar in NRC. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht wolkenvelden en enkele opklaringen. Morgen af en toe zon. 'S Middags in het noorden enkele buien bij een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
12: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
13: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
12: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
14: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
15: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
16: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
15: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
16: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
15: En als je voor jezelf werkt?
16: Ook gewoon één factuur per maand.
15: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
16: Mm-hmm.
15: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
17: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
18: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
20: Anders schrijf je mis. Pakken.
21: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Met geen files meer, wel een aantal controles. Die vind je op de A6 Muiden-Lelystad. Tussen Oostvaarders en Lelystad Airport, 69.2. De A16 Rotterdam-Reda, 31.2. En de A30 Ede-Barneveld bij 16.3. Goeie reis.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Eva Pasveer! En wat doe jij op dit moment? Stuur het even in via de Radio NL-app voor het Rondje Nederland.
6: Dit is de muziek van Radio NL.

0: is Hollandse nieuwe, helemaal Hollands en Titanic in de avondshow van Radio NL. Het is dinsdagavond 8 uur geweest. Tijd voor onze dagelijkse rondje Nederland. Wat doe jij op dit moment? Stuur het in via de gratis Radio NL app en sluit aan. Leuk om even van je te horen. Zo stuurt Rick Ziel uit Steenwijk onderweg naar de kermis. Daar veel plezier, Rick. Thomas uit Enter, die is aan het hobbyen, maar stuurt ook een fotootje mee. Volgens mij zit je momenteel op de... Wat is dit? Dit is een rooimachine, toch? Als ik het goed heb. Succes daar, Thomas. Bas uit Bergen, goedenavond.
1: Goedenavond, Bas uit Bergen hier ook. Hey, wij zijn onderweg een autootje te halen uit Oceaan. Dus cross-auto wel te verstaan. Nou, bij dat fijne avond. Hoi.
0: En succes. Gerard uit Deinze. Ik ben nog aan het rijden op zoek naar een slaapplaats voor mij en mijn truck. Wilco uit Den Ham, ben aan het toeren, maar gelukkig wordt het betaald. Hey, dat is altijd mooi.

0: Ben Minnis uit Limmen, druk met de administratie van een taxibedrijf. Door de topchauffeur uit Limmen worden er zoveel ritten gereden. Ben elke dag druk met mijn administratie. Heb je het dan over jezelf, Ben, of is er een andere topchauffeur? Koen uit Leiderdorp. Hi Ivo, zoals ik gisteren al zei, een lange, drukke dag vandaag. En Tom Goossens uit Steenderen, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Jij staat voor een hele lange dag, Tom.
1: Ja, als het goed is wel.
0: Jij hebt een nachtdienst voor de boeg. Wat doe jij voor de kost?
1: Ik ben kraammachinist in die dam bij Thijs Jansen.
0: Maar doe je dat 's nachts?
1: Ja, deze week wel.
0: Oké, is dat niet gek om op de kraan te zitten midden in de nacht?
1: Nou, het is niet normaal, nee. Normaal zit ik ook overdag. Ja. Maar deze week was het toevallig nodig. Ja. Dus dan wisselen we wel eens af.
0: Dan sta jij gewoon paraat natuurlijk. Sta jij je mannetje wel?
1: Uiteraard, een hart voor de zaak, hè?
0: Maar goed, dan ben ik toch benieuwd. Als je dan 's nachts op de kraan zit, wat moet je doen vanavond? Wat is de nood dat je 's nachts aan het werk moet?
1: Vandaag moeten wij in Nijmegen aan de gang, midden in de stad met het asfalt. En dat is overdag natuurlijk hartstikke druk.
0: Ah.
1: En 's nachts is er veel minder verkeer.
0: Ja, dan is het logisch natuurlijk. Dan kun je 's nachts gewoon de stad afzetten. En dan 's ochtends dan razen de fatbikes er weer overheen natuurlijk.
1: Nou, precies.
0: Oké, dank voor het delen. Fijne avond, Tom, bij werk ze.
1: Ja, bedankt. Hey.
0: Ik zie nog Brandon uit Nijmegen binnenkomen. Ik zit Euro Truck Simulator 2 te spelen en naar jullie te luisteren. Janiek uit Didam onderweg naar huis, nadat ik bij mijn moeder de boom gesnoeid heb. Marika uit Klarenbeek is druk bezig met de avondroute in de thuiszorg in Apeldoorn. En ook Henriette uit Slagharen is weer onderweg. Groetjes aan iedereen. Wat doe jij op dit moment? Deel het in de Radio NL app. Dit zijn de Dolly Dots.

was Robert van Hemert, Dolly en Mo. Weet dat nou bij Radio NL. Er is de Trots op de Boerenweek. Deze week kun je laten zien dat je trots op de boer bent met het Week van de Boeren pakket. Met daarin onder andere 10 Trots op de Boeren stickers en allerlei leuke Radio NL goodies. Wil je er kans op maken? App dan nu eventjes een fotootje van waar jij die Trots op de Boer sticker zou plakken. Doe je dat, bel ik je misschien zo direct wel terug en ga jij er vandoor met het Week van de Boeren pakket. Met daarin dus onder andere 10 van die stickers. Een foto stuur je nu door in de app

0: www.tintweg.nl. Bij Tintweg raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom, veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg raamdecoratie, Zondweg Groningen. Tintwegraamdecoratie.nl.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: LW Vloeren. Uw vloer binnen 14 dagen gelegd. lwvloeren.nl.
4: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd alles net.

0: Doneer.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
7: Oh, wat is die gasrekening toch hoog.
8: Kom, we gaan naar Patrick van 123 Pelletkachels in Steenwijk. Die heeft een stille pelletkachel met een geveldoorvoer en een katalysator tegen stankoverlast. Compleet geleverd voor maar €2795, inclusief installatie.
9: De kachel staan aan en de koffie staat klaar. 123pelletkachels.nl.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
11: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boeren pakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boeren pakket inclusief 10 trots op de boeren stickers.
12: Dit is Radio NL.

Nederlandse nieuwe deze week. Damien van Os en Hard to Get. Dinsdagavond is het. Het is de week van de boeren op Radio NL deze week. Laten we zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. En al het harde werk wat zij iedere dag, dag in dag uit doen. We staan dus niet bij de protesten. We staan niet midden in de discussie. Maar gewoon een week uit waardering voor wat de boeren allemaal voor het land betekenen. En daarom hebben we de exclusieve Radio NL.

0: Sebastiaan, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij zit op de vrachtwagen in de afvalbranche.
1: Klopt.
0: En dat betekent dat jij dag in dag uit met afval door het land rijdt.
1: Ja.
0: Is dat nou uitdagend werken, Sebastiaan?
1: Ja, je weet nooit wat in de bak krijgt, hè?
0: Nee, ja, maar het is uiteindelijk altijd afval.
1: Ja, ik heb net hout gelost. En nou, morgen ga ik wisselen en dan krijg ik autovrak erin.
0: Kijk eens aan. Geen dag is hetzelfde, hoor ik al.
1: Ja, klopt.
0: Hey, Sebastiaan, ik heb goed nieuws voor jou. Want je hebt natuurlijk dus een hele mooie container. Daar past een mooie sticker op. Dus jij wint het Radio NL Week van de Boerenpakket. Met daarin ook 10 Radio NL Trots op de Boer stickers. Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Hele fijne avond.
1: Oké, bedankt. Dag.

0: Samuel Welte, Russo en boom.
1: Het laatste rondje.
0: Het is dinsdagavond dialect. Dinsdag in het laatste rondje. Iedere dinsdag gaan we op zoek naar liedjes in het dialect of in de Friese taal. Ja, en ook vanavond dus weer. Heb je een liedje in het dialect dat we sowieso een keer moeten draaien op Radio NL? Stuur het nu door in de Radio NL app. En dan maakt het dus niet uit of het Noord-Hollands is, of Zeeuws, of Neder-Saksisch, of dus in de Friese taal. Alle dialecten zijn welkom. Kom maar door, bepaal zo direct het laatste rondje, als het maar in het dialect is. Vraag het aan in de gratis Radio NL app.

0: Een liedje Spaans benauwd hoor je zojuist bij Radio NL. Volgende week bij Tirke in Werk in Uitvoering.
1: Het laatste rondje.
0: Het is dinsdagavond, dialect dinsdag in het laatste rondje. We zijn op zoek naar een liedje in het dialect of in de Friese taal. Dat mag natuurlijk ook. Kom maar door in de gratis Radio NL app als je een suggestie hebt voor dialect dinsdag. Willemien uit Nijenmeerde, goedenavond.
2: Goedenavond Ivo, weer de kast in Nijenduim draaien. Tot later.
0: Ik zie Eddie uit Lichtenvoorde, Dutch Boys. Met Ik Praat Plat. Even kijken. Marten uit Sneek. Genot van Ricky uit Leeuwarden. Een klassieke Friese knallerhit. Jesper uit Sint-Michielsgestel. Goedenavond. Johnny Gold met Biervrouwen. En een brooike. Even de draaien. Mooi nummer. Fijne avond. Maar we gaan vanavond voor de suggestie van Nicky uit Borculo. Dit is een bijzonder liedje. Ik heb begrepen dat dit op de Zwarte Cross was. Dit echt een anthem. Iedereen zong en sprong mee met dit liedje van de Bukkers met de hele simpele naam Tududup. Vanavond het laatste rondje.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
8: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
9: gigaveel.
8: Gratis producten tijdens de giga gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
1: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
10: Jazeker!
1: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 9 uur.
1: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert Jan Knook. Frankrijk gaat meer mensen helpen met de hoge brandstofprijzen. Zo krijgen mensen die weinig verdienen en voor hun werk veel moeten reizen meer geld. En ook komen meer mensen voor de regeling in aanmerking. Ook gaat financiële steun voor de visserij, landbouw en bouw een paar maanden langer door. De plannen voor een hoge toren met kantoren en nachtclub op het Jaarbeursplein in Utrecht gaan niet door. Volgens de regionale omroep is er geen geld voor. Het moest een spectaculair gebouw worden waar sport, horeca en uitgaan zouden samenkomen. Met onder meer een skatebaan. Utrecht gaat nu op zoek naar wat anders. President Trump zegt dat zijn Russische collega Poetin opnieuw met hem wil praten over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. Trump werkt met Zelensky aan een plan daarvoor. En die twee hebben elkaar gesproken op de VN-top in New York. Ze spraken ook met de Franse president Macron. Die helpt Oekraïne met meer luchtverdediging. Het veelbesproken boek van prinses Diana vliegt in Groot-Brittannië de winkels uit. Het is in Nederland nu ook te koop, maar pas volgende week wordt duidelijk hoe het hier gaat. Het boek is van haar broer, Charles Spencer, die een beetje uit de school klapt over koning Charles, die met Diana getrouwd was. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen wolkenvelden met af en toe zon, in het zuidoosten vrij zonnig. In het noorden ontstaan 's middags enkele buien. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus?
9: De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
10: Waar ga je heen? De autobedrijf van de Veen.
14: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van de Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
10: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
15: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
16: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
17: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
16: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
17: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
16: En als je voor jezelf werkt?
17: Ook gewoon één factuur per maand.
16: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
18: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
19: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
20: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
21: Oh. Goedemorgen allemaal.
22: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.

en Rutger van Barneveld. Jannes, Marco Schuitmaker, Tino Martin en Samuel Welten. Het Mega Piratenfestijn. Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl. Dit is de muziek van Radio NL.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
6: LW Vloeren, uw vloer binnen 14 dagen gelegd. lwvloeren.nl.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
13: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
14: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
14: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
14: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
15: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
16: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL-app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL-sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boerenpakket inclusief 10 trots op de boeren-stickers.

0: grootste in Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL. Altijd aan.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
6: Boost yourself.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
10: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
11: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
16: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
17: Jazeker.
16: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 10 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Op de stations van Emmen en Zwolle zijn de perroncontroles terug, meldt RTV Drenthe. Reden is de overlast van asielzoekers uit Ter Apel. Dat zijn er volgens Arriva steeds meer, nu in de trein minder gecontroleerd wordt op zwartrijden. Dat is besloten uit veiligheid voor het personeel, omdat zwartrijders soms agressief werden. Bij het Gelderse Doornspijk is een voetganger om het leven gekomen door een ongeluk. Regionale media zeggen dat het dodelijke slachtoffer een oudere vrouw is die met een rollator op het zebrapad liep. Ze werd aangereden door een auto. En de automobilist is meegenomen voor verhoor. Dat gebeurt in zo'n geval altijd. Er is €43 miljoen beschikbaar voor meer parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Met dat geld worden bestaande parkings uitgebreid en nieuwe aangelegd. En dat is hard nodig. Langs snelwegen zijn plekken 's nachts vaak overvol. Nederland heeft nu een tekort van 4000 plekken voor trucks. Frankrijk gaat meer mensen helpen met de hoge brandstofprijzen. Zo krijgen mensen die weinig verdienen en voor hun werk veel moeten reizen meer geld. En ook komen meer mensen voor de regeling in aanmerking. Ook gaat financiële steun voor de visserij, landbouw en bouw een paar maanden langer door. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en opklaringen en morgen af en toe zon. In het noorden 's middags enkele buien bij een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
17: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
21: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
17: Als mobiliteit belangrijk voor u.
22: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
23: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
24: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
23: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
24: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
23: En als je voor jezelf werkt?
24: Ook gewoon één factuur per maand.
23: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
25: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
26: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
27: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
26: Dus waar moet je zijn voor de magic?
28: Jojo.
29: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
30: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
29: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
30: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
29: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
31: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
18: Dit is de muziek van Radio NL.

0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
2: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
3: Honda, the power of dreams.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
10: Ja.
9: En nu?
10: Domeinnamen kopen.
9: Voor je bedrijf?
10: Ja.
9: Welk bedrijf?
10: Ja, dat weet ik nog niet.
9: Welke domeinen dan?
10: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
9: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
10: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
11: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boerenpakket inclusief 10 trots op de boeren stickers.

0: Radio NL.
1: Altijd aan.
2: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late.
3: En je hebt al jarenlang geen werk meer.

0: Al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
3: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let the

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smint. Boost yourself.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
17: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
18: Jazeker.
17: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 11 uur.
17: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland begint donderdag met een moment van stilte voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week aan chronische borstkanker. Ze kenden elkaar al toen Ronald Koeman nog voetbalde en ze heeft hem altijd gesteund. Ook tijdens het afgelopen WK toen ze ziek was. Wakker Dier is naar de rechter gestapt omdat de NS een reclamecampagne heeft geweigerd. Op stations moesten posters komen met daarop dieren en een oproep om minder vlees te eten. Het kort geding is morgen en de NS wil nu alleen zeggen dat zorgvuldig wordt bekeken of iedereen zich welkom en prettig voelt op een station. In Sri Lanka zijn 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar cel voor de aanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Ze zouden de daders van de zelfmoordaanslagen hebben geholpen. Bij de aanvallen op kerken en luxe hotels vielen 279 doden, onder wie 3 Nederlanders. En president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat hij bereid is met Trump en Poetin te praten over vrede in Oekraïne. Hij was op de VN-top in New York en sprak daar onder meer met Trump. Niet alleen over vrede, maar ook over meer wapens voor luchtverdediging. Frankrijk gaat hem die leveren. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Morgen af en toe zon. In het noorden ontstaan in de middag enkele buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
9: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
18: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
9: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
23: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
24: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
25: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
26: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
27: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
26: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
27: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
26: En als je voor jezelf werkt?
27: Ook gewoon één factuur per maand.
26: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
24: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
25: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
28: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
29: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
30: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
31: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
32: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
31: Dus waar moet je zijn voor de magic?
32: Joujou.
33: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
34: Is de muziek van...

0: Deze week is Hard to Get van Damien van Os, de Hollandse nieuwe.
1: Ik speel

0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger.

0: Kom dan neer.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in het daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
8: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
11: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
12: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
13: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boeren pakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boeren pakket inclusief 10 trots op de boeren stickers. Dit is Radio NL.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders schrijf je mis. Pakken.
14: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
15: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
16: Jazeker!
15: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 12 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het blussen van een brand gisternacht in het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het riool gekomen. Er werd water gebruikt uit een sloot waarvan bekend is dat het vervuild is. Omdat het nu in het riool zit, kan rioolwater niet naar de waterzuivering. Het moet apart worden opgeslagen, maar waar dat gebeurt is nog niet bekend. Het lijkt erop dat de FBI is gehackt door Shiny Hunters, de groep die eerder in ons land heeft ingebroken bij Odido. Bij de FBI zouden ze teksten op de website hebben aangepast en ze claimen ook informatie van vrijwel alle medewerkers te hebben gestolen. Ze zouden het hebben gedaan omdat de FBI opriep om de hackers geen losgeld te betalen. Martina Koeman wordt donderdag herdacht bij de voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland met een moment van stilte. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week aan chronische borstkanker. De KNVB vindt de herdenking passend omdat Martina er altijd was voor haar man. Ook tijdens het afgelopen WK toen ze ziek was. En in Chicago is een straat vernoemd naar de overleden moeder van rapper Ye. Donda West overleed in 2007 toen ze 58 was en was erg belangrijk in het onderwijs, de literatuur en cultuur in Chicago. Haar zoon Kanye poseerde na de onthulling met het straatnaambord, maar sprak niet met de pers. Het weer van Weer Online. Vannacht zijn er wolken en opklaringen en het is 9 tot 14 graden. Morgen af en toe zon, in het noorden ontstaan in de middag een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
16: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
22: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
23: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
24: Is de muziek van Radio NL.

vis vrolijk spoot. Liggen zij nu ziek of dood? SOS, een vis in nood. Door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest. Je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet moeten op.

de mens een prijs voor zijn egoïstisch leven en maakt alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een vloer.

0: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het inkorten van de WW levert maar weinig extra banen op. Volgens het Centraal Planbureau zo'n 8000 voltijdsbanen. Het gaat dan om een verkorting van 24 naar 18 of 12 maanden WW. Het kabinet wilde die maatregel invoeren, maar dat plan belandde in de ijskast na felle kritiek van vakbonden en de oppositie. De gemeente Aalten in Gelderland zoekt een opslagplek voor rioolwater dat is vervuild met PFAS. Gisternacht werd een brand in Dingsperlo geblust met water uit een sloot die vervuild is. Omdat het water daarna in het riool kwam, kan het niet meer naar de waterzuivering. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor inwoners. De groep die eerder Odido heeft gehackt, zegt nu ook te hebben ingebroken bij de FBI. Er zouden gegevens van het personeel zijn gestolen en teksten in vacatures op de website zouden zijn aangepast. De hackers zeggen de FBI te hebben aangevallen omdat die eerder waarschuwde om nooit losgeld te betalen aan de hackers. En de westkust van Mexico bereidt zich voor op orkaan Polo. Die is op de Stille Oceaan ontwikkeld tot een storm uit de zwaarste categorie. Er worden zware regenbuien verwacht, maar de Mexicaanse westkust krijgt niet de volle laag. Sommige havens en scholen zijn gesloten en mensen wordt gevraagd om te luisteren naar de autoriteiten. Het weer van Weer Online. Vannacht zijn er wolken en opklaringen en het is 9 tot 14 graden. Overdag af en toe zon, in het noorden ontstaan in de middag een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
5: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
6: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Is de muziek van...

0: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 2 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. De maximale WW-duur verkorten van 2 jaar naar 1 tot 1,5 jaar... levert maar 8000 extra voltijdsbanen op, heeft het Centraal Planbureau berekend. Die groei is bijna te verwaarlozen. Het kabinet heeft de plannen uitgesteld in de hoop op steun van Pro, maar die partij is boos en wil de plannen helemaal van tafel. Een Republikeinse senator wil dat er een onderzoek komt naar de familie van president Trump. Hij wil weten of hij profiteert van het presidentschap. Het gaat er bijvoorbeeld om of Donald Trump Jr. met zijn zaken voordeel heeft van de functie van zijn vader. Of er een onderzoek komt, wordt pas na de tussentijdse verkiezingen besloten. Landen moeten meer doen om de wereld vooruit te helpen, vindt president Macron. We moeten ons allemaal schamen voor de laksheid rond Gaza, zei hij in een toespraak voor de VN. Verder waarschuwde hij voor machtsmisbruik en het recht van de sterkste. Maar ook het klimaat en natuurbescherming moeten aandacht krijgen, vindt Macron. En de moeder van Kanye West heeft een straat naar zich vernoemd gekregen in Chicago. Ze overleed in 2007 toen ze 58 was en was erg belangrijk voor de cultuur en literatuur in de stad. Ze was ook hoogleraar op de Universiteit van Chicago. Kanye was bij de onthulling en ging met het straatnaambord op de foto, maar hij sprak niet met de pers. Het weer van Weer Online. Vannacht zijn er wolken en opklaringen en het is 9 tot 14 graden. Overdag af en toe zon. In het noorden ontstaan in de middag een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
5: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
6: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Is de muziek van Radio.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Maar je denkt, dat doe ik echt elk moment.
0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.